0: registratiefout van de gemeente de Schiedamse boa's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shorandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij op Curaçao kan worden berecht. Shorandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan krijg je nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm. Het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Ik ben Martin van der Boogaard. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het Weena zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shorandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij op Curaçao kan worden berecht. Shorandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan krijg je nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm. Het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: van 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het Weena zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shorandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij op Curaçao kan worden berecht. Shorandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan krijg je nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm. Het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Ik ben Martin van der Boogaard. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het Weena zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding, bij de zuidkant van de Maastunnel, moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shorandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij op Curaçao kan worden berecht. Shorandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan krijg je nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm. Het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het Weena zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shorandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij op Curaçao kan worden berecht. Shorandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan krijg je nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm. Het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum 5 kilometer. De vertraging is maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.
2: Who says I can't get stoned?

0: nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij het noodlijdende Mini World Rotterdam van de ondergang wil redden. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat Mini World zaterdag weer open gaat. Mini World is al 20 jaar een icoon en dat moet zo blijven, zo vindt hij. Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding aan de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer eens contact gezocht met Rusland. Sinds de Russische invasie van Oekraïne had de EU het contact met het Kremlin verbroken. Nu de VS wil proberen een einde aan de oorlog te maken, zijn de landen van de EU bang om buitenspel te komen te staan bij de laatste onderhandelingen. De voorzitter van de Europese Raad heeft daarom contact gezocht. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Daar waarschuwt het Centraal Planbureau voor. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Zij worden geraakt door de gasprijs die door de oorlog in het Midden-Oosten hard is gestegen. De koopkracht kan 6% dalen voor mensen met een laag inkomen. Het Centraal Planbureau zegt dat het verduurzamen van huizen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Colombia met 3-1 gewonnen van Oezbekistan. De twee landen waren als enige nog niet in actie gekomen op het WK. Gisteravond speelden in dezelfde groep Portugal en Congo gelijk met 1-1. Engeland won gisteravond laat met 4-2 van Kroatië. Harry Kane scoorde daar 2 keer. Ghana Panama werd 1-0 na een goal diep in blessuretijd. Vandaag komen ploegen voor het eerst in actie voor de 2e keer dit WK. De Tsjechië speelt om 6 uur tegen Zuid-Afrika. Daarna volgt Zwitserland Bosnië. En vannacht is er nog Qatar tegen Canada en Mexico Zuid-Korea. Het weer. Veel zon, droog en zomers. Temperaturen van 25 tot 28 graden. Het kan erbij drukkend warm aanvoelen. Vanavond en vannacht kans op een stevige regen- of onweersbui. Morgen veel zon, broeierig warm en temperaturen die kunnen oplopen tot 33 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Zwaan bij de AUD. De ochtendspits stelt nog niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel. 4 kilometer A16 van Breda naar Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen de Moordijkbrug en Dordrecht over. 4 kilometer. En op de A27 Breda richting Gorkum. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hank en de brug bij Gorkum. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: We need a holiday.
1: In het zuiden van het land staan files op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen de afrit Budel en knooppunt Lederheide 8 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder 8 kilometer met een kwartier oponthoud. A27 van Breda naar Gorkum. De rijden langzaam tussen Hank en de brug bij Gorkum. De vertraging is daar 10 minuten. A58 van Tilburg naar Eindhoven, ook 10 minuten vertraging tussen Moergestel en Best. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo, tussen Kuik en Boksmeer, 5 kilometer stilstaand verkeer met daar bijna 20 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, er is daar één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij het noodlijdende Mini World Rotterdam van de ondergang wil redden. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat Mini World zaterdag weer open gaat. Mini World is al 20 jaar een icoon en dat moet zo blijven, zo vindt hij. Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding aan de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer eens contact gezocht met Rusland. Sinds de Russische invasie van Oekraïne had de EU het contact met het Kremlin verbroken. Nu de VS weer wil proberen een einde aan de oorlog te maken, zijn de landen van de EU bang om buitenspel te komen te staan bij de laatste onderhandelingen. De voorzitter van de Europese Raad heeft daarom contact gezocht. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Daar waarschuwt het Centraal Planbureau voor. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Zij worden geraakt door de gasprijs die door de oorlog in het Midden-Oosten hard is gestegen. De koopkracht kan 6% dalen voor mensen met een laag inkomen. Het Centraal Planbureau zegt dat het verduurzamen van huizen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Colombia met 3-1 gewonnen van Oezbekistan. De twee landen waren als enige nog niet in actie gekomen op het WK. Gisteravond speelden in dezelfde groep Portugal en Congo gelijk met 1-1. Engeland won gisteravond laat met 4-2 van Kroatië. Harry Kane scoorde daar 2 keer. Ghana Panama werd 1-0 na een goal diep in blessuretijd. Vandaag komen ploegen voor het eerst in actie voor de 2e keer dit WK. De Tsjechië speelt om 6 uur tegen Zuid-Afrika. Daarna volgt Zwitserland Bosnië. En vannacht is er nog Qatar tegen Canada en Mexico Zuid-Korea. Het weer. Veel zon, droog en zomers. Temperaturen van 25 tot 28 graden. Het kan erbij drukkend warm aanvoelen. Vanavond en vannacht kans op een stevige regen- of onweersbui. Morgen veel zon, broeierig warm en temperaturen die kunnen oplopen tot 33 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is er vooral veel vertraging op de A73 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Malden en Boxmeer 8 kilometer file met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd. Daar is 1 rijstrook dicht. Verder staan er vooral dagelijkse files, zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen de afrit Budel en knooppunt Leenderheide 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum 11 kilometer. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Het hoogtepunt van de ochtendspits ligt achter ons. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar staat nog een wat langere file tussen Weert Noord en Knooppunt Leenderheide, 12 kilometer met een kwartier vertraging. A58 van Breda naar Tilburg tussen Knooppunt Gelderen-Hulvenhout 2, daar is de vertraging 10 minuten. Meer oponthoud is op de A73 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Kuik en Boksmeer 8 kilometer file met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: van 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij het noodlijdende Mini World Rotterdam van de ondergang wil redden. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat Mini World zaterdag weer open gaat. Mini World is al 20 jaar een icoon en dat moet zo blijven, zo vindt hij. Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding aan de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer eens contact gezocht met Rusland. Sinds de Russische invasie van Oekraïne had de EU het contact met het Kremlin verbroken. Nu de VS wil proberen een einde aan de oorlog te maken, zijn de landen van de EU bang om buitenspel te komen te staan bij de laatste onderhandelingen. De voorzitter van de Europese Raad heeft daarom contact gezocht. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Daar waarschuwt het Centraal Planbureau voor. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Zij worden geraakt door de gasprijs die door de oorlog in het Midden-Oosten hard is gestegen. De koopkracht kan 6% dalen voor mensen met een laag inkomen. Het Centraal Planbureau zegt dat het verduurzamen van huizen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Colombia met 3-1 gewonnen van Oezbekistan. De twee landen waren als enige nog niet in actie gekomen op het WK. Gisteravond speelden in dezelfde groep Portugal en Congo gelijk met 1-1. Engeland won gisteravond laat met 4-2 van Kroatië. Harry Kane scoorde daar 2 keer. Ghana Panama werd 1-0 na een goal diep in blessuretijd. Vandaag komen ploegen voor het eerst in actie voor de 2e keer dit WK. De Tsjechië speelt om 6 uur tegen Zuid-Afrika. Daarna volgt Zwitserland Bosnië. En vannacht is er nog Qatar tegen Canada en Mexico Zuid-Korea. Het weer. Veel zon, droog en zomers. Temperaturen van 25 tot 28 graden. Het kan erbij drukkend warm aanvoelen. Vanavond en vannacht kans op een stevige regen- of onweersbui. Morgen veel zon, broeierig warm. En temperaturen die kunnen oplopen tot 33 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. De langste files van dit moment staan nog op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide, 12 kilometer met een kwartier oponthoud. A67 van Venlo naar Eindhoven. Tussen Asten en knooppunt Leenderheide langzaam rijden. Over 12 kilometer, ook daar is de vertraging een kwartier. A73 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Kuik en Boksmeer stilstaan over 8 kilometer met een half uur extra reistijd. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En op de N279 van Helmond naar Den Bosch, tussen Keldonk en de aansluiting met de A50, 5 kilometer file. En daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A73 van Nijmegen naar Venlo, tussen Kuik en Boksmeer, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Ondernemer Wim Beelen, die naar voren is gestapt om Mini World Rotterdam te redden, zegt dat hij het wil verplaatsen als de gemeente de huur voor het pand niet verlaagt. Hij zegt dat Rotterdam veel te veel geld vraagt.
1: 300.000 euro huur op 60.000 bezoekers voor een pand van de gemeente. Ja. 50% stijging in 7, 8 jaar. Waar hebben we het nou over dat we het zo belangrijk vinden? En hoe durf je dan als college te zeggen staatssteun?
0: Beelen nam eerder ook het nooit geopende pretpark Rivoli in Charloes over. Daar zou ook plek zijn voor Mini World als de gemeente de huur niet verlaagt, zegt Beelen. Bij een portiekflat in Schiedam is vannacht een explosie geweest. Dat was aan de Van Limburg-Stierumstraat. Er is schade aan de portiek, zoals een van de ruiten gesneuveld. De klap was in de wijde omgeving te horen. Volgens de politie is een onderzoek gestart. Er is nog niemand opgepakt. In een huis in Meerstad bij Groningen zijn vannacht twee doden gevonden. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie praat met buurtbewoners en verwacht in de loop van de ochtend meer over te kunnen zeggen. Er wordt minder gebruik gemaakt van een partnerverlof na de geboorte van een kind dan vooraf werd ingeschat. Slechts 6 op de 10 partners maakten gebruik van. Uit eerdere onderzoeken bleek dat 7 tot 8 op de 10 partners daar gebruik van zouden gaan maken. Maar vooral mensen met lagere inkomens doen het niet. Sinds 2020 kunnen partners en vaders van pasbevallen vrouwen gebruik maken van het geboorteverlof. Naast een week volledig doorbetaald verlof kunnen ze ook nog 5 weken aanvullend verlof opnemen op basis van 70% van het salaris. Het weer, veel zon, droog, zomers met temperaturen van 25 tot 28 graden. De warmte kan erbij drukkend aanvoelen. Vanavond en vannacht is er kans op stevige regen en onweer. Morgen veel zon, broeierig warm met temperaturen die kunnen oplopen naar 33 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost, maar op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht sta je tussen Kuik en Boksmeer nog 10 minuten in de file. Bij Boksmeer zit een gat in de weg en daardoor is de rechterrijstrook dicht. Op de A59 naar Den Bosch staat ook nog file voor knooppunt Hooipolder. Het oponthoud is daar net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation

0: politiek en humor. Actueel, lokaal nieuws. Filosofie en levensbeschouwing. Boeiende gesprekken. En heel veel muziek. Dit is een herhaling van De Praatpaal. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 uur op Drechtstad FM.
1: Welkom beste luisteraars bij aflevering 300. Het is zover van De Praatpaal op Drechtstad FM. Beetje zin in, Peter, of niet? Je staat niet aan. We beginnen wel eigenlijk goed hier.
2: Of ik er zin in heb? Ja, zeker. Dan heb ik er zin in. Vooral als ik kijk naar die playlist die je hebt samengesteld.
1: Ja, vind je er een beetje zin in, ja?
2: Hey, ik zie trouwens, ze hebben de nummers over radio.
1: Ik dacht, het is 300ste uitzending.
2: Ja, dus, er zit een gedachte achter. Ja,
1: ik heb er weer over nagedacht. Goed, man. Het is weer zover. En we eindigen met een feestelijk nummer.
2: Ja, zag ik ook.
1: Dus, maar verder maken we ook gewoon een uitzending.
2: Ja.
1: En bij Cora hebben we net eigenlijk wat teruggekeken naar 15 jaar Papendrechtse radio. En dus 300 uitzendingen Praatpaal hebben we ook naar gekeken. Straks kijken we vooruit.
2: Ja.
1: Want we hebben als de gast hebben we Koen. En die gaat zichzelf straks voorstellen. Maar hij is eindredacteur bij de Streekomroep 56, waar wij deel van uitmaken.
2: Ja.
1: En dan kijken we ook vooral vooruit. Hè, want het kan alleen maar nog beter worden.
2: Sowieso.
1: Toch, vind ik ook. Gerrit, heb jij. Gerrit knikt. Heb je er een beetje zin in, Gerrit? Ja, hoor. Gerrit heeft er zin in. Het is weer duidelijk. We missen Hans.
2: Ik ga koffie voor hem halen. Want kom, heb je koffie nodig?
1: Ja, dat doen we straks. Zo pas. Vind je niet, ben je nu al koffie gaan halen?
2: Nee, voor mij hoeft het niet. Maar zie Gerrit, als ik naar Gerrit kijk, denk ik, je hebt koffie nodig.
1: Hij knikt van, straks dan onder het eerste nummer. Mag jij koffie? Ga je voor mij ook koffie zetten, of niet?
2: Ja, dat bedoel ik.
1: En van onze gast ook?
2: Die heeft al water.
1: Oh, die heeft al water. Dan krijgt hij niet nog wat.
2: Nee, het wordt te veel voor het goed.
1: Komt helemaal goed. Nou, beste luister, we hebben er zin in. Hans is er vanavond helaas, pindakaas niet. We gaan hem toch wel weer missen, hè?
2: Ja.
1: Want ik heb net gezegd, als je naar Bert en Ernie kijkt. Kijk, onze Ernie is natuurlijk ons ontvallen, Wim T. Schippers.
2: Ja, gaan we het over hebben.
1: Ja, gelukkig. Fijn, daar gaan we het over hebben. Maar hij was toch wel onze Bert. Hans is toch wel een beetje onze Bert, hè? Toch een beetje nooit goed.
2: Ja, mag ik dan Ernie zijn?
1: Ja, nieuwe Ernie. Komt helemaal goed. Luister, we gaan beginnen met een nummer. Ja, het staat nu nummer 1 in de top 40. Dat vond Hans ook altijd niks, als ik zoiets zei. Maar goed, toch lekker om het te luisteren. 20 Seconds, Ruben Hillen. I've got

0: Dit is De Praatpaal.
1: Welkom bij Cake op de Week.
2: Peter, hoe was je week?
3: Ja, hartstikke goed. Ruim een week geleden, René. En daar kan ik het ook over hebben, want vorige week waren we er natuurlijk niet.
2: Nee.
3: Toen had ik een optreden eindelijk weer eens een keer met mijn kleinkunstgroep in Renkum, of all places. Dat is in de buurt van mijn vakantiehuis.
2: En
3: dat
2: was
3: in de achtertuin bij iemand als onderdeel van de Renkumse kunstroute. Dat was hartstikke leuk. En gelukkig pas nadat wij klaar waren begonnen te onweren. Dus we waren net op tijd klaar. Dus.
2: En was het doel dat mensen ergens om moesten lachen? Of moesten van
3: genieten? Nou, wij spelen vooral, of ik schrijf vooral kleinkunst, liedjes. En daar zitten soms humoristische dingen tussen. Maar soms zijn ze ook serieus.
2: En je publiek dus wordt genoten?
3: Ja, dat geloof ik wel. Die indruk had ik wel. Ja.
2: Ah, fijn.
3: Ja. Ah. Ja. Hey, maar wat het nieuws betreft, het viel mij op dat het toen doorkwam dat er een vredesakkoord zou zijn tussen Iran.
2: Ja.
3: Ik betrapte mezelf erop dat ik mijn schouders ophaalde. Dat ik dacht van ja, dat zal weer niet. Maar dan word je toch weer heel eventjes word je dan hoopvol. Als je dan gaat lezen wat er aan de hand is. En vervolgens denk je, ja het is weer niet alle partijen betrokken.
2: Nee.
3: Er is geen enkel detail uitgewerkt. Het is zomaar weer een beetje voor de bühne, lijkt het wel.
2: En allemaal door die clown.
3: Om de koers op peil te houden, krijg je het idee.
2: En allemaal door die clown in het Witte Huis.
3: Hey, even wat positieve nieuws. Ik zie er is een brede coalitie van maatschappelijke organisaties, niet nader genoemd, die zich hard maken voor groenere wijken tegen de hittestress.
2: Ja, ik ben voor.
3: Ja, dat dacht ik al.
2: Ja, hè?
3: In een manifest roepen zij het kabinet op om landelijk minimumnormen voor openbaar groen en bomen vast te leggen. Gemeenten moeten daarvoor meer geld krijgen van de overheid.
2: Ik ben voor 1 boom per Papendrechter, minimaal.
3: Ja, we hebben 34.000.
2: Dan moeten er aardig wat bijgeplaatst worden.
3: Ja. Oh. Je weet niet hoeveel bomen we hebben. Maar
2: ja, dat hoor ik wel te weten. Maar er moet in ieder geval aardig wat bijgeplaatst worden dan.
3: Ja.
2: Maar dan komen inderdaad ergens richting de 33.000 geloof ik uit. Als je die bijplaatst.
3: Hey, en ik had nog een
2: Maar weet je dan, we zenden ook uit in Dordt. Hè. Weet je dan ook hoeveel bomen in Dordt?
3: Nee hoor, ik heb geen
2: idee. Ik ook niet.
3: Ik had trouwens ik was er aan de beurt voor het snelsonnet op gedichten.nl. Voor de over de actualiteit. En ik had een gedichtje over die beursgang van SpaceX. SpaceX beursgang komt die. Voor veel beleggers klinkt het supersonisch. Want wie op deze wereld wil nou niet het eigendom van stukjes satelliet, van datacenters of van maankolonies? Maar gaan zij later in de opbrengst delen? Of investeren ze in luchtkastelen?
2: Nou, ik vind hem weer mooi, Peter.
3: Dank je.
2: Die is goed.
3: Nou.
2: Ja. Hey, we hebben een persbericht opgestuurd gekregen als praatpaal.
3: Ja.
2: Van de toekomstige oppositie in Papendrecht. Hè? Waar in Dordrecht het duidelijk is waar het op afstevend. We hebben het al eerder over gehad. Hè? En Pro heeft het daar wel in onze optiek in laten liggen. Wat scheve schaatsen daar gereden. Hier in Papendrecht waren de verrassingen niet uit de lucht. En uiteindelijk PVV, VVD en onafhankelijk Papendrecht zijn aan het onderhandelen. Maar de geruchten gaan dat zij slechts 1 keer per week bij elkaar komen.
3: Oh.
2: En dat er nog geen product ligt.
3: Oh.
2: Nu heeft de gezamenlijke waarschijnlijke oppositie, hè, laat ik het zo formuleren, heeft ons een bericht doen toekomen. Gaat als volgt. De fractievoorzitters van CDA, Pro, D66, SGP, 50+, ChristenUnie en PHB hebben formateur Bekking verzocht de gemeenteraad zo spoedig mogelijk te informeren over de voortgang van de coalitieonderhandelingen. Want sinds 6 mei zijn PVV, VVD, onafhankelijk Papendrecht aan het werk met elkaar in gesprek. En tot op heden weet de gemeenteraad nog van niets. Dus dat is al heel lang. Was ook op het nieuws, hè, dat het tegenwoordig langer duurt dan voorheen. Doordat er versplintering is en andere moeilijke dingen. Dus in het hele land gebeurt dit wel. Maar de 7 oppositiefracties die zeggen in die brief aan de formateur, of informateur, van ja, kijk, luister eens, die perspectiefnota komt eraan. Hè, dus dat zeg maar, dan ga je praten over de begroting al voor 27. En ja, als we nou hoe kunnen we nou daarover gaan praten als we niet helder hebben wat de plannen zijn van die nieuwe coalitie? Want dan kan je wel iets bedenken. Maar ja, dan als die coalitie iets anders bedenkt en dat komt dan ineens op tafel, dan dat is ook zo raar. Dus gaan we nog eens wat horen van die coalitieonderhandelingen? Dat is een beetje de oproep daarin. Ik proef enige irritatie bij de toekomstige oppositie.
3: Ja, ja, die indruk had ik ook. Ja.
2: Het is ook wel niet open en transparant, toch?
3: Nee.
2: En de PVV is toch van tegen achterkamertjes en zo. Dus, nou, we gaan het zien. Dus ik vond het wel een boeiende ontwikkeling. Ik ga het allemaal wel van afstandjes bekijken. Dat lijkt me interessant. Maar goed, hey, verder mooi weer komt eraan, Peter.
3: Ja, hè?
2: Beetje zin in?
3: Ja, natuurlijk.
2: Ja, lekker. Het wordt ook alweer te heet. Dus het is, nou, we die bomen snel bijplanten tegen de hittestress, toch?
3: Zo is dat.
2: Oké. Okay. Straks Dordtse dingen, beste luisteraars. Deze keer niet met Hans, want die is er niet. Maar gewoon de eindredacteur van de redactie zelf. Dus Koen mag straks het woord gaan doen. Ik zal hem natuurlijk eventjes inleiden, beste luisteraars. Maar eerst, ja, ik heb drie nummers uitgezocht. Ik denk als we 300 keer uitzenden. Meest indrukwekkend was absoluut, denk ik wel, in de coronatijd met de lockdown. Dat we 2 keer per week uitzonden en mensen aan de telefoon hadden. Het was... De radio doet er toe en we gaan 3 nummers draaien. En dit is de eerste over de radio. Donna Summer on the radio.

0: Normaal zou de tune nu worden van Dordtse Dingen. Maar Dordtse Dingen wordt niet door Hans gepresenteerd zometeen, maar door Koen. Dus Koen, zou je jezelf even kunnen voorstellen aan de luisteraars?
1: Goedenavond, ik ben Koen Teuwis en ik ben eindredacteur bij de Streekomroep 56. Dat is de omroep in oprichting waar ook RTV Papendrecht onderdeel van uitmaakt.
0: Kijk.
1: En ik ben nu hier te gast. Heel leuk om hier te mogen aanschuiven. En wat een prachtige studio hebben jullie.
0: Nou, dankjewel. Ja, we zijn er ook trots op en er is hard aan gewerkt. En Erik, die je net ook zag hier, die achter de knoppen zat, is een van de bouwers. En Gerrit heeft hier ook aan geknutseld. Jawel, Gerrit ook. Dus dat is mooi om te horen. Nou, straks praten we daarover door. Ja. Maar jij mag gewoon gelijk aan het werk hier.
1: Nou, wat leuk.
0: Ja, we gaan Dordtse Dingen doen, dus gooi hem er maar in, Gerrit.
2: Het is tijd voor Dordtse Dingen.
0: Nou, Koen, wat heb je meegenomen?
1: Nou, als ik zeg furry, wat is het eerste dat er dan in jou opkomt?
0: Furry, nou, een knuffelig beestje.
1: Ja, helemaal waar. In Dordrecht hebben we een hele fanatieke furry man... die eruit ziet als een grote knuffel. Je hebt natuurlijk bij FC Dordrecht heb je natuurlijk de schapenkop als knuffel die over het veld rent en de supporters enthousiasmeert. Maar kennelijk zijn er ook mensen die zich gewoon als hobby verkleden als bijvoorbeeld een wollige wolf. En nou was afgelopen week een hele parade in de stad in Dordrecht van een pak een beet 23 in dat soort pakken verklede mensen. Het schijnt ook een heel erg ding te zijn op TikTok. En net zoals de Comic-Cons, misschien kennen jullie dat wel, hè? Mensen die zich verkleden als Superman of als Superwoman. Nou, deze mensen vinden het leuk om als een gekke wolf of als een hele schattige poes te verkleden. En dan met allerlei kinderen op de foto te gaan. Dat was een hele bonte stoet door de stad. En er zijn meer activiteiten aangekondigd. Zo is komend weekend er een heuse furry picknick in het Wantijpark in Dordrecht. Jawel, dus als je nog een pak in je kast hebt liggen.
0: Het wordt mooi weer, luister. Het wordt mooi weer.
1: Helemaal niet warm. Dus een cool drankje erbij. En je kunt helemaal losgaan in het Wantijpark. Want het is ook een hele inclusieve groep. Merkt de organisator Lorenzo Filemon. Dus hij is helemaal blij en hoopt dat er heel veel mensen op afkomen komend weekend. Nog iets leuks dit weekend is de 10e editie van het Bach Festival. Hebben we een deuntje van Bach dat we kunnen instarten? Want nou, ja, dat is natuurlijk wel echt
0: dan gaan we
1: de oervader van de klassieke muziek uit de barokperiode. Ooit gestart in Dordrecht vanwege het grote Bach-orgel.

0: Ik toch nog even terugblikken op de E. coli-bacterie.
1: Ah, ja.
0: Ja, Papendrecht is gevrijwaard gebleven, hè? Ja. Van de hamsterstress van veel streekgenoten. Want ja, in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Udambach.
1: Ik weet, in Papendrecht zijn er ook al flessen gehamsterd.
0: Oh ja?
1: Ja, zeker. Ja, ja,
0: die mensen kwamen zeker de brug over naar hier, omdat het in Dordt op was. Ja.
1: Nee, het waren ook gewoon Papendrecht.
0: Ja, maar wat blijkt nou? Waarschijnlijk is er een monster genomen ergens hier buiten. En uit voorzorg hebben ze dan deze waarschuwing uitgedaan. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat een watermeter, want dat water wordt regelmatig gecontroleerd, dat ze hier langs de Baanhoekweg, dat iemand zijn handen na een toiletgang niet goed had gewassen. En dat dan toen bij de meting iets is misgegaan. Hmm. Maar goed, uiteindelijk zegt iedereen veiligheid voor alles.
1: Zo is het.
0: Maar achteraf gezien wordt de soep dus niet zo heet gegeten.
1: Ah.
0: Volgens mij ben ik dan bij 3. Ja, 1, 2, 3 Dordtse dingen. Was dit het wel?
1: Ja, vond ik heel leuk. En dames en heren, de winnaar van deze week zijn de supermarkteigenaren in de gemeentes waar de E. coli-bacterie heeft toegeslagen. Kassa. Maar niet heus. Want die hebben nou ontzettend veel lekkere wateromzet gedraaid. Dus,
0: en iedereen heeft zijn noodpakket daar weer aangevuld. Ah, ook kijk, dat, hè? Voor de mensen die dat nog niet hadden gedaan.
1: Helemaal goed. En dan gaan we nu naar het tweede nummer over de radio. Omdat we 300 uitzendingen hebben gemaakt. Atmospherics, Listen to the Radio. Ja, als u denkt, wat is dat voor nummer? Maar als we het gaan instarten, dan gaat u het zeker herkennen. Start er maar vast in, Gerrit. Tom Robinson, Steve Lorry, Marcia Hunt, Martin Ditcham, Pete Davy, Paul Harvey, Ian Bellamy en Guy Barker. Listen to the Radio.

0: te gast is Koen Teeuwis. Je hebt je zelf al net voorgesteld als eindredacteur. Ik dacht, nou, dat lijkt me goed. Jullie wilden een keer gaan langskomen bij alle lokale omroepen die deel uitmaken van de streekomroep om kennis te maken. Kom ook maar eens in de uitzending, want dat is ook voor luisteraars interessant. Ja. Wat doen jullie daar nu eigenlijk op die redactie van de streekomroep?
1: Ja, mag ik dan even symbolisch beginnen?
0: Want, nou, dat is helemaal goed. Ga je gang.
1: Je bent daar aan het begin een beetje snel voorbij gegaan, vind ik. Want 300 afleveringen van De Praatpaal, daar is wel een cadeautje staat er tegenover. Dan kun je meteen ook een brug slaan. Dus ik gooi even over de desk voor de mensen thuis. Gooi ik even een veelkleurig papiertje. Okay. Het is een klein cadeautje. Cadeautje, maar groot van betekenis, hoop ik. We hebben het natuurlijk al weken bij de streekomroep over de brug. De Papendrechtse brug. Mensen gaan natuurlijk half juli er 9 maanden uit. Dat zal voor veel mensen aan deze kant van de rivier en aan de overkant veel betekenen. Maar ik ben hier ook omdat ik graag een brug wil slaan tussen de redactie van de streekomroep en in dit geval RTW Papendrecht. Mooi kleur.
0: Het is de sleutelhanger van de Grote Kerk. Ik ga er zo wel op reageren, want dat heeft voor mij een hele speciale betekenis. Oh. Maar vertel verder.
1: Hij is mooi geel. Ik dacht in de kleur van een praatpaal. Dat past ook wel mooi. En ik zou zeggen, geef hem een mooi plekje. Want dan kun je altijd uitkijken op die mooie toren. Daar waar in ieder geval jullie het mooiste uitzicht samen met Zwijndrecht op hebben. Want wij Dordtenezen en Dordtenaren en Schapenkoppen kijken altijd tegen de verkeerde kant aan, vind ik. He, dus, maar vanuit de andere kant van de rivier de Noord en de Merwede en de Oude Maas heb je een schitterend blik op de Dordtse Dom, hoorde ik ook iemand zeggen laatst.
0: Zeker,
1: die kende ik helemaal niet. Maar goed, ik dacht, dit is wel een mooi bruggetje. Ook om een geschenk vanuit die kant van de rivier hier neer te zetten. Nou. Zeker omdat jullie de 300ste aflevering hebben. Dus van harte gefeliciteerd.
0: Dankjewel. En dat wordt gewaardeerd hier. We nemen het in ontvangst. Wordt geknikt ook door de andere heren. En Peter, kan je ook meeleven met dit cadeau?
2: Ja, ik moet dan meteen denken aan al die prachtige schilderijen, met name uit de 17e eeuw, die natuurlijk van Dordrecht gemaakt zijn.
1: Albert Kuip.
2: En dan met name van die Dordtse Dom. Ja. Maar je hebt gelijk, vanuit Zwijndrecht is dit het mooist. Ja. En er wonen tegenwoordig ook steeds meer mensen in die prachtige hoogbouw. Hè, daar tegenover.
0: Je bent wel eens geweest in de Dordtse Dom. Koen.
1: Ik ben er wel eens geweest. Ik ben een geboren en getogen schapenkop. Dus dan moet je daar toch een keer bovenop zijn.
0: Mijn opa is oudling geweest in de Grote Kerk. Ah. En bekend aannemer in Dordrecht geweest. Hij leeft niet meer, hoor. Is lang uit de tijd. Ik denk dat mijn vader wel luistert vanavond. Dus die weet hier ook alles van. Die heeft ook daar gewerkt bij die aannemer. Maar mijn opa heeft ervoor gezorgd dat voor mensen met koude voeten daar in de kerk, dat er van die gleufjes in de vloer zitten. Ah. Met roostertjes erop. En daar kon dan warmte doorheen, zodat je warme voeten had tijdens de kerkdienst.
2: Nou, die was niet gereformeerd genoeg dan. Toch?
0: Maar nee, was hervormd ook. Hè?
2: Ja, zeer wel. Zeer wel, ja. Een beetje gereformeerd. Die wil juist. Die weet dat je moet
0: afgeven. Leiden, vind je.
1: Ja, heeft een grote kerk met heel veel koude plekken, inderdaad.
0: Dat is ook. Maar dat is lastig om zo'n grote kerk warm te krijgen.
1: Lokale verwarming, hè? Dat was toen al hip, dus eigenlijk.
0: Eigenlijk wel, ja. Goed bedacht. Maar zeker hoor. En mijn vader en moeder zijn ook getrouwd in die kerk. Dus een mooie foto van. Dus komt helemaal goed. Maar de brug is geslagen. We hebben na 300 afleveringen. We gaan nu wat vooruitkijken. Mm-hmm. En dat betekent dat ook dit programma uiteindelijk opgaat in die streekomroep. En daar gaan we het deze 2 uren eens over hebben. Maar vooral ook wat jullie doen. En, maar we vinden het ook leuk als jij ons ook bevraagt over wat wij doen in dit programma. Want het gaat over kennismaking. Daarvoor gaan jullie langs alle lokale omroepen. Dat vertelde je net ook. Kennismaking. Maar dit is ook gewoon kennismaking. Dus stel ook gerust van, je hebt je allemaal te gast gehad bijvoorbeeld. Mag je allemaal vragen.
1: Oké.
0: Maar beginnen we met jullie vraag. Een vraag aan jullie. Want jullie hebben een eindredactie. Jullie hebben een redactie. Verslaggevers. Wat doen jullie zoal?
1: Ja, we zitten op de centrale redactie aan de Merwedestraat in Dordrecht. En door de week, van maandag tot en met vrijdag, maken wij nieuwsberichten op de website streekomroep56.nl. Voor alle gemeenten in onze streek. En dat zijn in totaal nu nog 9 gemeenten. Dat zijn Van Ridderkerk, Molenlanden, Papendrecht, Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, Hardingsveld, Sliedrecht et cetera. En Dordrecht natuurlijk ook. Bedoeld om dus inwoners van die streek, van die 9 gemeenten, te informeren over wat daar gebeurt. En dat is in de breedste zin van het woord. Politiek, cultuur, sport, et cetera. Ja, dat is ook weer natuurlijk ook een beetje de brede functie van de publieke omroep. Hè. Je moet iedereen bedienen. Wat natuurlijk eigenlijk ook een enorme onmogelijke opgave is.
0: Ja, want even hè, voordat je... Beste luisteraars, het gaat over de publieke omroep. En dat betekent dus publiek gefinancierd, hè, dus door de overheid. En dat betekent ook dat, dat we met elkaar een stukje neutraliteit moeten hebben.
1: Ja. Ja, dus je moet iedereen bedienen. Voor de mensen thuis, de RTV Papendrecht is natuurlijk ook een publieke omroep. Atos RTV is ook een publieke omroep. RTV Dordrecht is ook een publieke omroep. Dat is tot nu toe allemaal gefinancierd vanuit de gemeente. Gemeenten krijgen op jaarbasis een potje voor het in stand houden van een lokale publieke omroep. Overigens zijn ze daar niet toe verplicht. Dus er zijn zelfs gemeenten waar geen lokale omroep is.
0: Gorkum.
1: Ja, en dat geld gaat dan in principe naar andere dingen. Daar zijn ze vrij in. Alleen dat gaat dus over 2 jaar veranderen. Want dan komt al het geld centraal vanuit Den Haag. En hebben ze bedacht, dan kunnen we niet meer 200 plus lokale omroepen hebben. Dat moeten dan allemaal streekomroepen worden. Want dat is makkelijker en kostenefficiënt. En dan vanuit de verschillende streken, waar je soms streken hebt, maar 2 gemeenten, hebben wij straks een streek met 10 gemeenten. Hmm. En dat is natuurlijk een enorme kluif. Leuke uitdaging vind ik zelf. Ik ben geboren en getogen in Dordrecht. Ik vind het hartstikke leuk om in mijn eigen geboortegrond en omgeving nieuws te maken. Mijn opa en oma hebben hier in Papendrecht gewoond. Dus ik ben heel erg gewend om de brug over te komen. Torenmolen hebben ze gewoond.
0: Ah, nou, het is hartstikke bekend, hoor.
1: Ja, dus het is leuk om in je eigen gebied waar ik geboren en getogen ben te werken en nieuws te maken. En dat doen we dus nu al 2 jaar sinds maart 2024 werk ik daar. En sinds mei dat jaar zijn we begonnen met onze vleugels uitslaan. Noem ik het maar een beetje.
0: Ja, naar de regio.
1: Wat gebeurt er nou aan de andere kant van de rivieren? En ik kan je zeggen, daar gebeuren heel veel leuke, mooie en belangrijke dingen. En daar doen wij graag verslag van.
0: Ja, en als je naar de website kijkt, hè, je doet verslag in schrift.
1: Ja.
0: Maar ook in beeld. Ja. Foto's, maar ook video.
1: Video, ja. Ja.
0: En doen jullie ook nog iets met tv? Worden die video's ook op tv uitgezonden?
1: Ja, vanuit we zijn de streekomroep en RTV Dordrecht. RTV Dordrecht heeft van oudsher een televisie nieuwsuitzending. Die wordt ook bediend met de video's die we maken. Dus dat wordt inderdaad in een dagelijkse nieuwsbulletin van ongeveer 7 minuten wordt dat uitgezonden. Maar dus ook de video's die we maken verschijnen op het YouTube-kanaal. In dit geval van RTV Dordrecht nog. En ook op onze Instagram-pagina brengen we reels. Die worden veel bekeken. En daarmee zijn we qua video in onze streek marktleider. Dus daar ben ik wel heel trots op. Dat we in 2 jaar tijd ook weer steeds meer mensen bereiken. Ook mensen buiten Dordrecht die het leuk vinden om nieuws tot zich te nemen uit de diverse gemeenten in onze streek.
0: Er zijn ook filmpjes uit de streek inderdaad. Ja. En straks krijg je dus eigenlijk dat die hele streekomroep gericht zal zijn op Gorkum tot en met Ridderkerk.
1: Ja.
0: Inclusief De grote gemeente Dordrecht.
1: Klopt, ja, dat zijn uit mijn hoofd gezegd 450.000 inwoners. 10 gemeenten, groter dan de provincie Zeeland qua inwoneraantal. Maar dat wordt een hele kluif om dat straks allemaal goed te doen. We zijn dan een professionele redactie gevoed uit Den Haag met financiën. Maar we zullen straks ook veel meer moeten gaan samenwerken met alle tientallen vrijwilligers van de lokale omroepen. En daarvoor ben ik hier ook, om met de mensen te spreken van wat hen drijft, waar zij mee bezig zijn. Dat is natuurlijk dit radioprogramma, dat is het radiostation, Dresdstad FM. Maar dat zijn natuurlijk elders ook nog andere gepassioneerde vrijwilligers. En het is belangrijk dat we die weten te vinden. En dat is niet eenvoudig, want het zijn echt, ik weet de exacte aantallen niet, maar dat gaat toch ook om richting de 100 vrijwilligers die op heel eigen tijd mooie producten maken.
0: Ja, je merkte zelf, hè, want dit proces speelt al langer en het is een jaar uitgesteld dat die streek zich moet gaan vormen. Maar je merkte dan ook bij vrijwilligers ook soms onwetendheid, maar soms ook wat gebeurt er met mijn radioprogramma? Wat gebeurt er met... daar zit natuurlijk heel veel... dat is vaak toch ook het kindje van zo'n vrijwilliger of van een groepje vrijwilligers. Ja. Dus dat zijn wel spannende dingen die onder vrijwilligers leven. Daar gaan we straks zeker nog even over doorpraten. Maar ik denk de andere kant is gewoon ook dat je dus wel met zo'n wat grotere omroep wel ook echt professioneel kunt verslaggeven en veel minder kwetsbaar bent. He, want dat die lokaal, ja, we hebben in deze regio echt regelmatig meegemaakt. Stiedrecht is zo'n voorbeeld. Dat het een tijd op zwart gaat. Omdat er gewoon dingen niet op orde zijn. Mm-hmm. Ja, en dat is natuurlijk met zo'n streekomroep dat je met veel meer mensen bent. En met professionals ook te maken hebt. Dus een combinatie van professionals en vrijwilligers. Dan ben je minder kwetsbaar.
1: Klopt. Je kunt zorgen voor een stuk continuïteit, zoals dat in de managementtermen zeggen, plat gezegd, er wordt gewoon uitgezonden en er is gewoon leuke verhalen te melden en ook serieuze verhalen. Dus ja, het is denk ik belangrijk dat het zo is. Het is dan natuurlijk allemaal ingegeven door het feit dat er in sommige gemeenteraden nooit meer een journalist zich laat zien.
0: Ja.
1: Er zijn allemaal onderzoeken waaruit blijkt natuurlijk dat het journalistieke landschap verschraalt. Is overigens niet overal zo. Ik denk dat deze streek waar we nu in zitten toch best wel veel krantjes nog heeft. Veel initiatieven voor journalistieke producties. Dus we hebben natuurlijk ook nog een algemeen dagblad dat hier zit met Rivierenland en de Drechtsteden. Je hebt natuurlijk het Klaroen, het Contact. Dus er zit wel veel. Elders in het land zie je dat toch dat veel minder is.
0: Ja, wat vind je heel belangrijk als verslaggever, redacteur, als je als er een kwestie speelt en je gaat iemand interviewen? Ga je één iemand interviewen of doen jullie ook aan wederhoor?
1: Hangt helemaal van het verhaal af.
0: Ah, oké. Okay. Nou, ja. Wij merkten hier namelijk, ik zal even zeggen wat hier nou weer achter zit, achter deze vraag. Mm. Want je noemde even AD de Dordtenaar. Mm. En dat heeft dan toch dan heb je toch het idee van dat is toch een gerenommeerde krant. Mm-hmm. We hebben toch een paar keer gemerkt dat er geen hoor-wederhoor is. Dat raakte ons niet, maar omdat we met eenzelfde soort item bezig waren. En dan blijkt van, hey, dus toch niet goed ook gekeken welke andere kant van de medaille er ook hier zat. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat er ook goed geïnvesteerd wordt in lokale journalistiek. Mm-hmm. En dat we kritisch mogen zijn met z'n allen. Want het heeft een functie, zeker voor de democratie.
1: Ja, absoluut. Kijk, er zit natuurlijk een verschil tussen publiek gefinancierde journalistiek en in dit geval dan het AD. Vergeet niet dat heel veel kranten dus geld maken door advertentieverkoop. Dat betekent ook dat het meeste geld wordt gemaakt door het verkopen van de krant. Ik heb een vriend die werkt bij het AD en als wij eens wat gaan drinken, dan komt hij me lachend tegemoet en zegt, ah, daar heb je weer van de publiek gefinancierde omroep. Hè?
0: Ja.
1: Want er zit toch ook een beetje wat zeer. Want het is natuurlijk ook, gaat maar aanstaan, concurreren met publiek gefinancierde media. Dat is best een hard gelag voor mensen die ook met ziel en zaligheid een krant maken. Maar daarin worden ook scherpe keuzes gemaakt. En dan gaat het natuurlijk, over tientallen jaren geleden natuurlijk het verdwijnen van de Dordtenaar als zelfstandige krant.
0: Zeker.
1: Is maar een begin.
0: Maar ook Papendrecht Nieuwsblad, hè, lokale suffertjes zijn ook verdwenen. We hebben alleen nog maar het Contact.
1: Of ze zien daar ook weer de advertentieinkomsten dalen, want de Big Tech pakt natuurlijk alle advertentieinkomsten weg. Ja. Dus die hebben dat ook hard te halen. Nou, Papendrecht.net is ook een initiatief dat 20, 25 jaar bestaat.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is en dat toch knap hoe ze dat overeind houden.
0: 24, Papendrecht 24.
1: Precies, precies.
0: We gaan het praten zo verder. Maar eerst het derde en laatste nummer over de radio. Want het blijft uitzending nummer 300 op onze radio. Ja, deze mag natuurlijk niet ontbreken. De Selector met On My Radio.
3: Dit is de Praatpaal op Trechtstad FM. Volg ons op de socials met

0: Nog steeds hier in de studio Koen Teeuwis, eindredacteur van onze streekomroep 56. En het vorige uur zei Erik een paar keer dat hij het allemaal prima vond. Maar we gaan de nieuwe naam van de nieuwe omroep nog niet onthullen. Of vind je dat prima?
1: Uitstekend.
0: Nee, je vindt uitstekend. Uitstekend. Okay.
2: Ik word wel heel erg nieuwsgierig, want ik weet weer van niks.
0: Het heeft al in de krant gestaan.
1: Oh. Maar niet alles wat in de krant is.
0: Is staat, klopt, hè? Nee, laten we het daar eens even gaan hebben. Kijk, een belangrijk doel van de overheid is met het vormen van die streekomroepen de lokale democratie versterken. He, doordat dat er ook een publieke omroep is die ook onafhankelijke verslaggeving, controle van de macht eigenlijk, daar gaat het om. Ja, hoe gaat dat? Zijn jullie een beetje die macht aan het controleren? En lukt dat?
1: Dat is iets aan derden om te oordelen. Ik wou dat we een ombudsman hadden die daar iets over kon zeggen. Nee, okay. Kijk, dat is natuurlijk wel je basis. Hè? Dus het gaat over welke besluiten worden er op een stadskantoor of gemeentehuis genomen. En met welke argumenten en middelen gaan ze dat doen. Hè? Maar je kunt natuurlijk nooit volledig zijn. Hè? Dus het startpunt is, ja, je kunt een raad controleren. Ik denk dat je aanwezigheid al veel uitmaakt. Ik bedoel, sinds dat we gestart zijn met berichten over molenlanden. Mm-hmm. Of over Hardingsveld, Giessendam. Zie je ook dat er gewoon. Ja, dat ze even moesten wennen aan het feit dat er natuurlijk opeens werd gevraagd. Kan de wethouder dat ook voor camera uitleggen?
0: Ja.
1: Want het is natuurlijk heel makkelijk voor een wethouder om vanuit een torentje een brief te schrijven. En het daarmee af te doen. En een argument op papier te zetten. Is natuurlijk iets anders dan dat je wordt bevraagd voor een camera of voor een microfoon. Ik denk dat jij hier ook wel als wethouder staan achter je microfoon hebt gehad. En dan klinkt het net even anders. Kan iemand ook beter uitleggen misschien met een menselijk aspect?
0: Sommigen kwamen niet.
1: Oh jee, ja, nou ja, maar het geeft wel aan dat er zit natuurlijk.
0: De meeste wel hoor, de meeste.
1: Er zit natuurlijk
0: wel
1: ook een soort van drempel. En ja, het is ook voor die mensen spannend. Maar het geeft wel aan dat ze dus de volgende keer gaan nadenken als ze een besluit nemen. Dat ze denken: okay, als ik nou een bepaald besluit neem, dan moet ik dat ook kunnen verdedigen op een bepaalde manier. En als er dan een omroep bij komt, hè, want laten we even wel wezen: er zijn hier natuurlijk ook nog journalisten van de krant, diverse kranten. Mm-hmm. Hadden we het al even over. Die van het Klaroen, Contact, het AD. Die worden natuurlijk ook gebeld. De wethouders door die journalisten. Maar het is toch anders als er een microfoon onder je neus verschijnt.
0: Ja.
1: En het is leuk om te merken dat we daar ook positieve reacties op krijgen. En dat we ook uitgenodigd worden om verslag te doen van allerlei dingen die in de streek gebeuren.
0: Ja, want het is ook natuurlijk. Kijk, als je naar dit programma kijkt, willen we vooral ook informerend zijn. Hè? Ja. Dus we zijn niet uit op sensatie of wat dan ook. Maar nou ja, vorige week hadden we dan een klimaatwetenschapper in de studio. Mm. Ja, dat is onderhoudend en informerend. Volgende week hebben we een groep jongeren in de studio van de Lage Waard, die daar onder andere Paarse Vrijdag organiseren. Ja, die willen wel graag komen praten over wat zij meemaken. Dat is ook informerend voor de luisteraar. En dat doen jullie dus eigenlijk ook. Je wil ook informeren.
1: Ja, het gaat over informeren. Het gaat ook over entertainen. Dus het gaat ook over bijzondere verhalen. Nou, ik noemde net al even de furries, hè, de Dordtse dingen. Bijzondere hobby's kunnen een plaats hebben bij de streekomroep. Maar dus ook ja, politiek. Als er iets speelt, bijvoorbeeld in een park in Dordrecht, waar de verlichting al een tijdje stuk is. En mensen voelen zich niet gehoord. Dan trekken ze bij ons aan de bel. Dan kunnen we het aan de gemeenteraad vragen of aan de betrokken wethouder. We hebben een keertje een verkeerspaaltje gehad, dat werd neergezet en daar viel iedereen over, letterlijk met de fiets. Stond heel onhandig in de hoek van de straat. Nou ja, binnen no time was die ook weer weg. Ja, je hebt dus ook een functie. Mensen kunnen je benaderen als ze ergens mee zitten. Het is natuurlijk zo dat niet iedereen die een ergernis heeft een punt. Hè?
0: Ja.
1: Dus je probeert als journalist natuurlijk ook te wegen, okay, waar hebben we het over? Is dat paaltje inderdaad zo gevaarlijk? Ja. Hè?
0: Okay.
1: En dan schakel je een verkeersexpert in en dan ga je kijken, okay, meneer Wierks van de Rijschool. U heeft in uw leven veel paaltjes gezien. Misschien ook wel geraakt. Maar is dit nou een logische plek of niet? Nou ja. En zo probeer je dan van een afstand in te zoomen op zo'n klein iets. Want het is in principe een klein menselijk leed. Maar wel met grote gevolgen als je er tegenaan knalt.
0: Ja, maar je gaat eigenlijk wel, als verslaggevers van de streekomroep, redacteuren, zelf op pad. En je gaat wel erachteraan van hoe zit het eigenlijk precies.
1: En dan trekken we de wethouder aan zijn jasje van. Hey, ja. Wanneer gaat dat paaltje nou weg? Je hebt gezegd dat het paaltje weggaat. Ja, wanneer gaat die nou weg?
0: Jullie krijgen natuurlijk ook gewoon van die kant-en-klare persberichten opgeserveerd. Die kreeg opgestuurd. Net las ik een klein stukje voor van een persbericht wat we kregen van de waarschijnlijke oppositie hier in Papendrecht. Maar die nemen jullie niet klakkeloos over, die persberichten?
1: Nee, dat is,
0: waarom niet?
1: Dat is onze stelregel, omdat je een functie hebt om door te vragen. Hè? Dus een persbericht is natuurlijk geproduceerd door een partij. Wie dat dan ook is, politiek of commercieel, die hebben een belang bij een persbericht. Hè. Dat leer je op de Hogeschool voor Journalistiek. Iedereen die een bericht zendt vanuit zijn partij heeft een belang bij dat bericht. Niemand gaat zeggen van, oh kijk eens, ik heb een tekort van 2 miljoen, alsjeblieft. Nee, dat gaan ze natuurlijk ombouwen naar kijken ergens plus en de min en we komen er wel weer uit. Nee, als je de houding moet zijn, oké, persbericht, dat is de aanleiding voor een belletje. Persbericht is niet plaatsen. Nee, de persbericht is een aanleiding voor een belletje. Nou, dan heb ik twee voorbeelden uit de praktijk van afgelopen week. Rijkswaterstaat stuurt een bericht over de oprit van de N214 naar de N3. Dat hebben jullie misschien wel ergens voorbij zien komen. Er was hier rond de N3 waren een aantal putten in de weg. Maar er was ook de afrit van de A15 naar de N3. Die hele grote bocht. Uiteindelijk komen die uit in twee rijstroken. En er was eentje tijdelijk afgesloten. En dat zorgde natuurlijk op de A15 best wel voor wat oponthoud. Maar dat stond niet in het persbericht. Er werd alleen gesproken over de oprit van de N214 naar de N3. Dus ik bel Rijkswaterstaat met de vraag van, goh, dat is hetzelfde kruispunt als waar dus die afrit van de A15...
3: met de 300ste uitzending.
0: We worden hier overvallen door vrouwen.
1: Oh jee.
3: En
1: een verrassingsoverval.
0: En een baby.
1: Een bos bloemen zie ik.
0: Hier bossen bloemen.
1: Witte bloemen.
3: Kijk eens.
4: Van harte.
0: Nou. Kijk eens aan.
1: De radiotechnicus wordt gekust. En de presentator ook. Ik
2: voel me even. Dit is wel echt een verrassing.
0: Dit wisten wij echt niet.
2: Dit wisten wij niet.
0: Nou, Hans, als je meeluistert. Wij worden overvallen door Paula de Ruiter en Ilse Joon van Engelen. En Pien, onze kleindochter. En met bloemetjes.
2: Dus wat leuk. Dank je wel.
0: Naast een gele kerk hebben we nu ook een bos bloemen. Nou, wat lief.
5: Ik heb een stukje uitzending gehoord.
0: Ja, dan moet je wel... Wacht even, Paula. Want dit is voor de luisteraars niet te doen. Dus nu moet je bij mij komen staan.
2: Je kan ook even die microfoon...
1: Wie A zegt, kan B zeggen.
0: Oh ja. Je mag ook die microfoon nemen, wat je wil. Kijk, Paula loopt even naar de microfoon. Ja. Paula is een vaste luisteraar.
2: Nou, ja, dat had je gedacht.
5: Ja. Ik heb zojuist de uitzending gehoord. Ja. En ik hoorde al dat er een cadeautje over de tafel ging met een sleutelhanger van de kerk van Dort als symbool van de brug die geslagen werd tussen Papendrecht en Dordrecht. Heb ik dat goed begrepen?
1: Nou, dat heeft u goed gehoord, ja.
5: Nou, helemaal goed.
0: Ja. Koen zegt van ja. Okay. Nee, dat is hem inderdaad. Nee, maar dank jullie wel. Wat fijn. Ja.
1: Mooie bloemen.
0: Ja, willen jullie nog even blijven zitten? Of een fotootje maken?
5: Ik wil wel een leuke foto maken. Als
0: een foto maken? Nou, beste luister, weet je wat we gaan doen? We praten in tweede uur zometeen nog verder met Koen. Wij gaan een nummertje instarten. En daarna is de column van jou. En dan kunnen wij ondertussen foto's maken. Nou, helemaal goed. En ik ga toch alvast zeggen, ik ben heel blij dat Peter een column heeft gemaakt over Wim T. Schippers. En dat we chef van Oekel een keer gaan horen straks. Lijkt me toch leuk. Dat allemaal straks. Maar eerst Edge of Desire, Jonas Blue.

0: Praatpaal van Trechtstad FM. Tijd voor Peter in de Eter.
1: Pindakaas. Vorige week is Wim T. Schippers overleden. Op de middelbare school werd hij in het lesboek van Nederlandse literatuur genoemd als vertegenwoordiger van de Fluxusbeweging. Een internationale avant-garde kunststroming uit de vroege jaren 60. Een mix van beeldende kunst, muziek, theater en literatuur die zich kenmerkte door accent op de actie op het moment zelf. Een afkeer van de elitaire kunstwereld en het gebruik van objecten uit het dagelijks leven. Als voorbeeld werd gegeven een event waarbij door kunstenaars als Schippers ter plekke lege flessen met de mond werden volgeblazen met lucht en vervolgens verkocht als kunst. Ik kon er toen de tijd niks mee. Ik was zeer geïnteresseerd geraakt in literatuur en als idealistische jongeling nam ik die zeer serieus en vermoedde ik dat de literatuur en kunst veel vragen over het leven zouden beantwoorden en dat ook moesten. Die flessen met lucht deden dat natuurlijk niet, vond ik toen. Ik stond wel open voor absurdistische literatuur. Ik zag in die tijd een uitvoering van het toneelstuk De Kale Zangeres van de absurdistische schrijver Ionesco en herkende in de dialogen de absolute zinloosheid van die gesprekken die ik vaak om me heen hoorde, maar na een minuut of 20 was ik daar wel klaar mee. Ik vermoed dat ik dus wel gevoel had voor de absurditeit en beperktheid van de taal, maar nog niet voor de absurditeit van het leven zelf. Inmiddels ervaar ik die absurditeit al jaren en vind ik al lang niet meer dat literatuur en kunst mij antwoorden moeten geven. Ik ben nu bijna zover dat ik van een al dan niet abstract kunstwerk kan genieten zonder er betekenis aan te kunnen geven. Je kunt dus blijkbaar ergens van genieten zonder dat het ergens over gaat. Wel hecht ik eraan dat een kunstwerk origineel is. Schippers bekende conceptuele kunstwerk uit 1969, De Pindakaasvloer, is dat natuurlijk in optima forma. Het betreft een vloersculptuur die bestaat uit een soort lijst waarbinnen een bepaalde hoeveelheid pindakaas egaal is uitgesmeerd. Ik wou dat ik hem zou kunnen gaan bekijken in Boijmans zonder enige voorkennis. Ik weet zeker dat ik er dan verschrikkelijk om had moeten lachen. Als ik nu ga kijken, heb ik helaas bij voorbaat al allerlei betekenis aan dat ding gegeven. Het is best moeilijk om de absurditeit van het leven en dus de kunst volledig te accepteren. Maar het helpt wel als je er, zoals Schippers, van kan genieten door er bijvoorbeeld verschrikkelijk om te lachen.
2: Aan alle die deze plaat hebben toevertrouwd aan een kostbare audio-installatie, ter gelegenheid van weet ik veel en nog zoiets, is het dan eindelijk zover. Chef Van Oekel, dat ben ik dus. Greatest hits. We beginnen meteen, want ik heb nog wat anders aan mijn kop. Dan gaan we voor een plaat aan elkaar lullen. Reeds. Kan die? Kom er wel van? Wat een organisatie van lik me reet. De plaat is amper begonnen en ik sta al voor gek. Waar blijven jullie nou? Ah, daar is al een flinke bak ruis in aantocht.

0: nieuws van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Ondernemer Wim Beelen, die naar voren is gestapt om Mini World Rotterdam te redden, zegt dat hij het wil verplaatsen als de gemeente de huur voor het pand niet verlaagt. Hij zegt dat Rotterdam veel te veel geld vraagt.
2: 300.000 euro huur op 60.000 bezoekers voor het pand van de gemeente. Ja. 50% stijging in 7, 8 jaar. Waar hebben we het nou over dat we het zo belangrijk vinden? En hoe durf je dan als college te zeggen staatssteun?
1: Beelen nam eerder ook het nooit geopende pretpark Rivoli in Charloes over. Daar zou ook plek zijn voor Mini World als de gemeente de huur niet verlaagt, zegt Beelen. Bij een portiekflat in Schiedam is vannacht een explosie geweest. Dat was aan de Van Limburg-Stierumstraat. Er is schade aan de portiek, zoals een van de ruiten gesneuveld. De klap was in de wijde omgeving te horen. Volgens de politie is een onderzoek gestart. Er is nog niemand opgepakt. In een huis in Meerstad bij Groningen zijn vannacht twee doden gevonden. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie praat met buurtbewoners en verwacht in de loop van de ochtend meer over te kunnen zeggen. Er wordt minder gebruik gemaakt van een partnerverlof na de geboorte van een kind dan vooraf werd ingeschat. Slechts 6 op de 10 partners maakten gebruik van. Uit eerdere onderzoeken bleek dat 7 tot 8 op de 10 partners daar gebruik van zouden gaan maken. Maar vooral mensen met lagere inkomens doen het niet. Sinds 2020 kunnen partners en vaders van pasbevallen vrouwen gebruik maken van het geboorteverlof. Naast een week volledig doorbetaald verlof kunnen ze ook nog 5 weken aanvullend verlof opnemen op basis van 70% van het salaris. Het weer, veel zon, droog, zomers met temperaturen van 25 tot 28 graden. De warmte kan erbij drukkend aanvoelen. Vanavond en vannacht is er kans op stevige regen en onweer. Morgen veel zon, broeierig warm met temperaturen die kunnen oplopen naar 33 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat file door een gat in de weg op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Daar ben je 10 minuten langer onderweg en de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Gorkum rijdt het langzaam voor de brug bij Gorkum. Daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Praatpaal.
7: Drechtstad FM.
8: Politiek en humor. Actueel, lokaal nieuws. Filosofie en levensbeschouwing. Boeiende gesprekken. En heel veel muziek.
9: Dit is een herhaling van De Praatpaal. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 uur op Drechtstad FM.
10: Welkom terug bij de 300ste uitzending van De Praatpaal op Drechtstad FM. En we werden in het eerste uur overvallen door twee vrouwen. Oftewel de vrouwen van Gerrit en mijzelf. Met mooie bossenbloemen. Dat wordt zeer gewaardeerd door ons voor onze 300ste uitzending. Het is ook wel een mijlpaal, toch Peter?
11: Zo is dat, René.
10: Ja.
11: Ik was helemaal van mijn apropos, joh.
10: Ja. Ja. Maar goed.
11: Ik hoop dat de column er nog redelijk uitkwam.
10: Jawel, ik kon hem volgen.
12: En dat witje, dat haal ik er wel uit voor de herhaling.
10: Dat komt ook wel goed, hoor ik alweer. Nou ja, Koen, wij werden een beetje abrupt onderbroken. Maar wij zullen straks na het volgende nummer pakken we hem weer eventjes terug op. Dus de luisteraars, dus dat komt goed. Omdat Hans er niet bij is. Ik wist het natuurlijk dat hij er niet zou zijn. En dacht, ja, hij was wel ontzettend lyrisch dat we Brainbox draaiden. Dat ik die op de playlist had gezet een tijdje terug. Dacht ik, nou, zal ik dan weer een nummer van Brainbox eens opzetten? Down Man, voor jou, Hans.

0: Ja, ja, daar gaan ze dus, de mannen van Brainbox. Koen, jij, we waren eigenlijk bezig met van... ja, heb je wel eens een, krijgen jullie wel eens persberichten? Ja, die nemen jullie niet klakkeloos over.
1: Nee.
0: En je ging twee voorbeelden noemen van dat je erachteraan ging... en dan bleek het toch iets anders te zitten dan in het persbericht.
1: Het is natuurlijk de basis van goede journalistiek, de feiten moeten kloppen. Dus we hadden het al even over het persbericht van Rijkswaterstaat... afsluiting van een aantal rijstroken op de afslag A15 N3. Nou, het gaat erom dat Rijkswaterstaat vermeldt... een afschrit van de N214 naar de N3. Maar waarom wordt die van de N3 niet genoemd? Nou, je ziet dat andere media die nemen dat persbericht gewoon letterlijk over... en er wordt alleen melding gemaakt van die ene fix, namelijk de N14 N3... Ik vraag, oké, maar het is precies dezelfde plek als die van de N3. Daar rijden toch beduidend meer auto's over. Sterker nog, een snelweg is een stuk gevaarlijker... als je daar natuurlijk op een file botst op een afrit. Navraag leert inderdaad dat het om dezelfde fix ging. Dus ook dat werd gerepareerd. En dan meld je dus een heel ander bericht.
0: Ja.
1: Wat voor mensen die vanuit de A15 naar Papendrecht gaan... natuurlijk heel relevant is. Dat ze weten, oh wacht, het is niet meer één rijbaan, maar twee. Dus ik moet natuurlijk wel opletten, maar... Ik hoef minder bang te zijn dat ik daar tegen een hele rij wachtende auto's op bots. Dus een relevant gegeven wat Rijkswaterstaat dan later nog heeft hersteld.
0: Mm-hmm.
1: Ander voorbeeld is nieuwbouwwijk Noordoevers in Hendrikjoe de Ambacht en Zwijndrecht. Daar is de eerste paal van geslagen. Nou, op zich kun je dan een heel makkelijk persberichtje overnemen met... hoera, de eerste paal is geslagen, wethouder blij, bouwbedrijf blij. Klaar, zou je denken. Mm-hmm. Ik vind het dan relevant om nog even met het bouwbedrijf te bellen en te vragen... hoe bijzonder is het eigenlijk dat dan nu die bouw start? Nou, en dan blijkt dus dat het al 30 jaar geleden eigenlijk al zou worden gebouwd. Of dat het al 30 jaar lang speelt. Dus het is een verschil of je nou, oké, nieuwbouwwijk, woningen hebben we allemaal nodig. Maar het is als je realiseert dat daar vroeger bouwnijverheid zat voor schepen. Dat moest allemaal gesaneerd worden. Er zit veel meer achtergrond in. De kaders waren niet sterk genoeg voor bebouwing. Moest eerst worden uitgezocht. Dus dat hele verhaal erachter. Dat eindelijk na 30 jaar er een nieuwbouwwijk kan worden gebouwd. Terwijl dat al in de jaren 90 sprake van was. Dat vind ik nogal van belang voor het totale verhaal. Als je niet belt en je neemt gewoon een persbericht over... dan mis je dat onderdeel dus ook. En dat is een stukje context wat ik vind... dat je als journalist altijd moet geven aan een nieuwsbericht.
0: Ja.
1: Los van het feit dat het natuurlijk supergoed is dat er gebouwd wordt. Hè. Ik bedoel, ik ga er gewoon vanuit dat die woningen gebouwd gaan worden. Dat is een feitelijkheid waar de gemeente en het bouwbedrijf voor staan. Maar net die context, dat is iets extra's. En dan denk ik van ja, daar zijn we als streekredactie... toe op aarde, zeg ik dan heel groot, om het gewoon die context toe te voegen. En dat is meerwaarde. En dat is, ik denk dat mensen in Hendrikjoe de Ambacht en Zwijndrecht dat herkennen. Want ik begreep van dat bouwbedrijf dat er mensen in 2004 al hebben ingetekend op woningen.
0: Ja, moet nagaan.
1: En die zijn nooit meer gebouwd. En nu gaan nog opeens 8000 woningen kopen. Nou, super voor de mensen die dat overkomt. Ja.
0: Nee, een mooi verhaal. Dan krijg je ook een echt verhaal waar wat ergens over gaat en wat kloppend is.
1: Ja,
0: en
1: klopt.
0: Eigenlijk meer beeld en meer diepte geeft eigenlijk.
1: Ja, ik moet trouwens even een nulletje van die 8000 afhalen. Het zijn de 800.
0: Ja, 8000 leek me heel bizar. Maar
1: laten we het bij de feiten houden.
0: Zo, ja, dat lijkt me verstandig. Hey, jullie maken dus nu ook voor Dordrecht een stukje nieuws, journaal, heb ik dan over. Als je kijkt naar waar het meest naar gekeken wordt op gewoon landelijk, op de lokale of op de publieke omroep, dan is dat ook journaal, scoort hoog. Zijn dat ook wel dingen die bij jullie leven van, en we straks als we streekomroep zijn, dan is het ook belangrijk dat we voor de hele streek een journaaluitzending hebben.
1: Op tv.
0: Nieuwsuitzending, op tv, radio, kan allebei.
1: Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat het zo kostenefficiënt mogelijk is en ten opzichte van je bereik. Nou, en als ik dat al zeg, dan snap je ook wel dat het bereik op analoge televisie natuurlijk een dalende trend heeft ingezet. Ja. Of we nou radio lineair luisteren of terugluisteren via een podcast. Dat geldt natuurlijk voor video ook. Veel meer mensen. Je moet daar zijn waar je publiek is. En uiteraard zullen er altijd mensen zijn die gewoon de tv aanzetten. Vanuit een vertrouwd iets. Mm. Maar je moet ook je publiek bedienen die dat niet doet. En dan denk ik dat de toekomst in video en audio voor een omroep heel belangrijk is. En dat zal dan voornamelijk online zijn. Dat kan dan op een podcastplatform zijn. Dat kan op een YouTube zijn. Dat kan op je eigen website zijn.
0: En als ik daarnaar kijk, dan... Mm-hmm. Ik kijk kijken ook wel de nieuwsitems terug. Nu staat er dan nog RTV Dordrecht bij. Maar in de toekomst wordt dat dan de streekomroep. Hè, maar ik kijk daar geen journaal. Ik kijk een item.
1: Ja.
0: Hè, dan is er een filmpje van gemaakt. En dan kijk ik dat item. Dus ik heb geen behoefte aan een journaal. Als je online kijkt, bedoel
1: ik. Dat is ook zo. Kijk, televisie maken vraagt ook een bepaalde kennis van hoe je een ritme van een uitzending maakt. Dat geldt ook voor dit concept. De praatpaal bestaat ook uit rubrieken. Geldt ook voor een televisieuitzending. Het eerste wat ik heb gedaan toen ik begon bij RTV Dordrecht en de streekomroep was een duidelijk format neerzetten van oké, dit is de lengte. Daar houden we aan vast. Dat zorgt ook voor stabiliteit. Voor de maker zelf. Want je weet wat moet je maken. Dus hou vast. Dus je niet laten leiden door wat gebeurt er vandaag. En dan de ene keer is mijn uitzending 5 minuten. En de andere keer is het 15 minuten. Nee, gewoon een format. En daarnaast een bepaalde vastigheid online. Dus met een aantal berichten. En daar mag dus ook video bij zitten. Soms zit daar ook audio bij. We maken heel incidenteel ook een podcast aflevering. Als we wat dieper in de materie duiken. Dus het kan van alles zijn. Kijk, het belangrijkste is dat het publiek wordt geïnformeerd. En dat kent diverse vormen. Dat hoeft voor mij niet vast te zitten aan een uitzending of zo.
0: Ja, even, want het tv, daar hebben we wel beeld bij. En eigenlijk ook die video's terugkijken. Ik denk dat iedereen ook wel YouTube kent natuurlijk. Mm-hmm. En dus laten we even inzoomen op de toekomst van radio. Ik merk aan mezelf dat ik in de auto, ik zit veel in de auto voor mijn werk, luister naar podcast. BNR maakt een interessante podcast. Tom Jessen en Maarten van Rossum, vind ik, maken een interessante podcast. Mm-hmm. Ik hoorde jou zeggen, wij maken incidenteel ook een podcast. En is dat dan ook op een streamingsdienst te luisteren?
1: Nee, dat is nog heel pril.
0: Okay.
1: Omdat alles wat je doet is tijd. En tijd is geld. En je probeert zo zuinig mogelijk om te gaan met wat je als streekomroep in een oprichting maakt. Dus daar zijn we recent mee begonnen. Omdat we vonden dat er sommige onderwerpen wat meer diepgang konden krijgen. Mm-hmm. Maar ook omdat sommige onderwerpen te gevoelig zijn voor mensen om in beeld te vertellen. Dan is audio een mooie tussenvorm. Omdat je dan toch het persoonlijke verhaal hebt. Nou ja, dat weet jij, de mensen die hier spreekt, kunnen daarover meepraten. Dan kan je net even wat meer de diepte ingaan, los van tekst. Nou ja, het is een tussenvorm. Ik moet zeggen dat best wel arbeidsintensief is. Want je wil ook niet dat het zomaar een gesprekje is. Je wilt wel dan echt even, dat het ook echt een podcast is. Dat het iets is waar je echt voor gaat zitten. Ook al is het maar een kwartiertje, maar dat je echt wordt meegenomen in een verhaal. De meest recente vorm was bijvoorbeeld de podcast die we maakten, Waar kan ik hier poepen? Dat is heel plat gezegd, maar de Maaglever Darmstichting maakt elk jaar een lijst bekend met waar heb je openbare toiletten. Nou, Sliedrecht scoort echt verre weg van onze streek het laagst. Dus zijn we ook Sliedrecht ingetogen met de vraag, waar kan ik hier poepen? En hebben we gesproken met mensen die er last van hebben, die dus een openbaar toilet nodig hebben. Iemand van de Maaglever Darmstichting en iemand van de gemeente die erkent van daar hebben we nog een wereld te winnen. En dat is dan een interessant verhaal om te luisteren. En dat is dan het verhaal achter die kale cijfers. Hè. En dat vinden we ook interessant en dat moet ook verteld worden.
0: Nou, als ik kijk, denk ik dat het interessant kan zijn om eens te denken over radioprogramma's zoals deze. Mm-hmm. Maar zo zijn er wel meer. Om ook eens te kijken van, kan je die niet veel beter in een podcastformat gieten? Er hangen hier cameraatjes. En dan kan je net als bij andere podcasts, kan je er ook beeld bij maken. En die kan je op streamingsdiensten zetten. Dan,
1: ik vind het wel interessant wat je zegt. Hè, want wie zegt dat dit niet al een podcast is? Kijk, het podcast is het platform.
0: Ja.
1: Kijk, het format is natuurlijk
0: het
1: iets anders.
0: Ja, vinden wij ook. Je hebt een kostentechnisch aspect. Hè? Dat is even interessant. Van, wij draaien muziek. En we betalen daar geld voor. Dat je als radiozender, in dit geval Drechtstad FM, die muziek mag uitzenden. Dus daar betaal je rechten voor. De podcast zit dat weer anders. Dus muziek stoppen in je podcast, dat is even interessant. Kan dat zomaar wel of niet? Hè? Dus dat is dan even de vraag. En binnenkort gaan we echt iets van een podcast doen. We hebben een zogenaamde intercultuurplatform waar we als RTV ook in zitten. Hier in Papendrecht hebben we een netwerkbijeenkomst. Hebben we ieder jaar. En dat gaan we in het theater doen hier in Papendrecht. Theater de Willem. En dan komen er verschillende gasten. En dan gaan we dan op het toneel een podcast maken. Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. Gewoon een paar microfoons. Ik interview die mensen. En Gerrit heeft dan zijn jackplug, denk ik zomaar, in de mengtafel van het theater gezet. En we nemen hem op. En daarna zenden we hem uit. Maar Francesco Daniel komt daar, bekende Papendrechtse zanger. Die komt dan, als het goed is, hè, dus ik weet nu helemaal niet of die ja heeft gezegd, dus ik moet even afwachten. Die komt, maar dan heb je al snel iets in elkaar gesleuteld. Dus het is ook zo moeilijk. Zo moeilijk is dat dus niet. Alleen je moet wel even een paar dingen gaan regelen met elkaar. Maar dat zou dat niet een kans kunnen zijn voor zo'n streekomroep om dat ook eens wat groter op te zetten.
1: Zeker. Kijk, wat je net schetst is wat mij betreft ook gewoon een radio-uitzending. He, dus ik zie daar... Ja. Ik vind podcast is een term, is een hip iets... waar mensen denken, oh, ik moet een podcast maken. Ja, het is gewoon radio, maar on demand, weet je wel. En natuurlijk, je zegt, je moet muziekrechten hebben om dat te kunnen doen. Maar ja, waarom zou je geen goed gesprek hebben zonder muziek? Kan ook een heel waardevolle bijdrage zijn. Dus ja, ik zit niet zo op het platform waar het zit. Ik denk dat je gewoon verhalen moet maken die er te doen, die mensen bezighouden en die belangrijk zijn om te vertellen. Bijvoorbeeld, nou ja, je hebt volgende week over Paarse Donderdag gasten, geloof ik.
0: Paarse Vrijdag.
1: Paarse Vrijdag in dit geval. Nou ja, belangrijk om te vertellen, maar zo zijn er meerdere thema's die je kunt aanroeren in een goed gesprek. En het platform vind ik niet zo relevant. Ik denk dat het belangrijkste is dat je weet, waar zit mijn publiek?
0: Ja.
1: En kun je dan ook meten, want dat is ook belangrijk, dat je weet, wordt het gewaardeerd en wordt het bekeken en beluisterd?
0: Dat is ook zoiets wat in de vorige uitzending tussen 7 en 8 bij Trots op Paap het ook over. Van, in het begin dachten wij allemaal, toen we met een radioprogramma begonnen, ja, luistert er eigenlijk wel iemand. En dan is het bijna schrikken dat je dan mensen tegenkomt in het wild die een radioprogramma hebben gehoord. Wij krijgen ook reacties op sociale media, dus dat is fijn. Maar we krijgen ook vaak de vraag van gasten, hoeveel mensen luisteren er? Nou, we kunnen een inschatting maken, we kunnen digitaal kunnen we het wel zien. Maar ja, kijk- en luisteronderzoek, dat is heel duur. En dat geld hebben we gewoon niet.
1: Nee.
0: Dus, maar het is wel interessant. Hè, van, je moet de mensen bereiken. En dan is het wel interessant naar die platforms te kijken. Want die geven wel een bepaald bereik natuurlijk.
1: Zeker.
0: En daar ligt een stukje toekomst.
1: Nou, en dan is audio zeker een onderdeel daarvan. Dat moeten we niet wegvlakken.
0: Nee, omdat dat is iets wat je in de auto ook kan luisteren.
1: Zeker.
0: Of in de trein.
1: Ja.
0: We gaan even een stukje muziek. Daddy Frère, we hebben hem een tijdje teruggedraaid omdat hij te gast was bij Even tot hier. Dat vonden we zo leuk. Ja, de IJslandse winnaar ooit van het Songfestival. Ja,
1: of de gedoodverfde winnaar in coronatijd. Hè? Ja. Toen kwam corona en was het allemaal ging het niet door.
0: Ja, dan was het inderdaad. Maar hij heeft een nieuw nummer uitgebracht, een nieuw album zelfs. Maar we gaan het nummer draaien wat hij als single track heeft gekozen. Hot Damn.

0: Ja, Koen Theeuwis, eindredacteur. Of de eind, ja, eindredacteur, ik zeg het
1: ja,
0: wel goed.
1: Ja, heel goed.
0: Ja, ik had een vergissing. ik had een mail opgestuurd gekregen. En daar stond in iets met hoofdredacteur. En ik heb het klakkeloos overgenomen. Ik had even na

0: alleen te doen. Hè. We hebben ook een directeur, Ton. Dus die is er ook nog...
1: Ja, ik ben echt met nieuws bezig. Ik hoef me niet met de randzaken te beboeien. Want het is best wel een pittige klus, hoor. Die vorming van de streekomroep. Ja, om dat allemaal in goede banen te leiden.
0: Nou, en als bestuurder. Ik zit dan in het bestuur van RTV Papendrecht. En nou, zeker Hans is als voorzitter van RTV Papendrecht ook echt een van de trekkers van die streekomroep. Ja, het is gewoon veel werk verzetten. Maar ik vind wel fijn, er zit een einddatum aan. Dus dat geeft ook iets van, dan moet het ook zo
1: 2028.
0: Zijn.
1: 2028.
0: Ja, even, ik ben nieuwsgierig. Hoe kijk jij daarnaar? Want jullie zijn die professionals, maar we hebben natuurlijk al die vrijwilligers in die lokale omroepen nu zitten. Hoe gaan we dat nou integreren? Heb jij daar beeld bij?
1: Niet direct een panklare oplossing. Maar duidelijk is wel dat je de ogen en oren van die tientallen mensen die nu op een vrijwillige basis radioprogramma's maken, websites vullen, dat we die erbij moeten betrekken. Omdat zij zijn de ogen en oren op straat. Ik bedoel, als ik zeg dat we met 6 personen zitten voor een streek met 450.000 inwoners, groter dan de provincie Zeeland, en waar ze een regionale omroep hebben die het veelvoud aan budget heeft, veelvoud aan mensen, dan kun je niet met 6 mensen alles doen. Nee. Dan ben je dus afhankelijk van de tips die je krijgt. Dat kan heel simpel zijn, een fotootje of je... Ja, kijk, het nieuws ligt gewoon letterlijk op straat. Hè? Als je hier in Papendrecht loopt en je komt iets tegen, dan willen we graag horen van de vele vrijwilligers. Als je iets tegenkomt, meld het. Kijk, en die lijntjes, die moeten veel korter. Daar moeten we stappen in zetten. De basis was natuurlijk de afgelopen 2 jaar vooral, kunnen we een streekomroep bouwen met alleen de 6 personen en kunnen we dan de overgangssubsidie in aanmerking komen daarvoor? Mm-hmm. Want je moet je eerst aantonen dat je gekwalificeerd bent om zo'n streekomroep te worden. Want het is niet zomaar, hier heb je een zak geld, veel plezier ermee. Je moet aantonen dat je ook kwalitatief journalistieke producties maakt die voldoen aan wat Den Haag van je vraagt. Daar hebben we eerst aan gesleuteld.
0: Ja, ze kijken dan alleen maar naar de website. Hè? Want die opdracht kregen wij allemaal.
1: Ja.
0: Hans was daar streng in. Van we moeten stukken aanleveren voor de website. Want daar wordt naar gekeken.
1: Ja, dat is dus voor het makkelijkst meetbaar natuurlijk. Hè. Je ziet gewoon de aantal artikelen. En over welke gemeente gaat het. En waar gaat het dan over? Wat is het onderwerp? Het is gewoon een simpele afvinklijst. Van voldoe je aan die producties? En zijn dat niet persberichten, zoals ik net al even vertelde. Maar zijn dat ook verrijkte items? Dat kan zijn door een persoonlijk gesprek met de betrokkenen. Dat kan zijn door achtergrond te bieden. Nou ja, diverse vormen zijn daarin denkbaar. En nu is het tijd om de volgende stap te zetten en na te denken, hoe gaan we die tientallen vrijwilligers betrekken en ook bewust maken van het feit dat het straks een andere realiteit is dan dat ze tot nu toe gewend zijn. En ik snap dat die boodschap niet leuk is. Want stel nou dat morgen je muziekvereniging te horen krijgt dat die over een week niet meer bestaat. De hobby waar je wekelijks graag naartoe gaat, dat is niet fijn. Nee. Dan is de vraag, hoe kan ik dan toch muziek blijven maken in een nieuwe organisatie?
0: Ja
1: en dat zal even zoeken zijn, want daar straks is er dus 1 omroep. Hoe gaat de radio eruit zien? Radio-uitzending eruit zien? De radiostations, dat is nog in onderzoek. Dus dat is een lastige om mensen in vertwijfeling
0: te laten. Voor de luisteraars, de discussie gaat nu over van, hè, als je naar onze streek kijkt, van Gorinchem tot en met Ridderkerk, krijg je 1 frequentie, 1 programmering. Hè? Dus of heb je toch dat je bijvoorbeeld op de avonden in Papendrecht een andere programmering kan hebben dan in Dordrecht. Voorlopig lijkt het echt op dat eerste uit te draaien. Dat we 1 horizontale programmering gaan krijgen voor de hele streek. En hetzelfde geldt voor de tv. Voor de tv is dat wat minder een probleem. Maar voor de, voor de radio kan dat betekenen dat er toch heel wat programma's zullen sneuvelen.
1: Dan zou het wel fijn zijn dat het allemaal nog de frequenties zijn. Hè? Dus dat mensen hun radio afgestemd hebben op nu dan Drechtstad FM. Dat die frequentie
0: 95.7, 105.0.
1: Ja. Ja, nou ja, mensen zijn gewoontedieren. Ik heb ooit bij een omroep gewerkt die verplaatste naar nummer 11. En dat was ook voor heel veel mensen een schok. Waar zit je nou? Een kijkdichtheid van 90% normaal gesproken. Nou, dat kelder in 1 keer, dan moesten ze heel veel werk steken om het weer omhoog te krikken. Nou, je zou denken, het moet toch mogelijk zijn om 1 zender dan te hebben, maar dan wel met meerdere frequenties, zodat de mensen die gewoon uit gewoonte de radio aanzetten en vertrouwd zijn met het lokale geluid, dat ook in stand blijft. Alleen, er zal op 1 eten natuurlijk niet plek zijn voor
0: dat is,
1: alle programma's.
0: Nee, en dat is wel een keuze die ook landelijk gemaakt moet worden. Peter?

0: Koen, je hebt het steeds over streek nieuws. Maar zo'n streekomroep gaat toch meer doen dan alleen nieuws?
1: Ja, ik praat natuurlijk vanuit mijn eigen parochie. Hè. We zijn ingericht als streekomroep nu professionele redactie voor het nieuws. En dat is ook de kerntaak van de streekomroep. Dus goed dat je dat benoemt. We moeten natuurlijk nieuws brengen uit de streek. Dat is ook de reden waarom het professioneler moet worden. Zodat de lokale democratie, wat we eerder hadden, wordt gecontroleerd. Zodat we dat soort zaken belichten. Maar ja. Je kunt natuurlijk nooit... Kijk, BNR doet het knap landelijk, hè, door een volle bak nieuwszender te zijn. Maar je wil natuurlijk ook meer bieden. Alleen, de vraag is natuurlijk... waar komt er nog ruimte voor op die ether? Als we dan puur even over radio en audio hebben. Ja, dat weet ik gewoon nog niet. Kijk, ik denk dat je nieuws in vele vormen tot je kunt nemen. Dat kan dus ook een diepgaand gesprek zijn. Je kunt ook een artiest hebben. Dan hebben we het over muziek. Ja. Die veel mooie nummers maakt.
0: Maar zo breed zie je dat dan wel. Ja.
1: Nou ja, ik denk voor zo breed zie ik het als omroeptaak. Kijk, dat is natuurlijk het lastige. Een omroep als de streekomroep moet er voor iedereen kunnen zijn. Mm-hmm. En ik denk juist dat de kracht in de lokale samenleving zit. Is dat daar mooie pareltjes worden gemaakt. Artiesten, creatieve breinen. Nou, jij bent er eentje. Als we het net hoorden over de columns, de gedichten. Mensen die iets bijzonders maken. Of nou muziek is of taarten. Het maakt niet uit. Het moet allemaal plek krijgen op de streekomroep.
2: Ja, nou, we hadden een tijdje terug de programmeur van Bibelo. De hoofdprogrammeur hier in de studio. En dat was heel leuk. Want dat leidde uiteindelijk ook tot weer een andere gast. Merel Polat. Bekend actrice van onder andere De Luizenmoeder. En Keizer en de Boeradvocaten. Maar ook zangeres. En die ging in Bibelo optreden. En we hebben echt... Nou ja, ik kijk nog even naar de heren. Maar het was een indrukwekkend gesprek wat we met haar hadden. Heel mooi. Maar dat zijn dus ook zaken die ergens een plek moeten gaan krijgen. En die ertoe doen. Dat zal zoeken worden nog.
1: Zeker.
2: Maar ik denk wel... Kijk, je zult met elkaar als je een streekomroep wordt... En al een stukje bent nu eigenlijk, hè, want we zijn in ontwikkeling. Moet je ook keuzes gaan maken. En zul je ook moeten zeggen van ja, we hebben misschien een aantal programma's. Dat allemaal dubbel is. En wat misschien alleen maar plaatjes draaien is waar niemand naar luistert. Ja, daar kun je van afvragen of je dat nog moet willen in een streekomroep. Daarnaast zie je ook culturele programma's. Wij hebben hier een programma op RTV Papendrecht. Dat wordt breed beluisterd. Dat is Drechtstad FM tegenwoordig. We houden het Hollands. Nou ja, daar komen ook echt bekende volkszangers en zangeressen. Ja, dat zou echt eeuwig zonde zijn als je dat verloren laat gaan. Bijvoorbeeld. Hè? Dus dat zijn... Maar ja, dat zijn wel zaken om met elkaar naar te gaan kijken.
1: Nou ja, kijk, ik heb een tijdje bij Omroep Brabant gewerkt. En daar is de radio, het radiostation, is veranderd in de loop der jaren van een nieuwsstation naar gewoon een radiostation waar het leuk is om naar te luisteren. Waar je af en toe nieuws te horen krijgt op de bulletins. Maar daar het vooral gaat over verbinding en over de cultuur. Nou, ik denk dat elke streek of provincie heeft zijn eigen cultuur. Nou ja, wij houden het Hollands is natuurlijk zeker voor een deel van deze streek ook een uitermate geschikte forum om gewoon ja, lokale artiesten te horen.
2: Ja.
1: Nederlandstalige muziek is sowieso hip tegenwoordig. Dus daar is aan geen gebrek. Maar juist de artiesten uit dat wereldje verdienen ook hier die plek. Maar dat is gewoon een inhoudelijke keuze. Ik zit daar niet voor. Ik denk dat gewoon best iets wat je kan overwegen.
2: Gerrit en ik zijn ooit begonnen ook met deze praatpaal-uitzendingen voor een stuk levensbeschouwing. Nou, we merken ook wel dat dat steeds meer bij inschiet. En wij zouden wel heel graag weer iets meer gaan doen met dat item. Hè, van over filosofie, over het christendom, het islam. Noem maar op. Het humanisme. En daar met mensen over te spreken. Want we hebben daar wel interessante gasten over in de studio gehad. Maar dat zijn echt wel zaken om te kijken van hoe kun je straks als streekomroep, hè, lokale publieke omroep, ook aan die grote diversiteit die er is eigenlijk goed vormgeven.
1: Ik denk dat er heel veel op dat vlak ook verhalen te vertellen zijn. Uitdaging vind ik altijd, in de breedste zin van het woord, wat is de aanleiding dat we met iemand spreken? Ik denk dat je altijd scherp moet kijken naar waarom nodig ik iemand uit? Nou, je noemde net Polat. Hè? Dat is natuurlijk in principe vrij laagdrempelig. laagdrempelig. Iemand treedt op in Bibelo, dus we nodigen een gast uit. Dat gebeurt vaker, hè. De vraag is natuurlijk, is dat dan, moet dat een plek krijgen? Of wat is juist nou, kunnen we voorrang geven aan een lokale artiest die een bijzondere stap heeft gezet in zijn carrière of zo, hè? Dus Hoesche, waar kijk je dan naar? Ja. Kijk vooral...
2: nou, we hebben ook lokale artiesten hier in de studio, nou ja, bijvoorbeeld wel eens.
1: Maar ik zie hem vooral in, we moeten relevante dingen maken. Ik zeg niet dat wat er nu gebeurt niet relevant is. Maar als je uiteindelijk professioneler gaat, zal je ook scherper moeten kijken. Nou, jij noemde, moeten we het ene programma wel doen, het andere programma niet. Ja. Maar ook programmatechnisch, inhoudelijk. Misschien moeten we het even wat scherper doen. Misschien moeten we wat scherper kiezen. Dat is niet eenvoudig.
2: Nee.
1: Want ja, je moet dan ook af en toe pijnlijke dingen, keuzes maken.
2: Ja.
1: Maar het hoort wel bij een volgende stap zetten. Maar laten we vooral beginnen bij het begin. Dat is denk ik volgens mij iedereen die hier werkt doet het met heel veel plezier en passie.
2: Zeker.
1: En betrokkenheid bij de gemeente waar hij of zij in woont.
2: Ja.
1: En laten we vanuit daar gaan bouwen. En dan komen er mooie verhalen vanzelf.
2: We hadden het over muziek, mm-hmm, al. Jij hebt ook een voorkeur voor Muse. Je gaat er binnenkort heen, begrijp ik.
1: Ja, ik heb plannen om naar de Ziggo Dome te gaan. Want ze staan 2 avonden in de Ziggo Dome in november. Okay. Voor iedereen die nog geen kaarten heeft, dat kan ook nog niet. Want de sale begint volgens mij morgen en overmorgen. Maar het is natuurlijk wel bijzonder. Ik ben sowieso een brede liefhebber van muziek. Hoor. Dus Muse is niet mijn hokje of zo waar ik in pas. Maar ik dacht, als ik dan toch een plaat mag uitkiezen, dan
2: vind
1: kies
2: wel,
1: ik...
2: vind het wel lekkere muziek. Ik heb ooit live met een live band Uprising mogen zingen. Dat was erg kicken, mm-hmm, moet ik zeggen. Dus jij hebt een ander nummer uitgezocht.
1: Ja,
2: vertel.
1: Deze is mijn favoriet. Knights of Sidonia.
2: Wil je er nog iets over toelichten? Of zeggen we, dan gaan we lekker luisteren.
1: Lekker achteroverheen, helemaal aan overgeven. Dat is wat ik altijd doe.
3: Trechstad FM. Volg ons op de socials met hashtag Praatpaal

0: Muse altijd opvalt, is altijd die teksten ook. Weet je, het is ook lekkere revolutie en strijd. Ja. En,
1: de barricades.
0: Ja, de barricades. ik krijg er altijd heel veel energie van deze nummers.
1: Als je niet in de auto opzetten, dan heb je opeens heel veel bonnen in je deurmat. Ja,
0: klopt. Star. Nou, dat vind ik de automatische piloot lekker. Oh, ja. Dat scheelt weer, maar goed. Ja, mooi. Nou ja, kijk, dus de toekomst eigenlijk, streekomroep. Mooi, biedt kansen. Maar ja, er zijn ook wat keuzes te maken eigenlijk. Dat is wel de conclusie.
1: Het lastige is natuurlijk dat er nog veel onduidelijker is. Hè? Dus dat maakt het ook ingewikkeld. Het enige wat we weten is dat in 2028 moet het zover zijn. Dan zijn er 80 streekomroepen. Maar er wordt nu gesproken over hoe wordt dat betaald? Hoeveel krijgt elke streekomroep? Er wordt een bedrag genoemd van €1,75 per inwoner. Nou, daar kan je een hele verdeelsleutel op aanhangen. En dan is bepalend, oké. Waar gaan we dan zitten als streekomroep? Kunnen mensen nog die het leuk vinden om radioprogramma's te maken of andere dingen gewoon nog naar hun clubje toe? Of moet dat naar Dordt of moet dat naar...
0: Ja, als je hier kijkt, dan kun je niet alles overeind houden, weet je. En als je ook zegt van nou, we gaan kijken, we hebben een centrumplek waar dan redactie komt en de belangrijkste studio's. Ja. Weet je, in het midden van zo'n streek, ja, dan zou je toch ook nog aan de flanken, zeg maar, ook iets aan studio's moeten hebben. Maar als je ook kijkt wat dat allemaal kost, dan gaan we er niet alleen komen met het bedrag van het Rijk wat een streekomroep krijgt. Dan zou je toch ook moeten aankloppen nog steeds bij gemeenten.
1: Klopt, en die vragen zijn er ook. En daar wordt over gesproken van wat kan een gemeente nog bijdragen. Want die krijgen geen geld meer vanuit Den Haag voor het onderhouden van een lokale omroep. Het zijn allemaal keuzes en dat is een lastige. Ik ben blij dat ik dan geen wethouder ben die aan die kant van de portefeuille zit.
0: Nee.
1: Ingewikkeld.
0: Zo is dat. Wat vind je nou eigenlijk het allerleukste aan het werk wat je nu doet? Je vertelde al iets over de jonge mensen die je als professionals bij je werken, waar je mee samenwerkt, nou, zoals maar dat je die kan begeleiden en doen. Maar zijn er echt dingen die zeggen van nou, dat vind ik dus echt, daar ga ik lekker op.
1: Dat je gewoon het verschil kan maken voor mensen, vind ik heel belangrijk. Dus dat is toch een beetje dat rechtvaardigheidsprincipe. Mm. Hè, dat als iemand in nood is, dat je kan helpen een probleem op te lossen. Dat vind ik heel fijn. Dan gaat het bijvoorbeeld over mensen die geen woning hebben of een woning zoeken. Dat je aandacht vraagt voor minder bedeelden. Dat je ziet wat er aan wordt gedaan ook. Hè. Dus ook oplossingsgericht. Mm. Ik vind het belangrijk dat je ook altijd kijkt naar wat is nou een oplossing voor een probleem. Mensen kunnen heel erg in problemen blijven hangen. Hè? Hmm. Maar wat is nou een oplossing? Dus dat vind ik ook altijd leuk om te kijken. Oké, kunnen we een mooie reportage maken over een oplossing? Hè? Positieve bijdrage, constructieve journalistiek. Maar ik vind het ook leuk als je iets op straat tegenkomt. Dan denk je, wat is hier nou? En dan blijkt het enorm groot nieuws te zijn of zo. Maar ik vind het ook leuk dat we als lokale streekomroep het landelijke nieuws kunnen halen met iets dat hier gebeurt. We hadden laatst een reportage over een drone die een bedrijventerrein in Zwijndrecht beveiligt. Nou, dat gaan er waarschijnlijk tientallen worden in de streek. Ja. Nou, dat zat toch op NPO 2 twee keer op vrijdag wordt dat uitgezonden.
0: Zo.
1: We hadden natuurlijk de E. coli-bacterie. Nou, ik stond bij de avondvierdaagse mijn twee kinderen binnen te halen. En toen kreeg ik opeens een berichtje van, je moet je water koken. Vervolgens kreeg ik van iemand anders de beelden van de supermarkten waar het water werd leeggehaald.
0: Ja.
1: Nou, dat fotootje, inclusief ons artikel, stond een uur later bij de NOS online.
0: Kijk.
1: En een dag later werd het uitgezonden door en het Jeugdjournaal en het NOS-journaal.
0: Kijk, dat zijn wel de mooie dingen, toch?
1: Ja, dat is laaghangend fruit, omdat wij hier in de streek onze voelsprieten openhouden. Maar dat contact is ook al gelegd, hè? Dat bottom-up werken.
0: Hey, en tenslotte, want dan gaan we naar andere vaste items nog toe. En dan praten we in de nazit nog even na. Er is veel te doen ook over de rol van de media als het gaat over beeldvorming, de polarisatie. Hè? En ik hoorde je net zeggen van nou, ik wil graag oplossingen in beeld brengen. Hè? Daar ook ruimte voor geven. Mm-hmm. Zie je daar ook, zijn jullie daar als redactie, hè? Want dan spreek je echt even aan als eindredacteur. Zijn als redactie ook mee bezig van ja, moeten we nou zo'n protest tegen het AZC zo in beeld brengen? Of moeten we de nuance en de feiten geven, de werkelijkheid weergeven? Wat zijn dat ook items die waar je ook ziet van daar hebben wij echt een rol in? Dat is verantwoordelijkheid.
1: Ja, zeker. Ik denk en. Ik vind dat je zorgen van inwoners van onze streek serieus moet nemen. Dus je moet ze de kans geven om dat te ventileren. ook voor ze op te komen als dat nodig is. Mm-hmm. Het is aan de politiek om daar een goed antwoord op te geven. Je moet natuurlijk alleen wel wegen, oké, wanneer wordt het roepen? Hè? Wordt het alleen maar schreeuwen om aandacht? En wanneer is het nog inhoudelijk? Zo hebben we een reportage aandacht besteed aan de protesten in Nieuw-Lekkerland. Mensen die hebben zorgen over dat daar een AZC-locatie komt. Nou, dat hebben we daar toch ook tegenover gezet, de feiten. Ten opzichte van het aantal inwoners van Nederland. Hoeveel daarvan plegen een misdrijf? En hoeveel van vluchtelingen plegen een misdrijf? Dat zijn gewoon de harde feiten. En dan heb je over een anderhalf persoon per zoveel duizend mensen. Dat zijn de kale feiten. Dat probeer je in ieder geval gewoon de duiding te geven. Ja. Neem niet weg dat je daarmee de zorgen niet kunt vertellen.
0: In Papendrecht hebben natuurlijk heel veel beeldvorming. Ja. En ik denk, hoe kom je tegenop? Want als je nou kijkt, we hebben hier van die alleen reizende minderjarige vreemdelingen, vluchtelingen. Ja. Die zitten bij ons op de Meent. Het college heeft er ooit voor gekozen, want dan bezetten ze geen huizen. Dus dat is de keuze. Men heeft daar de hele toestand van gemaakt. Als je nu kijkt van, wat is er aan overlast? Nul. Nul. De kapper die er wel kwijt zit, zei laatst, ik heb helemaal geen last van ze. Ik denk dat ze meer last hebben van onze föhns. Ja, vond wel grappig natuurlijk dat ze dat gesteld. Maar waar hebben ze wel last van? Ze hebben last van Papendrechtse jongens vooral. Of fatbikes. Ja, maar de hele beeldvorming is heel negatief over die... Ik snap je, ik vind dat heel lastig hoe je als media daar ook mee omgaat. Want... Ja. Die zorgen worden ook gecultiveerd en gemaakt. En zijn niet terecht, vaak. Mm-hmm. Ja, snap je? Dus ik vind dat een lastig item.
1: Dat is het ook. Kijk, je probeert uit te gaan van de feiten. En je probeert dan aan de hand van de feiten... Dat kunnen zijn het aantal meldingen van overlast... In de buurt van bijvoorbeeld in dit geval die ANV-locatie. Het kan ook gaan over overlast door fatbikers. Dat is natuurlijk ook een hot topic tegenwoordig. Wie rijdt er op een fatbike? Ja, wordt dan de fatbike gecriminaliseerd? Of is het juist de berijder? En ligt het niet aan de fiets? Je probeert daar vanuit de feiten het verhaal te vertellen. En dan is het aan degene die erover gaat, de wethouder verkeersveiligheid bijvoorbeeld, om daar iets over te zeggen. Kijk, wat ik wel vind, is dat als we het dan even focussen op de asielopvang in Papendrecht, is dat de gemeente Papendrecht zich te weinig laat zien als het gaat om die opvang.
0: Ja, die communicatie.
1: Die communicatie.
0: Dat is helder, weet je. Dat is een punt wat helemaal terecht is.
1: Ja, en dan denk ik van, als je dat al niet doet als gemeente, en dat is natuurlijk waarom de journalistiek er wel belangrijk is om er te zijn en die vragen te stellen, is je moet ook wel durven vertellen waarom je een keuze maakt. En daar ook voor staan. En ook als het gaat in dit geval over een veiligheidsplan. Ik bedoel, we hebben anderhalve week gevraagd van, goh, waar is het veiligheidsplan nou? Ja. En er is geen niemand van een gemeente die daar een fatsoelijk antwoord op kan geven. En dan moet je het niet gek vinden dat de burger wantrouwend is tegenover de overheid. Als je daar niet helder over communiceert of een stap naar voren zet. He, dus ik denk dan, je moet als media moet je geen kant kiezen. Want daar zijn we niet voor. We moeten de feiten belichten. En we moeten ook vragen aan een overheid. Hey joh, hoe zit het? En kom over de brug met antwoorden.
0: Nou, we gaan zien wat het nieuwe college gaat presteren. Dat komt allemaal nog best wijzen. We gaan zo meteen naar het nummer van de week. Maar eerst een nieuw nummer van de Waterboys. En die kennen wij wel, Peter, de Waterboys. Maar dit nummer kennen we ook.
2: God of the Moon. Maar dit nummer is een heel ander nummer natuurlijk. Dit is van Bob Dylan, toch?
0: Ja, ze hebben dus een nieuw nummer uitgebracht. En het is een nummer inderdaad van Bob Dylan. Knocking on Heaven's Door. Maar dan de uitvoering van de Waterboys. Een mooie cover.
2: Mooi.
0: Ja, we gaan luisteren.

0: Arrival van muziekproject Eternal Eclipse.
1: Waarom?
0: Omdat het alweer een poosje geleden is dat ik een episch stuk van Eternal Eclipse heb laten horen, dacht ik, het is wel weer een keertje tijd om een episch nummer te kiezen. Bovendien is Hans er niet, dus kan ik deze week een echt episch nummer uitkiezen. En geloof me, Arrival is echt een episch nummer. Een episch instrumentale track. Het nummer vertelt het verhaal van een epische strijd, intense competitie en een onvermijdelijke botsing der titanen door middel van grootse, epische orkestrale muziek en koorpartijen. De muziek van componist Flynn Hayes Spence is ontworpen om een cinematografisch gevoel op te roepen, vergelijkbaar met de spanning van een eindbaasgevecht of een epische confrontatie. De dynamiek in de track, van rustige, dreigende opbouw tot enorme explosies aan strijkers en koperblazers, weerspiegelt een epische tweestrijd. Het nummer is in 2023 uitgebracht op het album Outer Life en is uitgegroeid tot een populaire track binnen de zogeheten epische muziekwereld.
2: Het nummer van de week.

0: best een episch nummer, Gerrit.
1: Ja, vind je niet? Ik denk Hans is het niet, dus ik denk, ik neem het er even van.
2: Ja, ik vond zelf ook dat het wel tijd was voor een stukje epiek.
0: Ja, ik zie ook dat we op moeten schieten. Heb je iets cultureels meegenomen?
2: Ja, ik kijk natuurlijk naar het WK voetbal, want je weet dat ik een voetbalfan ben. En van de week was Duitsland Curaçao. En dan bij mij komt dan toch een beetje, maar dat is een beetje balorigheid hoor. Er komt toch een beetje dat anti-Duitse dan nog naar boven. Weet je, dat ik ga hopen dat Curaçao wint van Duitsland. Maar bij de meeste mensen, bij de jongere generatie, is dat wel helemaal niet meer.
0: Okay.
2: Dat is maar goed. Maar ik wil toch even dat historische sentiment een beetje op een gekscherende manier weer naar voren brengen. Ja. En Jules Deelder heeft daar een leuk gedichtje over geschreven.
0: Nou, gooi hem erin, Gerrit.
3: Vol liefde en poëzie, passie en emotie brengen wij u het gedicht van de week. Van de week. Van de week. Van de week. Van de week.
2: Nationaal gedicht. O, hoe vergeefs des doelmans hand zich strekte naar de bal, die 1 minuut voor tijd de Duitse doellijn kruiste. Zij die vielen rezen juichend uit hun graf.
0: Jules Deelder, dankjewel. Even een stukje, want het is 300ste uitzending. Laat hem eens even horen, Pitbull. En kijk nou, dit klinkt toch, ik vond het echt een gezellig feestje, toch? Lekker hier. Klinkt toch lekker feestelijk. Vind je niet beter zo?
2: Dit klinkt heel feestelijk.
0: Ja, daar kunnen we een beetje doorheen flitsen dan. Ja, lekker dit hoor. Hey.
4: Wat zijn die handen?
0: Ja, maar de handen in de lucht toch. Hey. Het is, ik had beloofd al in het vorige programma dat we dit als het einde gingen draaien. Maar ja, het is maar kort, want het is wel tijd voor de nazit. Vind je, Gerrit? Nou, kom op met die nazit.
5: Dit is de praatpaal van Drechtstad FM.
0: Ja, nou Koen, wat vond jij van deze uitzending?
6: Ja, heel gezellig. Ik dacht alleen dat ik jou nog moest gaan interviewen over de 300ste aflevering. Maar dat moeten we wel een andere keer doen.
0: Is goed. Zou we dat maar doen.
6: Ik heb genoten. Dank voor de uitnodiging.
0: Okay. Nou, dank dat je onze gast wilde zijn.
6: Ja, leuk.
0: Ja. Peter, wat vond jij van de uitzending?
2: Ja, en er zaten weer een hoop verrassende leuke dingetjes in. Ik ga straks thuis nog een keer Knocking on Heaven's Door in de uitvoering van The Waterboys terugluisteren.
0: Ah, kijk. Nou, dat klinkt heel goed. Gerrit?
1: Ja, heel verrassend. Peter, vergeet je straks je bosbloemen niet.
2: Oh nee. Het is goed dat je dat zegt.
1: Veel verrassingen deze uitzending. Leuk.
0: Helemaal goed. Nou, volgende week zijn we er weer met een nieuwe uitzending. En dan is er een groep jongeren van de Laag. Gewaard. En zij maken deel uit van de LHBTQ+ gemeenschap. Dus we gaan daarover ruim met ze praten. Ik kijk er nu alweer naar uit. Ik kijk op de tijd. Het is weer tijd

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Schiedam is een vrouw om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Nieuwe Damlaan. Het gaat om een voetganger die uiteindelijk onder de vrachtwagen terecht kwam. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden voor verhoor. Het onderzoek loopt nog. Aan de Hoogstraat in het centrum van Rotterdam is een medewerker van de Coolblue neergestoken. Het slachtoffer is een man van 30 uit Rotterdam. Hij is aanspreekbaar en overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie was iemand betrapt op diefstal. Dat zou dan ook de aanleiding zijn geweest voor de steekpartij. Er is nog niemand opgepakt. De lichamen van overledenen die zonder overleg zijn verplaatst van een begraafplaats in Dordrecht gaan terug naar de oorspronkelijke plek. Het gaat om 21 lichamen. In 2020 vond op de Dordtse begraafplaats aan de Zuiderdijk een grote ruiming plaats. Bij die ruiming bleek dat 21 lichamen in lijkzakken niet goed waren vergaan door problemen met de beluchting. Die zijn vervolgens naar de grote begraafplaats Eshof gebracht, maar de nabestaanden waren daar niet van op de hoogte. En ook de gemeente wist er niks van. Het stadsbestuur van Dordrecht vindt dat de keuze voor de laatste rustplaats moet worden gerespecteerd. De stoffelijke resten gaan daarom terug naar de Zuiderdijk. Hoe dat zo zorgvuldig mogelijk kan gebeuren, wordt nu uitgezocht. Bij Rotterdam 16-over heeft brand gewoed op het dak van een woning. Daar was brand ontstaan tussen de zonnepanelen van een huis aan de Van de Duin van Maasdamweg. De brandweer zegt dat het vuur niet naar binnen is geslagen, maar alleen op het dak heeft gewoed. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer gaat nu kijken hoe de panelen weggehaald kunnen worden. Het weer. Vanmiddag veel zon, drukkend warme temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Vanavond en vannacht kans op stevige regen- of onweersbuien. Morgen veel zon, broeierig warm, temperaturen tot 33 graden. In de middag kan er wel weer een stevige onweersbui vallen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht door asfaltschade bij Boksmeer. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging ruim 5 minuten. De N69 loopt het vast van Neerpelt naar Veldhoven. Tussen de afrit Bergijk en Valkenswaard heb je 10 minuten oponthoud. En op de A27 van Breda naar Gorkum sta je tussen Hank en Nieuwedijk 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: met wie?
1: Jouw stad, jouw radio.
2: Kruidstad FM.
1: Met het nieuws van 1 uur.
3: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Schiedam is een vrouw om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Nieuwe Damlaan. Het gaat om een voetganger die uiteindelijk onder de vrachtwagen terecht kwam. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden voor verhoor. Het onderzoek loopt nog. Aan de Hoogstraat in het centrum van Rotterdam is een medewerker van de Coolblue neergestoken. Het slachtoffer is een man van 30 uit Rotterdam. Hij is aanspreekbaar en overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie was iemand betrapt op diefstal. Dat zou dan ook de aanleiding zijn geweest voor de steekpartij. Er is nog niemand opgepakt. De lichamen van overledenen die zonder overleg zijn verplaatst van een begraafplaats in Dordrecht gaan terug naar de oorspronkelijke plek. Het gaat om 21 lichamen. In 2020 vond op de Dordtse begraafplaats aan de Zuiderdijk een grote ruiming plaats. Bij die ruiming bleek dat 21 lichamen in lijkzakken niet goed waren vergaan door problemen met de beluchting. Die zijn vervolgens naar de grote begraafplaats Eshof gebracht, maar de nabestaanden waren daar niet van op de hoogte. En ook de gemeente wist er niks van. Het stadsbestuur van Dordrecht vindt dat de keuze voor de laatste rustplaats moet worden gerespecteerd. De stoffelijke resten gaan daarom terug naar de Zuiderdijk. Hoe dat zo zorgvuldig mogelijk kan gebeuren, wordt nu uitgezocht. Bij Rotterdam 16-over heeft brand gewoed op het dak van een woning. Daar was brand ontstaan tussen de zonnepanelen van een huis aan de Van de Duin van Maasdamweg. De brandweer zegt dat het vuur niet naar binnen is geslagen, maar alleen op het dak heeft gewoed. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer gaat nu kijken hoe de panelen weggehaald kunnen worden. Het weer. Vanmiddag veel zon, drukkend warme temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Vanavond en vannacht kans op stevige regen- of onweersbuien. Morgen veel zon, broeierig warm, temperaturen tot 33 graden. In de middag kan er wel weer een stevige onweersbui vallen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A59 naar Den Bosch. Tussen Oosterhout en Waspik, daar heb je een kwartier op onthoud. De A73 van Nijmegen naar Maasbracht loopt het vast bij Boksmeer. Door asfaltschade is daar één rijstrook dicht. Vertraging is 10 minuten. Verder rijdt het langzaam op de N273 Maaseik-Venlo. Richting Venlo heb je voor de aansluiting met de N280 een kwartier vertraging. Richting Maaseik is het oponthoud 20 minuten tussen Halen en Heel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

hier in een grote open envelop. Het had misschien al lang moeten gebeuren, het duurde

0: van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Schiedam is een vrouw om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Nieuwe Damlaan. Het gaat om een voetganger die uiteindelijk onder de vrachtwagen terecht kwam. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden voor verhoor. Het onderzoek loopt nog. Aan de Hoogstraat in het centrum van Rotterdam is een medewerker van de Coolblue neergestoken. Het slachtoffer is een man van 30 uit Rotterdam. Hij is aanspreekbaar en overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie was iemand betrapt op diefstal. Dat zou dan ook de aanleiding zijn geweest voor de steekpartij. Er is nog niemand opgepakt. De lichamen van overledenen die zonder overleg zijn verplaatst van een begraafplaats in Dordrecht gaan terug naar de oorspronkelijke plek. Het gaat om 21 lichamen. In 2020 vond op de Dordtse begraafplaats aan de Zuiderdijk een grote ruiming plaats. Bij die ruiming bleek dat 21 lichamen in lijkzakken niet goed waren vergaan door problemen met de beluchting. Die zijn vervolgens naar de grote begraafplaats Eshof gebracht, maar de nabestaanden waren daar niet van op de hoogte. En ook de gemeente wist er niks van. Het stadsbestuur van Dordrecht vindt dat de keuze voor de laatste rustplaats moet worden gerespecteerd. De stoffelijke resten gaan daarom terug naar de Zuiderdijk. Hoe dat zo zorgvuldig mogelijk kan gebeuren, wordt nu uitgezocht. Bij Rotterdam 16-over heeft brand gewoed op het dak van een woning. Daar was brand ontstaan tussen de zonnepanelen van een huis aan de Van de Duin van Maasdamweg. De brandweer zegt dat het vuur niet naar binnen is geslagen, maar alleen op het dak heeft gewoed. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer gaat nu kijken hoe de panelen weggehaald kunnen worden. Het weer. Vanmiddag veel zon, drukkend warme temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Vanavond en vannacht kans op stevige regen- of onweersbuien. Morgen veel zon, broeierig warm, temperaturen tot 33 graden. In de middag kan er wel weer een stevige onweersbui vallen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Dirk Kuyt vertrekt naar het Turkse Fenerbahçe. De huidige coach van FC Dordrecht wordt daar de eerste assistent van de nieuwe hoofdtrainer Ismail Kartal. Zo is bekendgemaakt tijdens een persconferentie in Istanbul. Opvallend is dat zijn huidige club van niks zegt te weten. FC Dordrecht-directeur Hans de Zeeuw kan alleen zeggen dat hij weet dat Kuyt graag naar Turkije zou willen. En wij hebben hem gezegd dat hij mag spreken met Fenerbahçe, maar zij hebben zich niet officieel gemeld. Wij worden ook overvallen door het nieuws, zo heeft de Zeeuw laten weten. Op de Zuiderdiepweg in Dirksland is een man vannacht de controle over het stuur verloren om vervolgens met auto en al in de boom terecht te komen. Uit beelden van de politie blijkt dat de man in de berm belandde. Vervolgens vloog hij over een sloot en kwam hij bij een dijk boven in een boom terecht. Het ongeluk was om 1 uur vannacht. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Pas vanochtend bij daglicht was goed te zien hoe bizar het ongeluk was. De auto zat nog steeds tussen de takken boven in de boom. Volgens de politie reed de bestuurder onder invloed. Het vliegverkeer rond Schiphol was vorig jaar gemiddeld ruim 2 decibel stiller in vergelijking met 2019. Blijkt uit cijfers van de ruim 40 meetpalen rond de luchthaven, zo schrijft het Parool. De afname komt door nieuwe toestellen die stiller zijn dan de oudere exemplaren. In oktober vorig jaar bleek al dat vliegmaatschappijen met steeds stillere toestellen gaan vliegen. En dat komt door de havengelden. Die zijn sinds april vorig jaar zo ingesteld dat luchtvaartmaatschappijen hogere tarieven betalen voor meer lawaaiige toestellen en nachtvluchten. Agenten hebben in Almere een man bevrijd die een nacht zat opgesloten in een dixie. De man was gaan slapen in de mobiele wc. Toen hij er de volgende dag uit wilde, bleek de deur op slot. Iemand had de wc van buitenaf op slot gedaan. Iemand die de dixies kwam ophalen in Almere merkte dat er eentje wel heel erg zwaar was. En hij vertrouwde het niet en haalde de politie erbij. Die haalde de man eruit. En de wijkagent van Almere schrijft dat het niet gaat om iemand die dakloos of hulpbehoevend is. Het weer, veel zon, drukkend warm, temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Vanavond en vannacht kans op een stevige regen- of onweersbui. Dan koelt het niet verder af dan 19 graden. Morgen veel zon, opnieuw broeierig warm. Het wordt nog warmer dan vandaag, 33 graden. In de middag kans op een stevige onweersbui. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afritten Veghel en Kerkdriel. 5 kilometer staat er met 20 minuten oponthoud. De A50 is het druk van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef. De vertraging is 10 minuten. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je ook 10 minuten oponthoud bij Boksmeer. Er zit een gat in de weg. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenlanden ziet af van de opvang van asielzoekers in Nieuw-Lekkerland. De keuze valt op een plek aan de Melkweg in Bleskensgraaf en een locatie aan de Beemtweg in Hoogblokland. In totaal is daar plek voor 275 mensen voor een periode van 10 jaar. Daar kan nog 5 jaar bovenop komen. Het voorstel van de gemeente Molenlanden moet nog langs de gemeenteraad. Eerder waren al 2 locaties in Arkel afgevallen. Tegen de opvangplek bij de gemeentewerf aan het Koggeplantsoen in Nieuw-Lekkerland was veel protest. Vorige week was er nog een demonstratie. Organisaties van sportevenementen en avondvierdaagse passen het programma aan vanwege de hitte. Ook worden er evenementen geschrapt. Zo krijgen deelnemers aan de avondvierdaagse in Spijkenisse vanavond de mogelijkheid om in plaats van de 10 kilometer 5 kilometer te lopen. In Bergse Hoek en Berkel en Roderijs mogen lopers kiezen voor 2,5 kilometer. Op de 5 kilometer komt een extra waterpunt. Gisteren werd al bekend dat de organisatie van de vuurtorenloop in Hoek van Holland het evenement schrapt. Het theaterfestival De Parade in Rotterdam gaat dit weekend vooralsnog gewoon door. De organisatie werkt met een hitteprotocol dat voorziet in extra water, schaduwplekken en ventilatoren in de tenten. De voetganger die vanochtend in Schiedam om het leven is gekomen bij een aanrijding met een vrachtauto is een 79-jarige vrouw uit die plaats, heeft de politie laten weten. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Nieuwe Damlaan en de Hargalaan. De vrouw werd geschept. De chauffeur is verhoord, maar niet aangehouden, laat de politie weten. En de politie heeft bijna 15.000 websites opgeschoond. Russische cybercriminelen hadden de sites voorzien van malware om illegaal toegang te krijgen tot de computersystemen van gebruikers. Het ging om websites die gebruik maken van WordPress. Websites van alledaagse diensten, zoals restaurants en autogarages. Door de opschoning van de bijna 15.000 geïnfecteerde websites is de cybercriminelen een flinke slag toegebracht, schrijft de politie. De beheerders van de besmette websites hebben wel de oproep gekregen om hun site voortaan beter te beveiligen. Het weer, veel zon, drukkend warm. Tussen de 25 en 28 graden is het. Vanavond en vannacht dan kan het stevig gaan regenen en onweren. Het koelt niet verder af dan 19 graden. Morgen een dag met veel zon, broeierig warm, 33 graden. En in de middag kans op een stevige onweersbui. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is alleen de geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A27 Breda-Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk is de vertraging 10 minuten. Op de A67 Venlo-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide ook 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen knooppunt Het Vonderen en Roermond een kwartier vertraging door een autobrand. Daar is ook een rijstrook dicht. En door slecht wegdek op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor

0: swingende hitmiddag.
1: Drechtstad FM.
0: Hey, hallo. Opnieuw een vol uur lang grenzeloos muziekplezier op de nummer 1 uit de Drechtstreek. Hit Radio op zijn allerheetst. Met Theo van Gameren.

0: op het eind. James hoorde je.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Kijk eens wat vaker in de spiegel van de kapper.
2: Nog veel heter en vele malen beter. De swingende hitmiddag met Theo van Gameren. Altijd tropisch heet. Ik heb

0: de lekkerste platen voor jou.
1: Theo, wie zijn er vandaag jaren?
0: Vandaag 69 jaar geworden. Tom de Graaf, oud vice-premier van Nederland. Het is maar dat je het weet.
2: Theo van Gameren, de koning van de hits. Met plezier in de spits.
0: En wij hebben de mooiste platen voor jou. Pak mijn hand beet. We gaan samen naar 1985 toe. Een mooie van Big Country.

0: auto zit. Gewoon om je eigen even af te reageren als je in de file staat. Het is druk, de regio Drechtsteden op de wegen. Big country, hoorde je. Big country moet je dan eigenlijk zeggen. Je kan het op alle manieren zeggen. Change, zo heet het de plaats.
1: Je droomde dat je aan de

0: clip van Boys maakte.
1: Wikte stiekem onder de dekens je eigen Tatjana-kalender.
0: En droomde van de heuvels van Samantha Fox. Herleef jouw mooiste jeugdherinneringen samen met Theo van Gameren.
1: In de swingende hitmiddag.
2: Drie platen uit de Lage Landen. Dit is de Club Den Hof Polderpop Stamppot.

Van de ANWB. In het zuiden van het land staat inmiddels ruim 100 kilometer file. Veel vertraging heb je onder andere op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel, daar 20 minuten op onthoud. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 10 minuten extra reistijd. Op de A58 Tilburg-Eindhoven sta je een kwartier in de file voor knooppunt Batadorp. En dat heeft te maken met een ongeluk met een vrachtwagen op de randweg van Eindhoven, de N2. Die is zo goed als dicht. En verder veel vertraging weer op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. Daar sta je nu 35 minuten in de file door slecht wegdek. En tot

0: Overkill, zo heette de plaat. Goedemiddag. Nu even heel dicht tegen elkaar, gewoon genieten.
1: Dit is een officiële Theo van Gameren

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenlanden ziet af van de opvang van asielzoekers in Nieuw-Lekkerland. De keuze valt op een plek aan de Melkweg in Bleskensgraaf en een locatie aan de Beemdweg in Hoogblokland. In totaal is dat plek voor 275 mensen voor een periode van 10 jaar. Kan nog 5 jaar bovenop komen. Het voorstel van de gemeente Molenlanden moet nog wel eerst langs de gemeenteraad. Eerder waren al 2 locaties in Arkel afgevallen. Tegen de opvangplek bij de gemeentewerf van het Kochelplantsoen in Nieuw-Lekkerland was veel protest. Vorige week was daar nog een demonstratie. Organisaties van sportevenementen en avondvierdaagse passen het programma aan vanwege de hitte. Er worden ook evenementen geschrapt. Zo krijgen deelnemers aan de avondvierdaagse in Spijkenisse vanavond de mogelijkheid om in plaats van 10 kilometer 5 kilometer te lopen. In Bergse Hoek en Berkel en Roderijs mogen lopers kiezen voor 2,5 kilometer. Op de 5 kilometer komt een extra waterpunt. Gisteren werd al bekend dat de vuurtorenloop in Hoek van Holland wordt geschrapt. Het theaterfestival De Parade in Rotterdam gaat dit weekend vooralsnog wel door. De organisatie werkt met een hitteprotocol dat voorziet in extra water, schaduwplekken en ventilatoren in de tenten. Het Wantijdbad in Dordrecht kan op zijn vroegst eind deze maand pas open. Het Dordtse openluchtzwembad heeft te maken met uitgelopen werkzaamheden. Er zijn nog verfresten gevonden, die moeten eerst nog weg. Een precieze datum voor de opening kan de gemeente Dordrecht daarom niet geven. Afgelopen weken kreeg het zwembad een nieuwe coating. Dat had allemaal al klaar moeten zijn, maar door koude en natte weersomstandigheden eind april en begin mei liep het werk vertraging op. Er werd toen gegokt op een opening half juni, maar dat is dus niet gehaald. De eerste olie- en gasschepen varen weer door de straat van Hormuz. Het gaat om Saoedische schepen met samen zo'n 6 miljoen vaten aan boord, een schip uit Qatar en een Chinese brandstoftanker. In de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran is afgesproken dat commerciële schepen weer door de zeestraat zouden mogen zonder tolgeld. De eerste 30 dagen is het scheepvaartverkeer nog wel mondjesmaat vanwege technische en militaire obstakels. Denk aan mijnen, maar na 30 dagen moet de scheepvaart ongehinderd door de straat van Hormuz kunnen. Het weer, het is zonnig, drukkend warm, temperaturen maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui met regen en onweer. Dan wordt het niet kouder dan 19 graden. Morgen veel zon, broeierig warm en 33 graden. En dan ook kans op een stevige onweersbui in de middag. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is alleen de geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. Op de A58 Breda Tilburg tussen Knapend Galder en Knapend Sint-Annebos 25 minuten extra reistijd. Op de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Malden en Boksmeer sta je een half uur in de file door slecht wegdek. En in Zeeland file op de N256 Goes-Zierikzee tussen Goes en de afrit Kortgene ook ongeveer een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. Op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batadorp een kwartier oponthoud. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malde en Boksmeer 25 minuten vertraging door slecht wegdek. Op de A256 Goes-Zierikzee tussen Goes de Poel en de afrit Kortgeen sta je een half uur in de file. En op de N256 Zierikzee-Goes tussen Colijnsplaat en de afrit Wolfhardstijk is de vertraging ook 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: van 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. FC Dordrecht is niet te spreken over de gang van zaken rond Dirk Kuyt. De huidige hoofdtrainer van de Schapenkop is vandaag gepresenteerd als eerste assistent van het Turkse Fenerbahçe. Maar Dordrecht heeft officieel nog niks van die Turkse club gehoord, zegt directeur Hans de Zeeuw.
2: Als je het gewoon heel ver speelt, moet je eerst reis met de club. En nou ja, dat is dus niet gebeurd. Dat is eigenlijk het verhaal. Kijk, het is helemaal niet erg dat hij daarheen gaat. Het is ook niet zo dat het is met Dirk Misgun, helemaal niet. Het is voetbal en af en toe komen de kansen voorbij. Het is heel raar dat je niet eerst wordt gebeld door in dit geval het Fenerbahçe. En dat hun eerst met ons eruit komen om het doorlopende overeenkomst om die af te komen.
1: Morgen zou de eerste training van FC Dordrecht zijn voor het nieuwe seizoen. Die training is verplaatst naar maandag. En ondertussen is aan de Kromme Dijk de jacht op een nieuwe hoofdtrainer begonnen. Het Wantijbad in Dordt kan pas op zijn vroegst eind deze maand open. Het Dordtse openluchtzwembad heeft te maken met uitgelopen werkzaamheden. Er zijn nog verfresten gevonden en die moeten eerst nog weg. Een precieze datum kan de gemeente Dordrecht niet geven. De afgelopen weken kreeg het zwembad een nieuwe coating. Die had al klaar moeten zijn, maar door koude en natte weersomstandigheden eind april en begin mei liep het werk vertraging op. Toen werd gezegd dat er een opening zou zijn half juni, maar dat is dus niet gehaald. Als het aan staatssecretaris Erkens ligt, gaan de straffen voor dierenbeulen fors omhoog. Erkens heeft de inspectie opgedragen om de boetes volgend jaar met 40% te verhogen. Nu is de laagste boete voor dierenmishandeling met gevolgen voor het dier nog €500, terwijl de hoogste boete €10.000 is. Daar komt dus nu 40% op en boeren en bedrijven die in herhaling vallen bij dierenmishandeling kunnen een verdubbeling tegemoet zien. Voor bedrijven zoals slachthuizen moeten de boetes afhankelijk gaan worden van de omzet. Dat moet bedrijven afschrikken om slecht met dieren om te gaan, denkt Erkens. Het weer zonnig, drukkend warm. Temperaturen 28 graden. Vanavond en vannacht kan het gaan regenen en onweren. Het koelt niet verder af dan 19 graden vannacht. En morgen veel zon. Nog warmer dan vandaag, 33 graden. Met in de middag al kans op een stevige onweersbui. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is alleen de geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum een kwartier oponthoud. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer een half uur vertraging door slecht wegdek. En er is een ongeluk gebeurd op de A256 Goes-Zierikzee bij Kortgenen. Je staat er ongeveer 20 minuten door in de file. De andere kant op tussen Colijnsplaat en de afrit Wolfhardstijk is de vertraging ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

Goeiedag, dames en heren. Dit is een nieuwe aflevering van Een Nieuwtje op Witte Bos. Vandaag heb ik Rien Stroomeijer en Tommy Nijhoff van Nijhoff Schilders in de studio. En we gaan het straks hebben over welke vacatures ze graag ingevuld zien. Maar eerst gaan we even luisteren naar Painted Black van de Rolling Stones.

0: Ja, dat was Paint It Black met de Rolling Stones. En ja, we gaan eerst weer kennis maken met de gasten van vanavond. Ja, goedenavond, Rien en Tommy.
1: Goedenavond.
2: Hallo.
0: Ja, voor de luisteraars die jullie nog niet kennen. Ja, wie zijn jullie en wat doen jullie?
2: Mijn naam is Tommy Nijhoff. Ik ben directeur-eigenaar van Tape & Knife Schildersbedrijf in Dordrecht. En ik probeer leiding te geven aan het geheel.
0: Mooi. Ja. Mooie functie ook. En Rien?
3: Ja, ik ben Rien Streumeijer. En ruim 20 jaar schilder geweest. Een jaar of 6 geleden aangesteld tot projectleider bij firma Nijhoff. En sinds vorig jaar mij aangesteld op bedrijfsleider.
0: Mooi.
3: Nou, dus een goede doorstroom gemaakt, mag ik wel zeggen.
0: Ja, dat kan ik me dat goed voorstellen. En ik denk dat heel veel mensen in de regio jullie wel kennen. Maar voor de mensen die jullie nog niet zouden kennen, wat doet jullie organisatie allemaal?
2: Dat is heel breed. Uiteraard schilderen, maar schilderen kent vele disciplines. En, ja. Mag wel zeggen dat wij die allemaal in huis hebben. We hebben het dan over regulier schilderwerk en specialistisch schilderwerk. Reguliere schilderwerk in een notendop is schilderen, behangen, spuiten en al zulke soort facetten van het vak. En specialistisch schilderwerk begint met kleurhistorische onderzoeken, het schrijven van restauratieadviezen. Wow. En alle oude ambachten die daar weer aan plakken. En dan moet je denken aan muurschilderingen, houtimitaties, marmerimitaties, penseeltechnieken, letterzetten, decoratieve wandafwerken, werkingen, schabloontechnieken, vergulden met edelmetalen en al zulke soort facetten van het vak. Hè?
0: Zelfs dus vergulden met edelmetaal. Dat is dan letterlijk met bladgoud of zilver?
2: Ja, bladgoud of bladzilver. Ja. Wow. En inderdaad, er zit ook wat langere garantie op. 25 jaar over het algemeen.
0: En ik kan me voorstellen, dat wordt vooral voor binnen gebruikt of ook buiten? Of dat is...
2: Zowel binnen als buiten.
0: Ja.
2: Hele mooie die we ooit eens gedaan hebben is de torenbekroning op het oude stadhuis in Dordrecht. Er staan hele grote bol, noem ik het maar even.
0: Ja, ja, klopt.
2: Die hebben wij een aantal jaren terug opnieuw mogen vergulden. Maar ook de klokkentoren van de boterbeurs hebben we mogen vergulden. En ja, zo hebben we inmiddels al tientallen klussen op onze naam staan. In het Dordtse.
0: Nou, ik kan me zo maar voorstellen dat weinig schildersbedrijven hier zich überhaupt mee bezighouden. Met edelmetalen, zeg maar.
2: Ja, het is een specialisme in ons vak. En dan moet je, je moet wel weten hoe het heurt, hè, en hoe daarmee om te gaan. En dat is met alles zo. Specialist schilders bij ons, die hebben na middelbare school een studie gevolgd van 4 jaar.
0: Kijk.
2: En ik zeg het altijd maar even achteraan, 5 dagen in de week.
0: Ja.
2: Dus in 4 jaar aan het studeren geweest om het op het allerhoogste niveau mee te mogen doen. En dat vergt wat. Maar als je klaar bent met je opleiding, krijg je er ook iets heel moois voor terug.
0: Ja.
2: Oftewel, je mag aan de mooiste gebouwen werken. Je handtekening als het ware daarop zetten, achterlaten. En vol trots achteruit kijken van wat wij of degene die daaraan heeft gewerkt of het team weer gepresteerd heeft. Ja. En in die hoedanigheid komen we ook bij heel veel mensen, bedrijven, noem het maar op, over de vloer. En dat maakt ons vak dan ook wel heel leuk, hè? Want waar niet altijd over nagedacht wordt, is als schilder hoor je nog eens wat, je komt nog eens ergens. En vooral dat laatste, we komen overal. Hè?
0: Ja.
2: Overal moet geschilderd worden. Nou.
3: Een gemiddelde schilder kan een boek schrijven, denk ik. En dan wordt er een bestseller ook.
0: Ja. Nou, ik denk dat jullie dat wel echt moeten gaan doen. Nee, maar wat ik dan van me opvalt. Kijk, mensen hebben natuurlijk wel een soort standaard beeld bij schilderen, zeg maar. En dat kan een groot complex zijn, dat kan van alles zijn, kan buitenwerk zijn, kan kozijnenwerk zijn, ik noem even wat.
2: Ja.
0: Maar jullie specialismes zijn dus voor mij dusdanig zodanig breed dat het, het werk misschien niet meer echt op elkaar lijkt. Want het is dan omdat het gewoon veel diverser is. In de zin van, het is veel breder dan bij een gemiddelde schilder, heb ik het idee.
2: Ja.
3: Ja, dat onderscheidt ons denk ik ook van een gemiddeld schildersbedrijf, zeker hier in de regio. Ja. Ik denk dat je als schilder bij ons alle facetten kan doen. En denk ik ook verder in kan ontwikkelen. Dat maakt het juist zo mooi. We hebben de opdrachtgevers, we hebben de projecten.
0: Ja.
3: Dus elke schilder die vindt wel iets wat bij hem past.
0: Ja. Gaaf. Hey, en omtrent de organisatie, wat is ongeveer de omvang? Het scope van de werkzaamheden hebben jullie al redelijk uitgelegd. Maar met hoeveel collega's mogen jullie het vakwerk op doen?
3: Ja, we zitten met een mannetje of 30 inmiddels. Ja? 20, 30 man. En dat is een mooi aantal, denk ik, om onze klanten te kunnen bedienen.
0: Ja, zeker.
3: Wel ruimte voor goed personeel, dat blijft altijd bestaan natuurlijk.
0: Ja. Ja, echte vakmannen die kunnen zich altijd aanmelden.
3: Zeker, ja. Nou. Zeker.
0: En betreft de toekomst, wat voor perspectieven hebben jullie? Hebben jullie nog speciale goede perspectieven of nog andere zaken die jullie gerealiseerd willen hebben?
2: Wij zetten niet altijd in op groei, maar wel we willen wel doorontwikkelen. Hè? Dus wij proberen op het allerhoogste niveau mee te doen. Dus dat vergt ook iets van de organisatie. Hè? En dan doe ik met name voor de opleiding binnen ons bedrijf. Hè? Die jongens of meiden, we hebben ook een heel team meiden, die moeten het vak aangereikt krijgen van een vakidioot of een leermeester. En ja. Met name daar zijn we nu naar op zoek, want onze leermeesters zijn allemaal bezet. Wij kunnen gemiddeld 1 of 2 nieuwe leerlingen aan ons team toevoegen.
0: Mooi.
2: En
0: dat. Okay. Klinkt goed. Nou, we gaan straks inhoudelijk over die functies hebben. Maar jullie hebben ook nog een top 5 aan best wel leuke nummers meegenomen. Welk nummer zou je dan als liefste willen horen?
3: Ja, dat was nog een hele zoektocht, kan ik je vertellen. Want dat is niet 1, 2, 3 zo te herleiden naar ons mooie vak. Maar we hebben toch een aantal mooie uitweten te zoeken. En een van die kon ik koppelen aan het tevreden stellen van de klant, het tevreden stellen van de schilders zelf. Je gaat naar een klus toe. We worden niet voor niks gevraagd. 9 van de 10 keer ziet het er of belabberd uit of heeft gewoon een nodige onderhoudsbeurt nodig. En dan moeten we toch weer tevreden de klant achterlaten. En dan kwam ik bij Satisfaction van Benny Benassi.
0: Hier komt Satisfaction.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: Ja, dat was Satisfaction van Benny Benassi. En ja, best lekker nummer eigenlijk. Even om even goed wakker te worden, zeg maar.
1: Even swingen op de stijger.
0: Even swingen op de stijger, ja, dat zal wel eens gebeuren. Hebben de schilders ook altijd een beetje muziek bij zich? Of afhankelijk van de situatie misschien?
1: Ja, dat is heel erg verschillend natuurlijk. Hè. Sommige klanten die vinden het alleen maar gezellig en die staan bij wijze van spreken mee te zingen.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook klanten of opdrachtgevers of locaties waar het gewoon niet kan en mag.
0: Nee,
1: en
0: daar, ja, logisch. Ja.
1: Daar moeten ze zich dan maar een beetje op aanpassen. Vandaar tegenwoordig de mooie oordopjes.
0: Hè? Ja, dan kan je tegenwoordig ook, als je elkaar nog kan verstaan, dan helemaal mooi.
1: Ja.
0: Nou, ik ben even benieuwd. Hè. Jullie zoeken in ieder geval een vakvolwassen schilder. Wordt onderhoudsschilder genoemd. Hoe ziet zijn of haar werkdag er bij jullie gemiddeld uit?
1: Ja, dat is heel breed.
0: Ja.
1: Ik denk dat als een vakvolwassen schilder bij ons gaat starten, dan zal hij, zeker als hij met een team werkt, eerst gaan bespreken hoe het plan van aanpak gaat worden.
0: Ja.
1: Het volstaat dat hij kennis moet hebben van materialen, van ondergronden, sociale vlakken met de klanten bespreken. Onderaanneming, aansturing misschien wel, of in ieder geval samen goed kunnen werken. Het vak verstaan in de breedste zin van het woord eigenlijk. Ja. Zorgen dat de klant tevreden straks is met het eindresultaat. Het is zo breed, ons vak.
0: Mooi. Ja, ja, gaaf. En wat zoeken jullie dan in de medewerker? Je zegt natuurlijk al best wel heel specifiek, vak van schilder, maar misschien wellicht kijken jullie ook naar andere zaken dan puur het...
1: Ik denk dat het niet zozeer is de aantal kilometers dat hij heeft gemaakt. Natuurlijk moet hij vakkennis hebben, maar het gaat veel breder dan dat. We komen bij mensen over de vloer. Hmm. In hun privéomgeving. We hebben te maken met allerlei soorten mensen. Sociaal, religieus afkomsten.
0: Ja.
1: Of seksuele geaardheden. Zo breed wat wij tegenkomen. Dus je hebt ook een stukje aanpassingsvermogen nodig.
0: Ja.
1: Bij de een kan je meer jezelf zijn dan bij de ander.
0: Logisch, ja.
1: En dat leer je vanzelf. Dus ik denk dat een vakvolwassen schilder wel wat kilometers moet hebben gemaakt om ook het sociale vlak goed onder de knie kunnen hebben. Maar er zijn ook vakvolwassen schilders die het heel prettig vinden om op bepaalde locaties te staan waar ze juist minder met klanten of met personeel of met mensen, moet ik zeggen, te maken hebben.
0: Ja.
1: Ik bedoel, er zijn heel veel locaties die geschilderd moeten worden waar je eigenlijk helemaal nauwelijks in contact komt met mensen. Noemen we een fabriek
0: allerlei
1: locaties waar je dat niet hebt. Dus dan is het vakkennis juist weer van groot belang.
0: Ja, en misschien ook snelheid. Los van dat je het goed doet, maar ik kan me voorstellen dat bij grote projecten is misschien soms snelheid wordt belangrijker gevonden dan per se dat de perfecte handtekening die jullie altijd geven, zeg maar. Of allebei wel. Ja.
1: Kijk, uiteindelijk staat kwaliteit altijd bovenaan.
0: Ja.
1: Dat is nummer één. Aan de andere kant willen we ook met z'n allen uit de pot kunnen eten. Mm-hmm. Dus er moet ook een boterham verdiend worden.
0: Ja.
1: Gebeurt het eens een keertje dat de kwaliteit ervoor zorgt dat de klus wat langer duurt, dan is dat voor ons een makkelijke keuze. Kwaliteit gaat altijd voor.
0: Ja.
1: En dan gaan we daarna wel kijken hoe dat is gekomen door weer. Of we hebben de dingen tegengezeten. Of het de schilders een dag niet. Hè? Dat zien we dan daarna wel. Kwaliteit staat altijd bovenaan.
0: Mooi.
1: Maar natuurlijk, er moet ook een bepaalde productie gemaakt worden. Dat mag duidelijk zijn.
0: Ja, precies.
1: Ja. Dus ja,
0: allebei belangrijk.
1: Allebei belangrijk. Ja, er zijn zoveel. Er zijn zoveel facetten die je van een schilder naar een vakman maakt, zeg ik altijd.
0: Ja, natuurlijk.
1: Heel veel kunnen schilderen, maar een vakman, daar zit wel een verschil in.
0: Ja, en ook dat sociale aspect. Hè, wat natuurlijk de ene misschien automatisch binnen een bepaalde klantgroep zich beter thuis voelt dan bij een andere omgeving. En wat kunnen jullie de kandidaat bieden? Stel, een vakvast schilder komt wel eens bij jullie aan. Hebben jullie een proefdagje, kennismaking? Hoe zit dat inwerktraject en hoe ziet dat de periode erna eruit?
2: Ja. Dat verschilt. Hè?
0: Ja.
2: Dat is ook maar net wie je tegenover je hebt. Maar het begint inderdaad soms met een proefdag. We zien al vrij snel wat voor vlees we in de kuip hebben.
0: Tuurlijk.
2: Soms kennen we de schilder ook al wel. Dan gaan we niet over contracten praten. En dan krijgen ze gelijk een vaste aanstelling. Ja. Mocht er wat twijfel zijn, dan gaan we eens met een contract te werk.
0: Ja, logisch.
2: Ja, wat verwacht je van een schilder? Daar komen we gaandeweg wel af achter. Hè? Maar we hebben net al een hoop van die dingen besproken. Je moet om kunnen gaan met situaties, met mensen. In ons geval vaak ook met leerlingen die nog de nodige stappen moeten maken. Dan hebben ze ook nog eens te maken met kantoor die iets van ze verlangt. Dus je moet een beetje kunnen multitasken als schilder. En dat is voor de een wel weggelegd en de ander niet, uiteraard.
0: Nee, en de administratie hoort er dus ook bij. En wat kan een medewerker van jullie verwachten, zeg maar? Los van het feit dat ze mogelijk direct kunnen beginnen of gelijk om vastgetart te komen als ze dingen. Waarom blijven veel mensen graag bij jullie werken?
1: Nou, heel even nog aanvullend op de vorige vraag. Wat wel grappig is dat we

0: Goed is, uiteindelijk ga je voor het lange termijn. We zeggen altijd, als de klik er is en alles gaat goed, dan kun je bij ons oud worden.
1: Ja.
0: Graag zelfs. Alle relaties die we aangaan, proberen we op die manier aan te gaan. Dat het voor het leven is misschien heel erg overdreven, maar in ieder geval tot de pensioensgerechtige leeftijd.
1: Ja, oké.
0: En hopelijk misschien nog wel
1: een beetje langer.
0: Dat we nog wat langer van hun vakkennis kunnen genieten. Maar dat is wel het doel.
1: Ja.
0: Die wilde ik nog even aanvullen.
1: Ja.
2: En wat hebben wij te bieden? Nou, natuurlijk de dooddoeners, een mooi salaris, goede arbeidsomstandigheden. Maar wat wij vooral te bieden hebben is, wij verlaten het eiland van Dordrecht zelden of nooit. En dat is best uniek natuurlijk in de bouw. Hè? Want je ziet altijd die busjes morgens wel heel Nederland doorkrossen. Nou, wij hebben een hele mooie klantenkring. Hè? Dus ook dat kunnen we je bieden.
1: Zo, maar dat betekent dus gewoon in de regio werken, punt. En niet verder buiten.
2: Ja, sterker nog, wij hebben bijna geen bussen rijden. Omdat dat ook geen enkele zin heeft in ons bedrijf. Omdat wij werken vooral in Dordrecht. En nog gekker, veelal in het historische centrum van Dordrecht.
1: Wauw.
2: Dus,
0: de fietsende schilders worden we wel eens genoemd.
1: Ja, nee, maar dat is wel speciaal. Want even vanuit mijn eigen kennis. Ik ken best wat werkgevers en bedrijven. Maar binnen je eigen dorp blijvend werken, dat hoort niet vaak, zeg maar. Komt echt niet vaak voor.
2: Nee. Daar zit ik ook al 47 jaar in het vak.
1: Ja.
2: Dus dat is allemaal niet vanzelf gegaan. Maar inmiddels hebben we mooie stappen gemaakt. En
1: gaaf.
2: Wordt dat omarmd door de Dordtenaren. En daar zijn we ze uiteraard heel dankbaar voor. Wat we verder nog bieden is ook nog eens een keer naast de mooie klantenkring de bijzondere werken die we mogen doen.
1: Juist.
2: Want dat is heel breed. Zoals je weet, Dordrecht is de oudste stad van Holland.
1: Ja, klopt.
2: Met heel veel monumenten. En met name in die monumenten zitten heel veel mooie details die iets vakkennis vereisen.
1: Ja.
2: En wij hebben dat in huis. En onze vakschilders werken daar met heel veel plezier aan. Hè? Want daarvoor zijn ze schilder geworden.
1: Ja.
2: Dus ook dat kunnen we ze bieden. De mooie, bijzondere werken.
1: Nou, dat vind ik wel bijzonder inderdaad. Want wat je zegt, natuurlijk voornamelijk in het Dordtse centrum staat natuurlijk vol met oude monumentale panden.
2: Ja.
1: Die zijn allemaal echt niet hetzelfde gebouwd. Het is allemaal een beetje anders. Andere details en andere soort onderhoudseisen.
2: Het gaat nu te ver om alle werken op te noemen waar wij op dit moment bezig zijn. Maar twee in de oog springende werken, dat zijn de Augustijnenkerk in Dordrecht.
1: Okay.
2: En het oude stadhuis in Dordrecht.
1: Kijk.
2: En gaan we dan nooit het eiland van Dordrecht af? Jazeker, heel af en toe.
1: Ja, ja.
2: Als er een hele bijzondere klus
1: is
2: aangereikt wordt.
1: Ja.
2: En op dit moment zijn we bezig op landgoed Huis ten Donk in Ridderkerk.
1: Mooi.
2: Misschien net te ver om te fietsen, maar wel in onze regio.
1: Ja,
2: en een geweldig mooie klus die we daar mogen uitvoeren voor jonkvrouwen Groenix van Zoelen.
1: Kijk eens. misschien wel fijn dat er ook buiten Dordrecht hele mooie panden staan waar jullie zich af en toe aan mogen werken, zeg maar.
0: Maar het is niet alleen werkgerelateerd. Ik denk dat we ook een heel leuk gemêleerd gezelschap hebben. Tommy had het al even aangekaart. Hè. Een aantal dames in dienst. Jong, oud. Echt een gemêleerd team waar denk ik iedereen zich wel in thuis voelt. Ja. Of een bepaalde connectie heeft, omdat er wel iemand is in zijn leeftijdscategorie. Dat maakt het denk ik ook gewoon heel leuk.
1: Nou, ik sta versteld eerlijk gezegd. Dit is niet een traditioneel schildersbedrijf. En ook niet, het is wel geen traditioneel bedrijf, maar of het is een standaard bedrijf, maar ook geen traditioneel schildersbedrijf. Dit is heel bijzonder eigenlijk wel.
2: Ja.
1: Dit is echt.
2: Dank voor de mooie compliment.
1: Ja, juist. Ja, nou ja, dat is toch wel. Vind ik in ieder geval bijzonder.
2: Ja.
1: We gaan het straks natuurlijk ook nog even hebben over de vervolgfunctie met wat aanvullingen. Ik denk dat jullie al heel veel vragen die ik had kunnen bedenken al inmiddels al beantwoord hebben. Dus welk nummer zouden jullie volgende zijn?
0: Ja, de volgende is ook wel weer een mooie, toch een beetje van mijn jeugd. En die relateerde ik eigenlijk naar de kleur van ons logo. Het kenmerkende grote T in het blauwe kwaststreep is iets wat door heel Dordrecht goed zichtbaar is en we vaak complimenten over krijgen. Dus ik kwam bij.

0: Ja, dat was Eiffel 65 met Blue. Blauw in dit geval van Nijafschilder, zeg maar. Die kleur blauw ook, hè?
1: Ja. Er wordt met heel veel blauw gesmeten in de clip, als ik me goed kan herinneren. Maar of dat dezelfde kleur is, dat weet ik niet.
0: Nee, maar goed.
1: In ieder geval een kenmerkend iets voor de Dordtenaren, denk ik toch wel.
0: Ja.
2: Een aantal jaren geleden hebben we nog even overwogen om... want we bestonden toen 25 jaar, dus inmiddels alweer bijna 5 jaar geleden.
0: Mm-hmm.
2: Om misschien iets aan het logo te doen, aan te passen of zo. En uiteindelijk hebben we het logo toch maar behouden. Want inmiddels is het, hoor ik in de wandelgangen, wel iets heel herkenbaars geworden.
0: Yeah.
2: En zonde om daar dan afscheid van te nemen. Dus dat hebben we niet gedaan. We hebben wel een kleine toevoeging gedaan.
0: Wat was de toevoeging?
2: Hoffelijk meesterschap.
0: Ah, ja. Dat is de ondertitel, zeg maar.
2: Ja, dat onderschrijft, zeg maar, de ontwikkeling die we door hebben gemaakt. Met knipoog naar de achternaam Nijhof. We mogen hele mooie werken maken en dat vereist meesterschap.
0: Ja, nou gaaf, dat de hoffelijkheid van jullie werken.
2: Ja.
0: Oké, jullie hebben natuurlijk ook een... schilders, je kent ook schilders op verschillende niveaus hebben. Jullie hebben ook misschien ook wel een schilder die over iets meer kan dan alleen maar goed schilderen. Leiding geven, leermeesterschap. Hoe ziet dat er een beetje uit, zeg maar? Heb je dan altijd jonge mensen bij je? Of ook gewoon mensen die al wat ervaring hebben bij je? Hoe ziet die rol er inhoudelijk uit?
1: Ja, nou, een leermeester is... moet om

0: dan zeker in het voorseizoen roodgloeiend staan. Hè, want ze zijn allemaal op zoek naar een plekje. En die kunnen wij dan niet bieden, vandaar deze vacature. Een leermeester moet zich kunnen verplaatsen soms ook in de jeugd. Dat is een andere mentaliteit, andere tijd waarin de jongens opgroeien. Zeker een digitale tijd waarin ze opgroeien. Daar moet je mee kunnen omgaan. Maar je moet, wat ik al net zei, op een goede, duidelijke manier kunnen uitleggen. Soms misschien wel tot in detail, wat voor een schilder als heel normaal klinkt. En dan ga ik nu een vakterm geven, een schuurpapiertje vouwen. Een schilder die nu meeluistert, die zal zeggen, ja, inderdaad, dat is al een manier hoe dat je voorbereidt om een kozijn of een onderdeel te gaan schuren. Dus je schuurpapier vouw je op een bepaalde manier.
1: Dat moet uitleggen natuurlijk.
0: Ik kan het hier niet voordoen. Het blijft radio. Maar je vouwt de schuurpapier op een bepaalde manier. Ja. Waardoor dat je een stevigere papier krijgt eigenlijk.
1: Stugger.
0: Ja. Je kan hem vouwen, je kan hem buigen in de vormen.
1: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk een heel stom basis iets. Maar je moet dat wel op een normale, rustige manier, misschien wel een beetje kinderlijk, echt voordoen aan een leerling. Nou, er zijn vakvolwassen schilders die zeggen, joh, geef mijn Porsche maar een Vicky. Want daar heb ik heel wat geduld niet voor.
1: Ja, precies.
0: Zijn ze niet minder vakman?
1: Nee, ze kunnen nog steeds goede vakman zijn.
0: Maar ze zijn zeker geen leermeester.
1: Nee.
0: En daar ligt een beetje de grens en het verschil. Als je dat op een goede manier kan uitleggen en soms misschien wel laagdrempelig opstellen naar zo'n leerling toe, dan zie je soms ook hele leuke harmonieën ontstaan.
1: Ja, want we kunnen ook een beetje maatje van elkaar worden. Althans, het lijkt me heel logisch.
0: Dat bedoel ik. Ja, ik ben zelf best lang leermeester geweest.
1: Ja.
0: Dus ik weet hoe dat in elkaar steekt. Ja, met de ene leerling heb je een betere klik dan met de ander. Dat mag duidelijk zijn.
1: Met de ene persoon, met de ander, logisch.
0: Ja. Maar ik denk als de klik er is, of als je de klik zoekt vooral, hè, want je moet je ook openstellen. Ook onderdeel van een leermeesterschap, je openstellen voor nieuwe ontwikkelingen, innovaties. Soms kan je een leerling zelfs nog als leermeester wat van leren.
1: Ja, precies.
0: Omdat de jeugd zich veel meer bezighoudt met nieuwe technieken, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten. Als je je daarvoor openstelt, is dat alleen maar goed voor jezelf ook.
1: Ja. Dan ben ik ook benieuwd. Is je eigen ervaring als leermeester, zeg maar. Je hebt het ook al gezegd. Ja, de ene heb je iets meer klikken, de andere. Maar hoe is dan die wisselwerking? In de zin van, je zegt van, joh, soms kan je ook van de jeugd leren. Ik ben wel benieuwd hoe dat bij jou is ervaren.
0: Nou ja, het is voor mij een lange tijd geleden dat ik op de schilderschool heb gezeten.
1: Logisch.
0: Om daar even mee te beginnen.
1: Ja.
0: Daarnaast als schilder blijf je heel erg hangen in het oude. Een gemiddelde schilder, en ik denk als een schilder nu meeluistert, kan zich daar wel in vinden. Een gemiddelde schilder is licht autistisch.
1: Oké.
0: Je werkt van links naar rechts, niet van rechts naar links. Ik noem maar even een voorbeeld.
1: En dat moet altijd zo gaan?
0: En dat moet zo gaan, want dat is het systeem waarin je gewend bent om te schilderen. Een vlakke deur, daar begin je of links, onder of rechtsboven. Per schilder verschillend.
1: Ja.
0: Maar gaat hij hem andersom doen, dan raakt hij in de war.
1: Dan gaat het gewoon niet goed, zeg maar. Dat
0: is gewoon een algemeen gegeven. En ik weet zeker dat een hoop schilders zich hierin terug kunnen vinden.
1: Ja.
0: Wat er dan gebeurt, is er zijn nieuwe verven, nieuwe technieken. In 2010 kwamen de VOC-verven met minder oplosmiddelen. Daar kwamen andere applicatietechnieken om de hoek kijken. De schilder die deed dat niet. Die bleef gewoon met dezelfde
1: manier
0: schilderen. Dus wat hebben de verffabrikanten gezegd? Joh, de schilder krijgen we niet geturnd. Dan gaan we andere kwasten ontwikkelen, waardoor ze gewoon nooit een dikkere laagdikte kunnen aanbrengen dan dat de kwast toelaat. Zover gaat dat eigenlijk.
1: Dus die producenten denken flink mee.
0: Ja, nou, ze moeten wel, want ze kregen daar natuurlijk de nodige klachten over. Omdat het eindresultaat niet zo was als dat hun hadden bedacht. Terwijl het product wat ontwikkeld was, gewoon goed was.
1: Alleen het vraagt de andere. Dus het voelt een andere aanbreng.
0: Ja, een andere applicatietechniek.
1: Of een andere kwast, waardoor de techniek van de schilder onverteld kan blijven.
0: Juist. Ja. Nou, dus ik geef het maar even aan als voorbeeld. Dus als een leerling op school andere producten onder de knie krijgt, of andere materialen waar je als leermeester eigenlijk niet van hebt gehoord. Als je je daarvoor openstelt, dan denk ik dat het voor je eigen ontwikkeling ook heel goed is. Hè? Een schilder die hoeft niet per definitie ook goed te kunnen spuiten.
1: Nee.
0: Hè, latex spuiten, lak spuiten. Maar dat is wel de toekomst waar we naartoe gaan.
1: Heeft het te maken met de meters die je mee af kan leggen? Of andere dingen?
0: Ja, dus de spuiten en de spuittechnieken die je ontwikkelen in een zover stadium door. Zeker met de acrylproducten waar we binnen natuurlijk verplicht mee zijn te werken. Mm-hmm. Warme temperaturen waar je in staat te werken. Dat kan je met de kwastenroller bijna niet voorblijven.
1: Oh, ja.
0: En met een spuit wel. Maar als schilder denk je in kaders of in hokken. Dus dat betekent, dat is een hoop afplakwerk. Maar dat hoeft eigenlijk niet meer met de nieuwe spuiten.
1: Nee.
0: Er zijn speciale spuiten die...
1: Speciale mondjes erop die heel strak zijn.
0: Als je al überhaupt nevel hebt, dan is dat droog eer dat het verspreidt. Dus dan is het stof.
1: Dan is het gewoon, dan wordt het gewoon hard en dan tikt het gewoon tegen de muur aan stof. En komt het terug.
0: Ja, het is gewoon stof. Dus nogmaals, als schilder... Ja. Vakvolwassen schilder en zeker als leermeester moet je sowieso altijd openstaan voor nieuwe technieken. Maar zeker als je met een leerling rondloopt.
1: Ja, gaaf. Wel leuk dat je zo'n wisselwerking hebt. En dat je dan ook als best wel significant serieuze organisatie nog kan leren van een nieuwe generatie.
0: Ja, is heel belangrijk juist. Ja, altijd openstaan. Stilstand is achteruitgang.
1: Eens.
2: En ik merk aan onze leermeesters dat ze heel veel voldoening halen uit de groei van een leerling. Hè? Dus als ze stappen maken, dat ze daar aan de basis hebben mogen staan. En, dat is ook wel mooi om te zien. Soms ontstaat er ook wel eens iets dat ze eigenlijk niet meer van elkaar losgekoppeld willen worden. Hè? Dat ook wel.
1: Dan zijn ze een tijdje bij elkaar en denken, jongens, ik vind het goed zo.
2: Ja. Maar ondertussen staat de volgende alweer aan de deur te kloppen. En voor de ontwikkeling van ons bedrijf is het wel zaak dat zo'n leerling uiteindelijk op eigen benen komt te staan.
1: En misschien ook geleerd met collega's. Want voor leermeesters is het ook moeilijk denk ik, om twee leerlingen tegelijkertijd de onderzoek te nemen. Of gebeurt het ook?
2: Wij hebben ongeveer 4 jaar nodig om iemand, op niveau te krijgen. En de grote boze buitenwereld in te sturen.
1: Dat is een serieuze periode.
2: Ja, dus en als je een tweedejaars leerling hebt of een derdejaars leerling. En we hebben een wat grotere klus. Dan kan daar ook nog wel weer eens een leerling bij. Want die op zijn tweede of derde jaar of vierde jaar staat. Ja, die is al redelijk zelfstandig. Die kan echt al wel iets. Hè. Die heeft nog wat fine-tuning nodig. Mm-hmm. Dus dat gebeurt ook wel eens. Dat een leermeester twee leerlingen onder zijn vleugels hebben. Van de ene wat verder is dan de
1: andere. Ja, logisch.
2: Maar dat is ook weer niet voor iedereen weggelegd. Want de een die gaat er wat makkelijk mee om. En de andere die krijgt kortsluiting. Dus.
1: Ja. Moet aandacht delen. En het werkt me ook nog af. Hè? Niet alleen de...
2: dat. Ja, precies. Ja. Dus dat. Ja.
0: Ja, zodra we het rechter ooglid wat meer zien knipperen. Zeg maar, dan weten we dat het te veel is.
1: Ja. Of te veel koffie, dat kan ook. Ja. Grappig hoe dat werkt. Ja, en is dat. Ja, natuurlijk, ik denk het leermeesterschap dat is natuurlijk sowieso anders, maar er zit ook nog een soort. Stel, hè, je bent gewoon vakvaste schilder en je zegt, joh, ik zou eigenlijk wel leermeester willen worden. Dan zeg je dan van, joh, hier heb je leerlingen en succes mee, of zit er ook wel een beetje begeleiding bij? Of een beetje een soort.
0: Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is om misschien nog extra te melden. Bij ons zijn er allerlei cursussen. Die voor je eigen ontwikkeling goed kunnen zijn en ons als bedrijf ook weer naar een hoger niveau kunnen tillen. En zeker ook voor de leermeesters. Er zijn speciale leermeestercursussen. Maar er moet wel al iets van in je kern zitten, zeg maar, om daarin verder door te kunnen ontwikkelen.
1: Ja.
0: Ook al eerder genoemd, een goede schilder maakt nog geen vakman. Het moet in je zitten.
1: Ja.
0: Om een vakman te worden. En het is denk ik ook met de leermeester en de cursussen die daar dan aan gekoppeld kunnen worden, die wij ook bieden als bedrijf, kunnen dan net dat stapje extra geven in je doorontwikkeling. Wij zijn een aantal jaar geleden ook met een x-aantal leermeesters naar zo'n cursus geweest. En dat ging dan met name, daar heb je het weer, de digitale wereld. Mijn leerling en mijn telefoongebruik was dan een soort van onderdeel of onderwerp. En dat is natuurlijk best wel actueel, hè?
1: Ik denk dat de appjes zo geprogrammeerd zijn om heel veel aandacht op te eisen van die leerlingen.
0: Ja. Het is een verslaving. En hoe ga je daar dan mee om? Nou, dan heb je al een generatiekloof. Een leermeester, met alle respect, hebben al wat kilometers erop zitten. Dus die zijn gemiddeld genomen een jaar of 20 minimaal ouder.
1: Ja.
0: Dus die hebben dan niet die ervaring met iemand en een telefoon. Dus daar komen eerst de ergernissen. Eigenlijk in problematisch denken, maar niet in oplossingen. En zo'n cursus kan je dan net even de tools geven hoe je daar dan mee om moet gaan. En dat is natuurlijk maar een klein voorbeeld, hè? Maar er zijn wel sociale aspecten. Een leerling die in een thuissituatie leeft waar het niet behagelijk is. Ouders die gaan scheiden of overlijden.
1: Oh,
0: je bent soms ben je bijna een soort tweede ouderrol aan het vervullen.
1: Ja,
0: en een stukje van de opvoeding ook.
1: Ja, zeker bij vrij jonge mensen. Natuurlijk dat.
0: Ze komen als 16-jarige gegaan zijn naar school. Dus dat mag ik wel jong noemen.
1: Zeker.
0: En ik geloof dat tegenwoordig 1 op de 4 ouders scheiden. Of misschien nog wel meer.
1: Ja.
0: Dat is een hele impact voor zo'n jongen of meisje. En daar moet je wel mee om kunnen gaan.
1: Ja.
0: De bepaalde emoties die dan vrijkomen bij zo'n leerling. Dus dan praten we nog geen eens over het vaktechnische deel wat je moet overbrengen.
1: Ja.
0: Dan praten we puur over het sociaal deel. Wat om de hoek komt kijken als leermeester. En als je dat niet serieus neemt.
1: Ja.
0: Dan kan of zo'n leerling zeggen. Joh, ik ben mijn interesse verloren in het vak. Terwijl dat hij misschien wel potentie had. Dat is natuurlijk zonde.
1: Mm-hmm.
0: Of je neemt het niet serieus. En er ontstaan wrijvingen. Waardoor dat je conflicten gaat krijgen. Wat je ook niet wil.
1: Nee, ik denk dat uitspreken ook belangrijk is, hè? Want toevallig, ik herken het een beetje mezelf. Ik heb zelf ook meerdere stagiaires gehad. En telefoongebruik is echt wel een subject, zeg maar. En dan zeggen ze wel eens van, ja, een spelletje, een beetje op de achtergrond. Het leidt bijna niet af. Ja, dat gaat natuurlijk niet helemaal op in de realiteit. Spelletje op de achtergrond, maar het leidt niet helemaal af. Nee, nee.
0: Ja.
2: In de cursus heeft het wel een hele mooie titel. Hè? Als je dus de cursus leermeester volgt.
1: Ja.
2: En dat noemen ze dan help. Mijn leerling heeft een smartphone.
0: Ja.
1: Ja.
2: En hoe gaan wij daar dan nu mee om? Hè?
1: Ja. Ja, nou ja, ik kom er iets. Misschien moet ik zelf op die cursus gaan.
0: Ja.
1: Ik kom er. Nee, maar dat.
0: Maar dat is natuurlijk maar een heel klein onderdeel. Tuurlijk, ze hebben vaak. En dat is niet om het allemaal te bagatelliseren.
1: Nee.
0: Een spanningsboog van 5 tot 10 minuten. En dan heb je het eigenlijk wel gehad. Waar trouwens de gemiddelde volwassen man ook misschien wel last van heeft. Maar zeker de jeugd.
1: Ja, ja, precies.
0: Die hebben gewoon geen grote spanningsboog. Dus je moet het ook boeiend houden, zeg maar, naar een leerling.
1: Ja.
0: Niet met heel veel informatie komen.
1: Nee, nee.
0: Onderdeel voor onderdeel. Proberen te leren en onderwijzen hoe mooi ons vak is.
2: En je merkt ook als je dat voor elkaar krijgt om ze in het begin, zeg maar, in het gereel te krijgen en mee te laten denken. En de ontwikkeling vindt plaats, dan ontstaat er ook ineens iets. Langzaamaan passie voor het vak of zo. Dan gaan ze er lol in krijgen. Hè? Want je hebt te maken met zoveel verschillende producten. Hè? Vergis je eigen niet, onze verfgroothandel die er 100 meter verderop zit.
1: Okay,
2: van de studio.
1: Ja.
2: Die heeft 16.000 artikelen in zijn assortiment.
1: Wow.
2: En die zijn allemaal voor de schilder. En,
1: behoorlijk.
2: Als je alleen daar al over na gaat denken. Die zijn niet gemaakt om de schilder te plagen. Hè? Die dienen ergens voor. Dus de materialenkennis, hè? Dat is heel belangrijk. In welke stappenplannen zet je die weg? Hè? Want één ondergrond standaard niet. Je hebt te maken met omstandigheden. Hè? Met
1: het weer bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja, temperatuur.
2: Ja. Maar ook allerlei vaardigheden. Plamuur is wat anders dan schilderen. En kitten is weer wat anders dan een stopverfrandje aanbrengen. En nou, ik kan nog even doorgaan. Ik kan het programma ermee vol praten, bij wijze van.
1: Lukt wel, denk ik.
2: Maar in het begin is het dus best een hele complexe puzzel. Zeker voor zo'n leerling. Dat je denkt, waar moet ik beginnen? Maar door de juiste sturing en begeleiding beginnen er ook langzaamaan op te trekken.
1: Ja.
2: Worden de dingen zichtbaar. En gaan ze er lol in krijgen. En daar zijn we dan naar op zoek.
1: Ja, logisch. Ja. Het is ook een beetje zien en doen. Hè? Het is, als je tijd meedraait, dan maak je verschillende weersomstandigheden mee. En weer verschillende praktijksituaties mee. Waardoor je ook met verschillende assortimenten uit die 17.000 of 16.000 mee te maken krijgt. Ja.
0: Het begint soms al gewoon met de eerste kitnaald die gelukt is zonder dat alles eronder zat. Hè? Dat
1: ook fijn.
0: Het zijn juist de kleine. Ja, maar dat ze het zien dat het ook lukt.
1: Ja.
0: Dat wekt vertrouwen naar zichzelf toe ook. En als leermeester ga je daarmee om. Dan geef je dat schouderklopje en dan zeg je, goed gedaan.
1: Ja.
0: In plaats van eindelijk. Het is de toon die de muziek maakt dan.
1: Ja. Nou, over dat kitten gesproken. Ik heb zelf ook wel eens een kitrandje gelegd. Ik zag wel eens de collega's, die hadden dan een handig dopje een beetje aangepast, weet je wel. Dat hij mooi in één keer afsluit. Ja, ik heb wel eens mensen gezien, met een beetje smid, een beetje zeepsop, water, een vingertje langs haalt. Wat is voor jullie zeg maar echt een no-go? Dat is misschien een no-go, hoor, denk ik.
0: Nee, dat verschilt echt per situatie.
1: Ja, ja.
0: Echt de beglazing afkitten, dat doe je met een afmestechniek.
1: Ja.
0: Omdat daar de naad ook volledig mee gevuld moet worden. Ja. Maar zitten we hebben het over onderhoudsschilderwerk, waar wat scheurvorming in inwendige hoeken ontstaan is, wat gekit moet worden.
1: Is het veel dunner of niet?
0: Dat is ja, veel dunner en dat gebeurt gewoon met oldschool met de vinger.
1: Ja, precies. Ja. Gewoon vol. Ja. Grappig. Ja, heren, even kijken hoor. Omwille van tijd. We hebben nog wel een minuutje of zes voor de radio-uitzending. We zouden nog eventueel ook nog hierna kunnen verlengen. Met een stukje verhaal over de ondernemer. Maar dat wordt dan meer voor de podcast, zeg maar. Maar goed, daar zijn we nog helemaal vrij om in te vullen. Ik heb denk ik op zich wel een best wel een groot beeld. Maar even voor mijn beeld. Stel, je bent die onderhoudsschilder. Je wordt dan leermeester. Zijn er nog meer mogelijkheden van toepassing in jullie bedrijf?
2: Zeker. Ik denk dat Rien daar denk ik wel een mooi voorbeeld van is. Hè? Dus begonnen als schilder, toen leermeester geworden, daarna projectleider en nu bedrijfsleider. Jo. Daarnaast, het is maar net in welke rol wil je eigen doorontwikkelen. Want we hebben ook een calculator zitten. We hebben een dame op de financiën, we hebben iemand op de HR. We hebben iemand op planningwerkvoorbereiding. Dat is Jesse. Ja. En Jesse is ook bij ons als schilder begonnen.
1: Ik kan me voorstellen dat veel mensen als onderhoudsschilder zijn begonnen. En dan heel goed binnen het bedrijf.
2: Ja. De projectleiders in ons team die zijn ook bij onze schilder begonnen. Lopen nu bij de buiten om de jongens aan te sturen. Dus er zijn zeker wel doorgroeimogelijkheden. En ook maar net wat past er bij je? Waar wil je eigenlijk in doorontwikkelen? En, dus dat zeker.
1: Wie ben je als persoon en mens?
2: Ja.
1: Oké. Ik hoef volgens mij bijna niet te vragen, maar wat maakt het dat collega's lang bij jullie blijven werken? Ik denk dat de organisatie al genoeg heeft verteld, maar...
2: Ja, het is van alles, denk ik.
0: Ja, ik denk dat dat kan je niet in één of twee woorden omschrijven. Nee. Daar is ook heel veel over gezegd. Ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is dat er een luisterend oor wordt geboden.
1: Ja.
0: Dat we proberen, de meeste schilders die bij ons werken, die zijn bij ons komen werken omdat ze het ook prettig vinden om regionaal.
1: Ja.
0: Dus echt in de buurt te werken. Nou, daar denk ik dat wij redelijk aan conformeren. Op die uitzondering dagen laten. We proberen naar ze te luisteren.
1: Helemaal goed. Ja.
2: Ja.
1: Dat is gewoon echt,
2: En misschien een niet onbelangrijke aanvulling, althans dat vind ik, is als je van de stad Dordrecht houdt. En er zijn gelukkig steeds meer mensen in Dordrecht die van hun eigen stad houden.
1: Zeker bij het centrum.
2: Ook, als je dan ook nog eens van het schildersvak houdt. Dan zit je bij Nijf Schilders in het goede adres. Want in alle bescheidenheid. We hebben bijna alle bijzondere gebouwen al één of meerdere keren in onderhoud mogen hebben, mogen schilderen. Denk dan aan de toren van de Grote Kerk, het stadhuis, de museums, het kunstmin. Noem allemaal maar op.
0: Groothoofdspoort.
2: Groothoofdspoort, ja.
1: Het zijn allemaal prachtige panden, jongens. Het is echt ongekend.
2: Ja.
1: Perfect, maar stel, ik ben geïnteresseerd. Hoe kan ik bij jullie solliciteren? Hoe kom ik bij jullie aan de bak? Wat is de route daarvoor?
0: Nou, er zijn officiële routes als een koppeling of een snelkoppeling bij ons in de website. Daar kun je de vacatures vinden. Een telefoontje of een mailtje of van mij een apart stapje de kantoor bij ons binnen, wat gevestigd is aan de Schil, aan de rand van de binnenstad, op Dubbeldamseweg Noord.
1: Kijk.
0: Er zijn zoveel manieren om met ons in contact te komen. Doe dat vooral op de manier waarop jij het prettig vindt.
1: Ja, en voor de luisteraars even naar nijhoff-schilders.nl of als je Nijhoff Schilders intikt in Google, dan kom je er waarschijnlijk ook meerdere keren.
0: Ja.
1: Jullie staan al...
0: En dan mocht je een bord tegenkomen, dan kan dat zelfs tegenwoordig met een hippe QR-code.
2: Ja.
1: Oh, jullie hebben ook projecten QR-code met gewoon
0: al
1: jobs.
0: Onze borden zijn voorzien van de QR-code die je direct brengt naar onze website.
1: Dat is wel handig voor die tieners met een smartphone.
0: Nou, dat wil ik.
2: Voor de aanstormende talenten.
1: Ja. Nou, Rine Tommy, omwille van de radiotijd moeten we helaas toch wel een beetje helaas gaan afsluiten. Allereerst, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd in de studio. Voor de luisteraars, nijhoff-schilders.nl. Je gaat daar je baan vinden. Althans, als je een goede schilder wil worden, dat is dan misschien een voorwaarde. Jullie mogen nog met een super mooi nummertje afsluiten. Welke zal dit zijn?
0: Nou, in ieder geval bedankt voor de uitnodiging. En als laatste denk ik dat we moeten gaan afsluiten met een lach. Maar vooral ook de jongens en dames bij ons op de werkvloer, die houden wel van een feestje. En ik denk dat dit zo'n liedje is die eigenlijk niet op een schildersfeestje mag ontbreken.
1: Mooi.
0: En die heet: jij krijgt die kwast niet meer uit mijn hand.
1: Oké.
0: Okay. Heel toepasselijk uiteraard. Ja. Van Zitman & Co.
1: Hier komt: je krijgt die kwast niet meer uit mijn hand, van Zitman & Co.
3: We smeren met de kwast en we poetsen. En we mogen elke dag

0: nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rotterdamse paardensportevenement CHIO in het Kralingse Bos heeft het programma vanmorgen aangepast. De tijden zijn verplaatst, zodat er niet op het heetst van de dag wordt gereden, zegt de organisatie. Er zijn watertappunten en sproeiers voor de paarden. Bondscoach Patrick van der Meer van Team NL Dressuur.
2: Er zijn heel duidelijk ook allemaal regelgevingen voor, wat ook gewoon internationaal vastgesteld is. Morgen is het eventjes afwachten. Wat natuurlijk voor ons ook belangrijk is en wat je niet in de hand hebt, is eventueel het gevolg van onweer. Want dan moet natuurlijk ook alles nog stilgelegd worden.
3: Ja.
2: Dus we hebben heel duidelijk ook alle protocollen voor alle hitteprotocol, onweerprotocol. En alles wordt gewoon heel secuur in de gaten gehouden.
1: Vandaag valt de hitte nog mee. Het evenement vindt plaats onder de bomen in de schaduw. De politie heeft bijna 15.000 websites opgeschoond. Russische cybercriminelen hadden de websites voorzien van malware om illegaal toegang te krijgen tot de computersystemen van gebruikers. Het gaat om websites die alledaagse diensten aanbieden, zoals sites van restaurants of autogarages. Door de opschoning van de bijna 15.000 geïnfecteerde websites is cybercriminelen een flinke slag toegebracht, schrijft de politie. De beheerders van de besmette websites hebben wel de oproep gekregen om hun site beter te beveiligen. De politie heeft vanochtend in Den Haag een jongen van 14 van de weg gehaald die rondreed in een bedrijfsauto. Voordat ze de tiener aan de kant konden zetten, was eerst een achtervolging nodig. Daarbij werd ook een politiewagen geramd. De jongen was opgevallen omdat hij met zijn auto midden op de weg was gaan stilstaan. Daarna reed hij ineens hard en slingerend weg. De bestuurder negeerde rode verkeerslichten, reed op hoge snelheid kruisingen over en meerdere pogingen om hem klem te rijden mislukten. Pas na de aanhouding bleek de chauffeur niet ouder dan 14 jaar te zijn. De politie gaat praten met zijn ouders. Het weer zonnig, drukkend warm, temperaturen tot 28 graden vandaag nog. Vanavond en vannacht koelt het nauwelijks af. 19 graden is het en er is kans op onweer. Morgen een dag met veel zon, broeierig warm en in de middag ook opnieuw kans op stevige onweersbuien. 33 graden wordt het morgen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Van de AWB. Eén file nog in het zuiden van het land en die staat op de A27 Gorkum richting Breda. Bij Hank ligt de rommel op het wegdek. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En de A73 Nijmegen Maasbracht voor Boksmeer nog 3 kilometer met ook daar een kleine 10 minuten op het laat. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Jouw stad.

0: een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven.
1: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Mens durft te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
2: Welkom, een uur lang zijn we er weer met het betere Nederlandstalige lied, oftewel het kleinkunstlied. Maar dat definiëren we dan wel weer zo breed mogelijk. Bijvoorbeeld zorgen we ervoor dat het volgende liedje daar precies in past. Want we hebben zoals elke week een speciaal onderwerp. En dat is deze week het onderwerp Vadersdag. Dus we hebben liedjes over vaders. Nou, er hebben heel veel mensen liedjes gemaakt over vaders. Onder andere natuurlijk Peter Koelewijn. En hij zingt samen met Johan Verminnen: Je wordt ouder, papa.

Je wordt ouder, papa. Aanstaande zondag is het Vaderdag. En in dat teken krijgt u van mij een klein gedichtje. Vaderdag. Ik hou normaal vooral van het gewone. Vandaag ben ik dus best tevreden met die sokken en die schroevendraaiers set. Jaloers ben ik toch echter op mijn zonen. Ik wou dat ik op deze Vaderdag ook eventjes mijn eigen vader zag.

U had ze vast herkend. Roanese uit Limburg met het nummer Vader. We gaan door met een nummer van Erik Kortom. Samen met Maaike Oudboter. En dat is ongetwijfeld een vrucht die ontstaan is uit de productie van het programma. De beste singer-songwriter. Want daar speelden ze allebei een grote rol in. De ene als presentator, de andere als deelnemster die hoge ogen gooide. En ook dit liedje heet Vader.

fluisterde je moeder zacht. Mijn hart sloeg 1000 slagen in het rond. Want ik had geen idee wat me te wachten stond.

telkens greep je veilig naar mijn hand. Tot je losliet en je wegvond op dat warme strand. Ik zag je gaan en keek naar haar. Ze zag mijn tranen en mijn moedeloos gebaar. Ik weet het, schat, het gaat ook veel te snel. Dat is zoals het moet en echt, hij redt het wel.

één klap vermoorden kan. En ik grijp nu veilig naar je hand. Ongelooflijk hoe snel we hier zijn aanbeland. En toch zit dieper in jouw blik nog steeds dat hele kleine jochie. En ik schrik de dag dat ik er niet meer voor je ben. Is een dag die ik inmiddels van mijn eigen vader ken.

Edwin Rutte, u had hem vast herkend, samen met de Conrad Konzelek Big Band. En wat swingde dat? En wat ging dat ook weer prachtig over? Vader, hey pap, heette dat nummer. Het volgende liedje heet gewoon Papa. En ik hoef de zanger eigenlijk niet meer te introduceren. Het liedje kan eigenlijk ook niet ontbreken in een special over vader. Stef Bos zingt Papa.

als jij drift, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

Aldus, Stef Bos. Veel grote kleinkunstartiesten hebben natuurlijk hun licht laten schijnen over hun vader. En Ramses Shaffy heeft dat ook gedaan. En ook dat liedje heet simpelweg Vader.

Wat een mooie slotzin. Ach, mijn vader, het is soms net een mens. Snelle, samen met Thomas Agda, hoort u. Wat een leuk lied. U luistert nog steeds naar Mens des Leven met een special over Vaderdag. Of een special over vaders, moet ik eigenlijk zeggen. Liedjes over vaders. Maar in het kader van de Vaderdag die eraan komt, aanstaande zondag. We vonden ook nog een mooi liedje van Raccoon. En dat heet Tijd Verliezen.

0: Raccoon, en wat hebben ze toch een fijne zanger. Ik luister zo graag naar hem. Tijd verliezen heet en het liedje. Wij zijn toe aan een van de vaste onderdelen van ons programma Mens Durft te Leven. En dat is de oude doos. En we gaan een liedje draaien van Paul van Vliet. Die, de oudere luisteraars weten dat wel, die furoren maakte. Met name in de jaren 60 en de jaren 70 als cabaretier. En met typetjes die beroemde conferences hebben opgeleverd. Zoals Major Kees. En dat soort dingen over een hele progressieve major uit het Nederlandse leger. En Benny, die Hagenaar, was ook zo'n mooi typetje van hem. Maar hij heeft ook hele mooie liedjes gemaakt. Onder andere, en dat zouden we ook kunnen draaien, veilig achterop bij Vader op de Fiets. Maar dat doen we niet, want hij heeft nog een ander liedje over een vader gemaakt. En dat is Papa is blijven hangen aan de 60's.
1: Uit de oude doos.

mijn vader dacht te sterven, riep hij heel zijn kinderschaar. Voor zijn allerlaatste woorden rond zijn sterfbed bij elkaar. Zo hoorde ik mijn broers, mijn zussen, mijn zoontje Pieter en een schreiende mama. Wel oprecht, maar veel te eerlijk, de biecht van onze held.

0: vertellen voordat... Voordat straks de hel mij wacht. Ik ben de vlees geworden leugen. Een schande van mijn nageslacht.
1: Biljarten.

schätzt kruis dat ik had. Dat heb ik zelf nooit gekregen. Nee, dat kruis heb ik gejat. Mijn lieve Ellie, echtgenote. Er is te veel dat jij niet weet. Goed? Ik heb je nooit met een andere vrouw bedrogen. Omdat ik het met kleine jongens deed. Van die ranke jongensbenen. Zo'n gezonde jongensblik. Dus lieve Pieter, kleine nozen. Die clown laatst. Werk. En iedere donderdag netjes biljarten. Iedere zondag naar de. En toen hij dan eindelijk eens klaar was, toen zuchtte hij dat we nu maar zo snel mogelijk afscheid moesten nemen. En toen vertrokken wij met onze staart.

0: ging er dan eindelijk om 4 uur 's nachts de telefoon. En dat was de dokter. Die vertelde dat hij goed nieuws te melden had. Pa begon alweer wat kleur te krijgen. Dat hij zelfs alweer kleine beetjes at.
1: Maarten van Roosendaal samen met Kim Soepnel. En zij zongen een liedje dat heet Vader. Wij zijn toe aan een ander vast onderdeel van ons programma, namelijk de vertaling. En dan komen we eigenlijk wel regelmatig uit bij een vertaling van een lied van Jacques Brel. Vertaling uit het Frans dan noodzakelijkerwijs. In het Frans heet het nummer Mon Père, disait. En Beatrice van der Poel heeft daarvan gemaakt Mijn Vader Zei.
2: Ni adael fel chwariwr pan dach chi'n gwneud y chrediadau ymlaen.
3: Shepherd United, cofiwch yn yr ail safle.
4: Ja, wat zegt u daar eigenlijk? Kunt u dat even vertalen?

Alex Ruka, ook dit liedje heette gewoon kortweg vader. We zijn hiermee bijna aan het eind gekomen van deze special over in het licht van vaderdag, laat ik het zo zeggen. Deze special van Mens Durft Leven. We zijn er elke week via Atos en Drechtstad FM en we draaien altijd een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens over gaan, oftewel het kleinkunstlied. En een van de grote kleinkunstliederenmakers van Nederland is toch wel Harry Jekkers. We kennen hem natuurlijk aan van O.O. Den Haag. En we kennen hem als zanger van het Klein Orkest. Maar hij heeft vaak in het binnen de context van zijn theatershows ook prachtige luisterliedjes gemaakt. En dat geldt zeker voor het volgende liedje. Ik dank u voor het luisteren. Ik hoop dat u dat volgende week weer doet. En voor nu Harry Jekkers met Papa.

overlijden. Maar ik ruik het nog. Vreemd dat je kunt kiezen voor alles wat je wil. Kiezen voor een kind door te stoppen met een pil. Kiezen voor het succes. Kiezen voor de groot. Zelfs kiezen om er niet te zijn. Kiezen voor de dood.

0: van 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie Rotterdam-Rijnmond laat naar verhouding veel ernstige misdrijven liggen, schrijft de Algemene Rekenkamer. In heel Nederland is in 2024 met 7000 aangiftes van ernstige misdrijven niks gedaan. En in zo'n 3000 gevallen werd het onderzoek gestaakt wegens gebrek aan capaciteit. Samen gaat het om een kwart van het totaal aantal aangiften van onder meer geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De Rekenkamer keek naar 3 regio's in het bijzonder: Rotterdam, Limburg en Oost-Nederland. En van die 3 zijn in Rotterdam de meeste aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen. De rechter heeft een 23-jarige man uit Dordrecht vrijgesproken van betrokkenheid bij een dodelijk ongeluk op de A27 bij Vianen in november 2024. Daarbij kwam een 25-jarige man om het leven. Er was een botsing geweest waarbij brand was uitgebroken in een van de auto's. De vlammen leidden de Dordtenaar af en daardoor botste hij op de auto van het slachtoffer. Dat is onvoorzichtig geweest, maar geen dood door schuld, vindt de rechter. De Dordtenaar krijgt daarom 60 uur taakstraf in plaats van de geëiste 240 uur. En ook mag je auto blijven rijden. Ruim 10.000 mensen noemden dit weekend mee aan de Nacht van de Vluchteling. Dat is een record, zegt de organisatie. Deelnemers aan de sponsorloop haalden geld op door in de nacht van zaterdag op zondag afstanden te lopen van 10, 20, 40 of 50 kilometer. Die laatste afstand is er alleen in Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. De opbrengst gaat naar Stichting Vluchteling. Elk jaar neemt het aantal deelnemers toe. Vorig jaar liepen zo'n 8.000 mensen mee en die haalden 1,5 miljoen euro op. Dit jaar staat de teller op 1,7 miljoen. Als het aan staatssecretaris Erkens ligt, gaan de straffen voor dierenbeulen fors omhoog. Erkens heeft de inspectie opgedragen om de boetes volgend jaar met 40% te verhogen. Nu is de laagste boete voor dierenmishandeling met gevolgen voor het dier nog 500 euro, terwijl de hoogste boete 10.000 euro is. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige regen- of onweersbui. Koelt niet verder af dan 19 graden. Morgen een dag met veel zon. Broeierig warm is het dan, 33 graden. En in de middag kan er een stevige onweersbui gaan vallen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is de geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de A58 Breda Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Via Cultura.
6: Drechtstad FM.
7: Via Cultura Live. Een onbegrensde talkshow. En samenwerking met omroepen uit de Drechtsteden. Via Cultura. Hart voor de media. Media met een hart.
8: Welkom, dames en heren, luisteraars, kijkers. Weer terug op, bij de Via Cultura live vanuit de Munt in Dordrecht. Op zich, op deze locatie. Dat hebben we nog niet zo lang in gebruik, maar het is een hele mooie locatie. We hebben vanavond in ieder geval hier op dit moment de gast Tigo Jansen. Digo Jansen. En we hebben ook live muziek van Maartje, Maartje Luchthart. Maartje sluit zo even aan. Was nog even een luchtje aan het scheppen. Luchthart, dat is, je moet je hart ook luchten. Tigo, ik heb je naam genoemd. Fijn. Ik vind de munt wel mooi, want je hebt nu nog een functie als wethouder. Ja. Dus ik dacht, wethouder financiën, dat is op zich wel mooi. Maar het thema wat ik bedacht had voor vandaag is reïntegratie. Nou, jij moet reïntegreren, denk ik dan maar.
9: Zeker,
8: Je stopt als wethouder. Ja. Je hebt heel veel functies, je hebt heel veel ervaringen. Vertel eens wat over jezelf. Wie is Tigo Jansen?
9: Ik ben 50 jaar, ben getrouwd met Carolien. Heb twee dochters in de leeftijd van 11 en 16. Voor ons breekt een spannende periode aan. Want ondanks dat ik nog heel veel plezier heb in mijn werk in Zwijndrecht... ga ik toch iets anders doen. Dat is een beetje ook gericht op de toekomst. Want als ik nu door zou gaan, dan vind ik dat ik ook echt 4 jaar volle bak beschikbaar moet zijn voor het werk in de gemeente. En ik wil voorkomen dat daar de energie uitgaat, want dat is hard nodig. En het is ook voor mezelf goed om bakens te verzetten. En te gaan reïntegreren. Precies het thema wat je bedacht had voor vandaag.
8: Het is mooi natuurlijk. Je bent in Zwijndrecht. Je woont in Papendrecht.
9: Ja.
8: De kinderen, dus dat is op zich... Ik heb wel eens begrepen dat je meer tijd ook wil hebben voor de kinderen.
9: Zeker, ja.
8: Want dat is natuurlijk iets heel moois. Je was hiervoor, voordat je wethouder was, was je ook nog griffier.
9: Ja.
8: Dus ik bel even zo terug. En merk je dan bijvoorbeeld in het werk, ik reïntegreer, maar ik ga eerst even terug. Hoe verschillend dat is als je aan de andere kant van het proces zit, van raadsleden ondersteunen, van dingen begeleiden en dan wethouder zijn.
9: Ja. Ja, ik heb echt wel een hele omwenteling gemerkt en ook zelf moeten maken. Omdat het een groot verschil is of je ambtelijk ondersteuner bent en mag souffleren in de richting van een burgemeester als het gaat over het verloop van een raadsvergadering, of raadsleden als het gaat over het gebruik van hun raadsinstrumenten. Of dat je zelf de eindverantwoordelijkheid mag dragen voor het dagelijks bestuur.
8: Ja.
9: En die verandering, die maakt ook je blik wat breder. Ik denk dat elke verandering, en daarom is elk proces van integratie en reïntegratie, heeft het voordeel dat je je blik gaat verbreden. En dat komt ook omdat je een andere invalshoek moet kiezen voor de verantwoordelijkheden die je hebt. Dat is een nieuwe balans. Werk-privé verandert dan. Maar ook kom je ergens om iets te doen, of kom je ergens om mee te kijken, om te adviseren. Zoals het bij een bestuurder is, dat je eigenlijk altijd in je achterhoofd mag houden van, goh, we dragen een verantwoordelijkheid waar een gemeenteraad de lange lijnen uitzet. Maar waar het uiteindelijk gaat om het gemeenschappelijk bezit, wat van inwoners en van ondernemers is.
8: Nou ja, ik denk dat het ook wel een verschil is in welke plaats je werkt. Je ziet natuurlijk nu op dit moment de nieuwe besturen ontstaan in Nederland.
9: Ja.
8: Jij hebt ook die ervaring wel, want je hebt in Zeeland gewerkt.
9: Ja. Ja, in een mooie gemeente Rijmerswaal. Het smalste stukje van Zuid-Beveland noem ik het altijd. Een stuk tussen Bergen-op-Zoom en Goes, grof gezegd. Daar is lokaal bestuur aan de ene kant heel erg anders, en aan de andere kant zie je hele grote overeenkomsten. Waar het verschillend is, is dat Rijmerswaal is een voorbeeld van een gemeente waarbij niemand zal zeggen, ik woon in Rijmerswaal. Want je woont in Ierseke of in Krabbedijk of in Rilland. Je woont in het dorp en je bent onderdeel van een gemeenschap. En dat is een verschil met een gemeente als Zwijndrecht, waarbij wijken veel minder gevoel hebben voor deel zijn van een gemeenschap. En ik denk dat we daar in het stedelijk gebied, zoals in meer gemeenten in Zuid-Holland, en zeker in de Drechtsteden speelt, dat we enorm moeten bouwen aan gemeenschappen. En dat kan in een wijk zijn, maar dat is nog veel eerder in een buurt. Dat begint misschien wel bij het gezin, hè, als kleinste vorm van een gemeenschap. En ik denk dat we daar grote uitdagingen hebben. De overeenkomst in het lokaal bestuur is altijd dat je vanuit een kleine groep bestuurders, of het nou de gemeenteraad is, hè, dat is weinig, zijn dat ook maar 27 op de 45.000 inwoners, moet je altijd je realiseren, dat kleine groepje draait draagt de verantwoordelijkheid voor het grote geheel. Maar je kunt niet alleen maar besluiten nemen die voor iedereen wenselijk zijn. En dat is in alle gemeenten hetzelfde.
8: Ja. Nou ja, want je zei het heel mooi, de identiteit die ze dan hebben, Ierseke, dan denk ik vissers.
9: Vissers,
8: ik wou bijna zeggen schippers, maar dat is fijner.
9: Ja.
8: Vissers, maar dat merk je in die gemeenschapszin. In Zeeland is die dan dus groter per gemeente. Want per gemeente heb je die identiteit. De kerk, de geloofsgemeenschap.
9: Dat speelt in Zeeland natuurlijk zeker mee. Maar als ik bijvoorbeeld denk aan een dorp als Hansweert, wat een dorp is waar vanuit de historie mensen van heinde en verre naartoe zijn gekomen en zijn blijven plakken. Daar is die diversiteit nou juist onderdeel van de identiteit.
8: Ja.
9: Ierseke heeft natuurlijk veel meer de identiteit die verbonden is met de vissers. Maar het mooie is dat op het moment dat je je bewust bent dat je onderdeel bent van een gemeenschap, ook al is dat een dorp of een wijk of een buurt, dan is de drempel om hulp te vragen op het moment dat het moeilijk is, is wat lager. En de drempel om anderen te helpen, of de verantwoordelijkheid die je voelt om anderen te helpen, is ook anders daardoor. En dan zien we bijvoorbeeld, als het dan gaat over het reïntegreren, dat ik heel veel voorbeelden heb gezien van mensen die op de een of andere manier uit het arbeidsproces vielen en vaak dan in een kleine gemeenschap opgenomen werden en daar weer naar werk werden geleid, maar het ook niet erg vonden om een kantoorbaan in eerste instantie in te wisselen voor gewoon helpen in de uienteelt of helpen bij de oogst van de appelboeren die in Zuid-Beveland natuurlijk ook nog veel zijn.
8: Ja. Nou, dat vind ik inderdaad ook wel sprekend, omdat we hebben natuurlijk in Zwijndrecht heb je Heerensdam, het dorp, hè, want we hebben dan in de hal van het gemeentehuis hangt dan alle bordjes van de gemeenten die Zwijndrecht vormen.
9: Ja.
8: Maar waarbij de gemeenschapszin in Heerensdam er met kop en schouders bovenuit steekt.
9: Zeker.
8: En dat is een beetje, eigenlijk als ik jou hoor, dat verschil met Zeeland. Het is dan eigenlijk daar wel op te plaatsen.
9: Daar zien we dat ook al. En je ziet dat in de samenwerking in het verenigingsleven. Je ziet het in de samenwerking tussen ondernemers. Maar ook in de bereidheid om een gezin uit het dorp te helpen. En daar ontstaan hele mooie initiatieven uit. En ik denk dat het een uitdaging is om in een wat meer verstedelijk gebied, waar wijken soms al groter zijn dan het dorp is. We noemen Heerensdam ook wel eens de kleinste wijk. Als je kijkt naar inwonersaantal.
8: Ja, ja.
9: Maar als je kijkt naar de voorzieningen, ja, er is geen enkele wijk met zijn eigen voetbalvereniging. En dat heeft een dorp wel. En dat geldt ook voor het zwembad.
8: Ja.
9: En dat geldt ook voor. En dat alles draait om vrijwilligers. En dat, dus daar zijn. Daar zijn ook in andere delen van de gemeente, en dat geldt ook voor Dordrecht, maar dat geldt ook voor Papendrecht, zijn daar grote slagen te maken.
8: Nou ja, het maken van de slag zit natuurlijk ook bij de mensen zelf.
9: Ja.
8: En ik noemde even net geloofsgemeenschappen Zwijndrecht. Binnen dit rechtstreeks Zwijndrecht heeft natuurlijk heel veel verschillende kerken gehad.
9: Ja.
8: En ik noem bewust gehad, omdat kerkelijk Nederland toch verandert. In de tijd dat ik opgegroeid ben, heb ik de Eben Heeserkerk op de burgemeester Janslaan zien komen.
9: Ja.
8: En ik heb me zien groeien. Ik heb andere kerken zien leeglopen. En we hebben in Nederland de PKM-kerken zijn gevormd.
9: Ja.
8: Daar is die gemeenschapszin, die drager, dat is toch wel heel belangrijk. Want Een voorbeeld als Nehemia, waarbij dat een andere type manier van beleven is, noem ik het even.
9: Ja.
8: Dan zie je ook dat daar elkaar steunen, elkaar helpen, dat daar ook terugkomt.
9: Zeker. En de overheid doet elke 3 jaar onderzoek naar armoede in Nederland. En de kerken, en dat zijn de gemeenschappelijke of de gezamenlijke kerken, dus zowel de katholieke kerk als de protestantse kerken als de evangelische kerken, die werken daarin samen en die doen met elkaar onderzoek. En wat we zien, kerken worden in Nederland op heel veel plekken kleiner. Overigens, meer behoudende kerken groeien. En de evangelische kerken groeien wel. Andere kerken zie je dat het aantal lidmaten echt wel afneemt. Die ontkerkelijking zet op zeker door. Maar de hoeveelheid vrijwilligerswerk, met name op het vlak van de armoedebestrijding, groeit nog elke keer. Ja. En ook de giften vanuit kerken. Nou, Zwijndrecht heeft een heel mooi initiatief, een diaconaal platform. Dat is een samenwerking van heel veel verschillende soorten kerken die daar actief mee bezig zijn. En onderdeel van kerk zijn, en dat geldt overigens ook voor de gemeenschappen in de beide moskeeën in Zwijndrecht, is een gemeenschap vormen. Ja. En verantwoordelijkheid nemen voor je naasten en voor elkaar. En dat is niet alleen de eigen kring, maar het is ook het gebied eromheen. En wat ik heel mooi vind om te zien, is dat er steeds meer initiatieven zijn, vergelijkbaar met het Badhuis, waar de grote kerk een wijkcentrum heeft. De Groene Buur, waar vanuit de Gereformeerde Kerk een wijkcentrum wordt gerund. Een kopje koffie bij de Vaste Burchtkerk. Het is begonnen met heel voorzichtig soep uitdelen in de buurt, mensen uitnodigen. En na maanden komt daar nu een wekelijks koffieuurtje uit. Ja. Het is heel voorzichtig, heel laagdrempelig, maar het is wel puur ontmoeting. Ja. En het haalt mensen achter de voordeur vandaan. En een van de grote uitdagingen die we hebben in een tijd waarbij de wereld heel makkelijk je huis inkomt, maar het steeds moeilijker is om zelf je huis uit te komen. Dat zijn initiatieven waarbij mensen elkaar weer ontmoeten.
10: Ja, want armoede, je noemde het eigenlijk al. Armoede is een begrip wat voor iedereen anders klinkt, anders een andere beleving is. Ja. Armoede die wij, laten we zeggen, in onze jeugd hebben zijn tegengekomen. Ja. Of je het zelf hebt beleefd, of dat je het zag van, oh, iemand heeft het nog minder dan dat ik dat heb. Ja. Wat is minder? Dat is altijd een moeilijk begrip. Armoede, dat is nu anders als 50 jaar geleden?
9: Zeker. Kijk, voor heel veel mensen klinkt armoede als een gebrek aan geld. Maar vaak heeft armoede ook vooral te maken met een gebrek aan perspectief. Ja. En wat we nog heel veel zien, ondanks dat we er alles aan doen om kansengelijkheid te stimuleren, is dat mensen die opgroeien in armoede vaak hun eigen kinderen ook weer in armoede zien opgroeien. Ja. Het doorbreken van die generaties is een van de grootste uitdagingen, maar het is ook heel moeilijk. Ja. Het mooie wat we wel zien is dat we eigenlijk zien dat er op dit moment een steeds meer een herwaardering is van het, de praktische arbeid. En dat is vaak arbeid waar je op alle leeftijden nog in kan stromen. Ja. Dus bedrijfsscholen komen weer terug. Ja. En dat geeft vaak een veel makkelijkere manier van instromen, omdat je dan niet afhankelijk bent van welk diploma je hebt gehaald toen je jong was. Ja. Ik ben ook jong geweest. En ik matchte ook niet altijd met het schoolsysteem. Nee. Dat betekent dat je op een gegeven moment afslagen neemt waarvan je achteraf wel eens zegt van, ja, was dat nou heel erg slim? Op dat moment heeft het me gebracht wat nodig was. Ja. Maar het is wel heel erg mooi dat er steeds meer initiatieven zijn waarbij mensen kunnen wennen aan een werkomgeving, een vak kunnen leren, zonder dat dat betekent dat je echt weer terug moet naar de schoolbanken.
10: Ja. Nou ja, want de waarde kunnen zien van wat werk is, dat is dus, dat is dus wat wel belangrijk is. Kijk, ik ben geboren in Zwijndrecht. Ik ben geboren in de Vermeerstraat. En dat was een nieuwbouwgebied. Dat is achter de passage, laat ik het zo zeggen, voor heel veel mensen die kijken, luisteren, denken, waar was dat, is dat dan ook alweer? En daar zag je dus die dat opgroeien. En voor mijn vader was het belangrijk, voor mijn vader, moeder en het gezin, was het belangrijk dat ze uit de armoede uit Drenthe naar Zwijndrecht kwamen. Waarbij mijn vader wel stelde, ik wil wel een huis met een tuin, zeg maar. Want hij is opgegroeid op een boerderij. En ja, dat is dan toch
9: de buitenbeleving is dan belangrijk.
10: Ja. Ja. En ik ben daar geboren en ik heb gezien van, hé, wat gebeurt er in deze straat? Er was iemand die was al uit het arbeidsproces, die was ziek. Dat was een hartpatiënt. Er was iemand die in een gezin, er was een ongeluk gebeurd. De mensen hadden een kind die in de doelgroep chemiva valt, zoals wij dat dan tegenwoordig plaatsen. En zo zag ik dus veel meer van die verschillen. En armoede werd dan geduid ook als het type kleding, het eten.
9: Ja.
10: Twee keer per week vlees eten, dat was prima. Maar er waren mensen die vlees, dat was anders. Dus wat jij zegt over geld, gebrek aan geld. Maar op dit moment zie ik dat als je dat niet hebt, dat je een, laat ik even makkelijk zeggen, een voedselbank hebt of ja, andere initiatieven waar gedeeld wordt. Want dat is toch wel een verschil met die 50 jaar geleden. Maar ook hoe geloofsgemeenschappen op dat moment niet echt samenwerkten.
9: Nee, klopt. Daar is natuurlijk ontzettend veel veranderd. En we hebben natuurlijk ook wel gezien dat daar ook vanuit de overheid een grote verandering is gekomen. Op de manier waarop mensen worden ondersteund. Beleid is er sowieso op gericht dat mensen veel langer in hun eigen omgeving kunnen blijven. Maar dat betekent ook dat je inderdaad in de voorzieningen, in de ondersteuning van mensen die met een krapper budget toch in dezelfde wereld rond moeten komen als mensen met een ruimer budget, dat je daar een handreiking moet doen.
10: Ja.
9: En je noemt het voorbeeld van de voedselbank. Het is heel mooi om te zien, er is een voedselbank die werkt volgens landelijke maatstaven, heeft een heel duidelijke doelgroep. En daaromheen zijn nog heel veel particuliere initiatieven om mensen die daar bijvoorbeeld net niet voor in aanmerking komen of na verloop van tijd uit moeten stromen bij de voedselbank, maar nog steeds toch wel enige behoefte hebben om daarop in te spelen. En dat hebben we in Zwijndrecht mooi gezien in de pop-up store van Zwijndrecht Werkt. Waarbij samen met de sociale dienst gezorgd is dat er een weggeefwinkel ontstond. Twee keer in de Watertoren, later in de voormalige Tourmalijn school. Waar mensen heel gericht konden komen om producten te halen. Er was een eerste editie, was een kersteditie. Want huis in kerstfeer brengen, dat doet iets in die kerstdagen. En als jij de enige in de straat bent waar geen kerstboom staat of waar geen kerststukje op tafel komt, ja, dan kan dat ineens voelen als een stukje uitsluiting. Op het moment dat je dan juist voor dat soort artikelen een pop-up store hebt waar je gratis kan afhalen. En het mooie is, er is geen controle aan de deur geweest en we hebben eigenlijk geen signalen gehad dat er misbruik van is gemaakt.
10: Nee.
9: Natuurlijk zijn er wel eens mensen die misschien voor een tweede of een derde keer kwamen. Maar tegelijkertijd waren er ook heel veel mensen die niet alleen iets kwamen halen, maar ook iets kwamen brengen.
10: Ja.
9: Bijvoorbeeld bij kleding zien we dat. En het mooie vond ik ook dat het idee heel snel bekend werd bij een aantal ondernemers. En dat er zelfs nog tijdens de actie ondernemers waren die zeiden van, nou, ik kan wel geld geven, maar kan veel beter zelf even naar de groothandel gaan en verzorgingsproducten inkopen om te zorgen dat die beschikbaar zijn.
10: Ja.
9: En dat stukje van de gemeenschap vormen en zorgen voor elkaar, omzien naar elkaar noemen we dat wel. Ik denk dat dat eigenlijk in diepste wezen in ieder mens zit.
10: Ja.
9: Maar dat we er misschien net even wat harder voor moeten werken om dat te laten zien aan elkaar.
10: Nou ja, het is me ook wel opgevallen. Want ik vind het wel mooi dat je ook die pop-up store noemt. Omdat die kerstsfeer. En dan, we zien nu ook in Nederland natuurlijk ook op televisie de Dickens-sfeer heel erg terugkomen.
9: Ja.
10: En dan gaat het niet zozeer om de schrijver Dickens, maar het opvoeren van
9: de sfeer.
10: De hebzucht versus het delen. En op zich is dat gewoon heel mooi. Die verandering in Nederland, die is gaandeweg gekomen natuurlijk. Dat is iets wat maatschappelijk ontstaat. Want de voedselbanken kwamen en we hadden natuurlijk melk uit banen, de reïntegratie, mensen gingen het doen. En de voedselbanken kwamen en toen werd er gesteld, die zijn zo verdwenen. Ze zijn alleen maar gegroeid en het is toegenomen. Ik ken dat ook uit de tijd dat ik bewust gewoon, ja, ik ben altijd bewust geweest in het maatschappelijke proces. En op het moment dat er 80.000 werklozen waren, dan ging je naar de sociale dienst. Je noemde de sociale dienst al. Dan ging je naar de sociale dienst en dan kon je een uitkering krijgen. Dat werd gezien als vreselijk. Dat was bedeling. Dat was je hand ophouden. Dat is iets wat je niet doet. En, ja, mijn vader die zei dus inderdaad van, ja, maar dat is toch erg. Ja, maar ik heb het niet bedacht. Ik ben nu uit het arbeidsproces. Ik moet nu me daar melden.
9: Ja.
10: Ja, die wereld van verschil is enorm. Ja. En ja, ik heb dat van 80.000 naar 500.000 naar nog meer zien gaan. En dan is het dus moeilijk om die waardigheid, want die is wel heel belangrijk, hè?
9: Dat is ongelooflijk belangrijk. Er zijn een aantal dingen die waar we goed op moeten letten. Eén is, er is niet een harde grens te trekken. Wanneer mensen in armoede leven of wanneer mensen afhankelijk zijn van steun van de overheid. En in dat grote grijze gebied. Ik ken heel veel mensen die ik de afgelopen jaren heb mogen ontmoeten. Die met een bijstandsuitkering geen armoede kennen.
10: Ja, ja.
9: Want ze hebben geleerd om rond te komen met het budget wat ze beschikbaar hebben.
10: Ja.
9: Tegelijkertijd zijn er ook wel gezinnen die door, nou ja, soms is het gewoon botte pech.
10: Ja.
9: En dat kleine beetje inkomen wat er was, ook nog kwijtraakt, omdat achter elkaar en de wasmachine en de auto kapot gingen en er geen geld was om reparaties uit te voeren. Ja. Waardoor iemand of niet op zijn werk kwam of in vuile kleren op zijn werk kwam en uiteindelijk die baan kwijtraakte. Ja. Nou, op het moment dat we zorgen dat we daarin de brug kunnen slaan door te zeggen van, nou, we gaan een aantal dingen organiseren. Die beginnen al bij 140 of 150 procent van het wettelijk sociaal minimum. Dus dat je niet alleen recht hebt op ondersteuning als je een bijstandsuitkering hebt, maar ook met een klein salaris. Bijvoorbeeld als het niet meer lukt dan parttime werken. Mm-hmm. Zijn er al voorzieningen waar mensen gebruik van kunnen maken. En dan dan voorkom je dat het heel lang het gaten met gaten vullen is.
10: Ja.
9: Dat we het gesprek over financiële krapte, dat hoeven echt nog geen schulden te zijn, maar financiële krapte, bijvoorbeeld op de werkvloer, dat we dat stimuleren. Dan komen mensen veel eerder in beeld op het moment dat er even tijdelijk wat hulp en ondersteuning nodig is. Dat kan soms zelfs nog wel via de werkgever. Dan voorkom je dat mensen uiteindelijk eerst helemaal terugvallen op wat we vroeger bedeling noemden, wat nu gelukkig sociale zekerheid genoemd wordt.
10: Ja.
9: Want dan is de weg naar weer reïntegreren veel langer.
10: Ja.
9: En er zijn gewoon fasen in ieder leven waarin het even niet zo lekker loopt en waarbij het fijn is als je even de stap terug kan doen zonder dat je in een vrije val terechtkomt.
10: Nou ja, precies. Want een van die dingen die dan in zo'n proces gestopt moeten worden, en daarom noemde ik even die 80.000 werklozen, dat was zo'n Dick van Antwerpen heb ik vanavond ook nog gesprek mee. Ja, die noemt het altijd keurig in de rechtraad het granietenbestand. Mensen die nooit

0: en wat het met ze doet. Want ja, hier zijn er ook wel mensen bij die in het verleden, die kenden je en die hadden een uitkering en die hadden het zo druk met zwart werken. Want dat kon, ja. Dat kon. Hè? Ja. Dus het was niet zozeer dat ze dat, nou ja, dat waren de handige floepers, noem ik dat dan maar. Want die gingen dan hun briefje inleveren bij de sociale dienst. En daar ontmoeten ze elkaar. En dat is de koppelbaas.
1: Ja.
0: Die kon ze wel gebruiken. En de koppelbazen, dat waren natuurlijk ook gewoon die uitbuiters. En dan praat ik toch weer over de jaren 80. Hè. Dus het is een hele andere periode.
1: Ja, en gelukkig, wat we natuurlijk de afgelopen jaren zien, is dat daarin mensen ook wel veel mondiger zijn geworden. Maar we hebben het de afgelopen jaren ook gezien. Mensen die financieel kwetsbaar zijn, zijn ook vaak vatbaar voor mensen die daar verkeerde bedoelingen mee hebben.
0: Ja.
1: Wat ik wel zelf heel erg mooi vind, is om te zien dat uiteindelijk ook die hulp en ondersteuning echt wel een ontwikkeling door heeft gemaakt. We noemden net even de voedselbanken.
0: Ja.
1: Waar ik een groot voorstander van ben, en wat de afgelopen jaren gelukkig ook in Zwijndrecht is gelukt, is dat de voedselbank overgegaan is van een systeem. Je kreeg een krat met voedsel.
0: Ja.
1: En uiteindelijk bepaalde de voedselbank wat daarin zat.
0: Ja.
1: En natuurlijk werd er dan wel rekening gehouden met de omvang van het gezin. Maar inmiddels is de voedselbank ook eigenlijk een kleine winkel, waar iemand op basis van punten zelf kan kiezen welke boodschappen er worden gedaan.
0: Ja.
1: En natuurlijk zit daar hulp en begeleiding bij. En natuurlijk wordt er dan ook gekeken naar dat dan inderdaad ook wel de zorg is voor een voldoende voeding en voldoende om die week of die maand door te komen. Maar het feit dat er keuzevrijheid is, maakt mensen echt heel veel minder afhankelijk.
0: Ja.
1: Nou, daarin zien we steeds meer dat het ook lukt om het gesprek vroegtijdig te voeren. Maar als er hulp nodig is, dat die hulp en die ondersteuning ook de terugkeer naar zelfredzaamheid.
0: Ja.
1: Wat ik altijd een moeilijk begrip vind.
0: Ja, ja, ja, ja,
1: ik ben ook niet zo zelfredzaam. Ik heb daar toch op zijn minst een thuisfront bij nodig.
0: Ja.
1: Maar nou, noem het dan samenredzaamheid.
0: Ja.
1: Volgens mij een nieuw woord in het nieuwe raadsprogramma. Daar zit wel het verschil in tussen samen iets doen of de ander afhankelijk maken.
0: Ja, nou ja, dat heb ik in mijn leven gewoon ook wel gezien. Want het is welke keuze je maakt. Je maakt net zelf al de opmerking van hoe je in je eigen leven met school. En zo maken mensen, zo maken we allemaal keuzes.
1: Ja.
0: En we doen nu ook steeds meer met jongeren. Hè? Want als we het hebben over eten en over armoede, dan gebeurt dat natuurlijk ook op scholen dat kinderen komen. Ja. En geen ontbijt hebben gekregen. Om wat voor reden dan ook. Of,
1: ja. En het is lang niet altijd. Heeft dat met armoede in de zin van gebrek aan geld te maken. Maar vaak is de druk op een gezin dan zodanig groot dat daarin, nou, zeg maar eventjes, verkeerde keuzes worden gemaakt. Want het is niet goed voor een kind.
0: Nee.
1: Ook niet voor de schoolprestaties, maar ook niet voor de sociale omstandigheden. Ja. Als een kind met honger op school komt.
0: Nee, want armoede is, en dat was dan ook de vraag, armoede is inderdaad een breed begrip.
1: Ja.
0: Want iemand kan op vakantie gaan, een auto hebben, caravan, wat dan ook. Maar dat wil niet zeggen dat de rijkdom er is in het gezin.
1: Nee.
0: In dit voorbeeld ook, hebben ze te eten en te drinken? Hebben ze schone kleding? Is er hele kleding? En dat is best moeilijk uit te leggen.
1: Zeker. Alhoewel we allemaal wel voorbeelden kennen. En dat zijn vaak de schijnende voorbeelden van mensen waarbij geld niet het probleem is. Maar liefdevolle aandacht, om welke reden dan ook, een probleem is. En kinderen daardoor toch echt op achterstand komen. Of omdat de lat te hoog gelegd wordt. Of omdat er geen ruimte is om kind te zijn, om te kunnen spelen. Om fouten te maken. En ik denk dat daarin het wel heel mooi is dat we de afgelopen jaren zien dat we steeds meer die samenhang zien tussen je sociale gezondheid, je fysieke gezondheid en je financiële gezondheid.
0: Ja.
1: Het hangt heel sterk met elkaar samen.
0: Ja.
1: Het lukt niet de overheid alleen om daar verbetering in te brengen. Dat moet je echt met elkaar doen.
0: Ja. Nou ja, ik vind het wel grappig dat je de financiële component noemt, want we zitten hier in de munt, dan slaan we er toch munten bij.
1: Mooi bruggetje.
0: Ja, want Zwijndrecht is eigenlijk geen rijke gemeente.
1: Nee.
0: En ik hoor mensen wel eens roepen, ja, maar dat kun je

0: jullie toch en regelen jullie dat toch? En dan, ja. Want Zwijndrecht heeft van de Rijksoverheid toch niet de middelen gekregen als vergelijkbaar. We zijn nu in Dordrecht. En Dordrecht is centrumgemeente en krijgt op sommige onderdelen toch meer geld als dat Zwijndrecht dat krijgt.
1: Klopt. Er is een groot verschil in de financiering ontstaan tussen de grotere gemeente, centrumgemeente en kleinere gemeente. Waarbij eigenlijk de gedachtefout is gemaakt dat sociale problematiek samenhangt met de omvang van de gemeente. Dus hoe groter de gemeente, hoe zwaarder de sociale problematiek is. Ja. En sociale problematiek, waaronder armoede waar we het over hebben, maar ook de uitdaging om mensen te laten integreren, die is niet gebonden aan gemeentegrenzen. Nee. En inderdaad, Zwijndrecht heeft daarin zowel in de structurele financiering als in de incidentele financiering voor projecten de afgelopen jaren veel minder geld gekregen. Terwijl eigenlijk onze uitdagingen in een aantal wijken, buurten net zo groot is als in de grootstad.
0: Ja, nou ja, want dat is kijk, ik ben ik ben een eigenwijs mens, zeg ik altijd maar. Eigenwijs, dat kennen we in Zwijndrecht ook met onderwijs. Dat vond ik een heel mooie naam voor een kindcentrum. Eigenwijs.
1: Ja.
0: Dus zelf eigenwijsheid, hè, dus dat is op zich wel mooi. Maar het probleem is als je als ondernemer begint. Ik heb een muziekbedrijf, zeggen we dan. Ik ben muziekuitgever. Heel veel mensen weten dat niet. Maar dat Fifth Dimension bestaat sinds 1993. En ik heb dan ook een commercieel bedrijf, Lingam. Dat is een hindoeïstisch voorbeeld, een vallig symbool. En die spiritualiteit zit in beide bedrijven. Alleen betekent ook dat als je het spiritueel doet, dat de Belastingdienst bij je komt en die zegt, maar dat doen wij niet. Ik maak me bewust even dat muziekbruggetje. Want ik heb Maartje zien komen. Maartje, kom er even gezellig bij. Veel leuker. Ja, veel leuker. Ja.
2: Goedenavond.
0: Maartje Luchthart.
2: Yes.
0: Muzikanten. Wij hebben in Zwijndrecht op de dijk. We hebben op de dijk hebben we wel meer gehad. Maar we hadden daar een klein studiootje. En daar hadden we een bekende, nu ondertussen bekende zangeres. Het duurt te lang.
2: Nou, oh, wat leuk, Davina.
0: Ja, precies, Davina Michel.
2: Ja.
0: Dat was wel leuk. En hij is wethouder economie ook. Ik bedoel, Tigo die is van het Velemarkt thuis. Maar jij bent van de muziek.
2: Dat klopt.
0: Jij bent zangeres.
2: Ja, onder andere hoor.
0: Ja, precies. Want dat mag je ook vertellen. De Fifth Dimension is dus een muziekuitgeverij die wij hadden. En op het moment dat wij begonnen was muziek uitgeven. Betekent dus ook dat je cd's ging maken, dat je ging promoten. Opnames in de Wisselwoord Studio. En dat, de rekeningen stroomden binnen. En dan moest je de promotie hebben, dan moest je dat hebben. Maar jou heb ik al gezien, net als de andere moderne muzikant, op Spotify.
2: Dat
0: maar
2: klopt.
0: Vertel eens, Maartje Luchthart, wat ben je voor zangeres?
2: Wat ben ik voor zangeres? Nou, eigenlijk is het mijn hobby. Dus ik doe het zeg maar ook als hobby. Ik vind het gewoon heel leuk. Het is mijn, mijn alles eigenlijk.
0: Ja.
2: Het is echt wat ik al sinds kleins af aan doe. Ik ben begonnen met zingen in de kerk. En daarna heb ik in koren gezeten. En toen ben ik eigenlijk een beetje mijn eigen liedjes gaan maken. En sinds nu 2 jaar echt heel serieus ermee bezig. Dus echt, ik heb nu 5 nummers uitgebracht ondertussen. En inderdaad via Spotify.
0: Ja.
2: Dat is nu, nu eigenlijk het grootste beetje waar je muziek uitbrengt.
0: Ja.
2: En ja, YouTube onder andere ook nog.
0: Ja, uiteraard.
2: Ja? Ja,
0: het leuke van Spotify natuurlijk is ook, we kijken nu naar de streaming. Dat was recent weer het Songfestival. Nou, in Zwijndrecht hebben wij 2 jonge mannen, die wisselend zijn het raadsleden. Die zijn naar het Songfestival geweest in Zweden. En die hebben er natuurlijk Joost Klein op zien treden.
2: Ja.
0: Ja. Die hebben hem op zien treden.
2: Ja. En daarna alles opgeblazen zien worden.
0: En nu recent was er weer het Songfestival elk jaar. Dat is natuurlijk ook gedoe, ook politiek gedoe.
2: Ja.
0: Dat is wel op zich natuurlijk jammer voor muzikant. Maar daar bleek ook wel dat Duncan Lawrence is de meest gestreamde muzikant van van alle Songfestivalliedjes.
2: Ja.
0: Dus de kracht van gehoord worden of dat ik dan hoor van zijn moderne of bekende zangeressen die hebben me geliked.
2: Ja.
0: Ja, als je dat
2: tegenwoordig is social media gewoon een heel groot onderdeel van muziek.
0: Ja.
2: Dus
0: jij hebt, dus als ze een maatje lucht uitzoeken, dan hebben ze of maatje of... dan ja. Vinden ze jou makkelijk op...
2: Ja, op Spotify heet ik inderdaad gewoon Maartje. Ik heb geen echte... Ik vind mijn naam is gewoon mooi genoeg
0: om
2: daar te mogen staan. En mijn overige social media is maartje.amc.
0: Oké, nou ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. Dit is ook weer exposure. dat is wat wij natuurlijk altijd proberen. De gemeente probeert ook op social media. Heeft een andere doelgroep, ander bereik. Maar je hebt eigen nummers geschreven ook.
2: Dat klopt.
0: En een nummer wat ik tegenkom, het past niet in de dag van vandaag, waarom niet? Dat was Summertime. En ik vond het wel leuk, want als ik Summertime hoor, dan ik ben van een, ja, ik zeg altijd, ik ben hartstikke jong.
1: Al heel lang.
0: Ja, al heel lang jong. Het is precies. Wat ik net tegen Tycho zei. Van, dat was een buurmeisje die zei, kom nog eventjes gedag zeggen. Ja, 55 jaar geleden ben ik getrouwd. Oei. Ja, dan wrijft dat er zo in.
2: Maar een klein beetje.
0: Jeugdigheid. Het is net als dat we hadden het over armoe. Armoe zit de rijkdom als je de muziek doet. Dan de rijkdom, de energie die je eruit haalt.
2: Ja, 100%. Want hiernaast werk ik gewoon als verpleegkundige in het ziekenhuis hier in Dordrecht.
0: Nou, heel positief.
2: En heb ik gewoon mijn hele lieve zoontje waar ik heel met al veel liefde voor zorg. Dus het is echt buiten, maar het is wel echt mijn uitlaatklep. En het is echt, ik voel me er heerlijk bij.
0: Het is mooi om te horen dat je ook dan in het ziekenhuis zit. Dat sociale deel waar wij, Tycho is ook van sociaal. Kijk maar even heel nadrukkelijk. En je hebt ook in de kerk gezongen. Want ik zie dat nu ook, ik zie eigenlijk de kerkelijke groepen, zie ik als koren, maar ook als individuen naar buiten treden. En daar dacht ik ook aan toen ik hier, ik denk altijd, dat stopt bij mij nooit. Ik ken dan uit country en western, zeg maar. Jij bent geen country en western zangeres, voordat ze mensen dat gaan denken.
2: Nee.
0: Of meer R&B?
2: Ja, het meest R&B.
0: Ja.
2: Ik ben niet ik ben niet te plaatsen in één hokje, maar mijn grootste liefde is wel R&B.
0: Precies. Ja. Dat probeer ik dan ook altijd te duiden. Maar een van die liedjes die ik daar uit die tijd ken, jaren 70, dan mag ik toch maar even die leeftijd. Dat is Will the Circle Be Unbroken. En wordt de cirkel doorbroken. En dan gaat het over eigenlijk, het is een begrafenis. Het gaat over het respect van het afvoeren van het lichaam. Dat de respect. Ik heb dat altijd heel mooi gevonden, omdat in alle vormen van spiritualiteit is dat te plaatsen.
2: Hmm.
0: Want die verschillen in culturen, in begraven, in beleven, in denken over leven en dood, die is enorm.
2: Ja.
0: Dus ik vertel, een van mijn bedrijven heet Lingam, dat is hindoeïstisch. Dus dan heb je het over vorige levens. Heb je het over toekomstige levens? Ja, dat is een hele andere gedachte als ik doe in dit leven dat en ik ga naar de hemel en... Het is een andere invalshoek. Ja. Dus het maakt mij niet uit wat dat is. Als je die energie eruit kan halen, is dat gewoon wel belangrijk.
2: Zeker.
0: Die eigen nummers die je hebt. Want je gaat straks ook, wat laten horen.
2: Zeker.
0: Vinden wij ook natuurlijk hartstikke leuk.
2: Ja.
0: Maar die eigen nummers, die gaan ook over beleving van je eigen leven, van dingen.
2: Ja, er zitten wel dingen in vanuit mijn eigen leven. Er zijn ook dingen in waarin ik me gewoon inbeeld hoe het zou kunnen zijn.
0: Ja.
2: Ik heb ook een nummer geschreven voor mijn kleintje bijvoorbeeld. Die heb ik niet uitgebracht dan, maar ik maak wel gewoon echt... er zit wel grotendeels dingen in vanuit mijn eigen leven.
0: Want als je in het ziekenhuis werkt, als wij uit het leven... als jij als wethouder belevenissen zou moeten beschrijven, dan denk ik dat jij wel heel veel dossiers hebt waar een verhaal in zit.
1: Ja, het mooie van het wethouderschap is dat je bij mensen letterlijk achter de voordeur mag komen en dat mensen ook graag bereid zijn om hun verhalen te delen. Mijn mooiste uurtje in de week is mijn spreekuur, want je weet nooit wie er langskomt en waar mensen mee komen en die openheid. En ik vind het wel heel mooi als je het talent hebt om op die manier dingen die je in het leven horen, of je het nou zelf hebt meegemaakt of dat je het voor een ander beschrijft, als je die kunt vertalen in muziek. Want mensen herkennen zich daarin. En dan is het voor jou een hobby, maar voor een ander is het misschien wel een antwoord op iets waar ze al heel lang mee worstelen of zich niet in gezien voelen en ineens horen en herkennen dat het ook hebt meegemaakt. Want dat valt dan wel op. En dat zul je ongetwijfeld ook herkennen uit het werk in het ziekenhuis. Mensen zoeken eigenlijk altijd naar erkenning. Gehoord worden, gezien worden, begrepen worden.
2: Ja.
1: En dat kan muziek brengen.
3: Ja. Nou, ik heb meegedaan aan in het ziekenhuis hier in Dordrecht. Dat was eigenlijk een stukje healingmuziek. Dat was op zich met Tijl Bekkant. Ik ga dat niet het hele verhaal vertellen, maar dat is dan wel Aviverum.
1: Ja?
3: En dat is een dusdanig gevoel wat het koor ook zong. En dat stonden wij verbonden in een rij. Het valt dus terug te vinden op YouTube.
2: Ja.
3: Dus, dat is zo mooi dat als ik dat wel eens laat horen aan mensen, dan zeggen ze, ik wil dit niet horen, want de emotie, die komt binnen.
2: Uh-huh.
3: Trilling, zang, dat is emotie.
2: Ja,
3: en dat geeft.
1: Het zit heel diep in ons zijn. En dat zie je bij mensen die bijvoorbeeld Alzheimer hebben. Dat wat terugkomt is de muziek.
2: Ja,
1: en vaak 100%. De muziek uit hun jeugd.
2: Dat heb ik ook echt ervaren uit mijn werk. En ook wij hebben laatst. Ik werk dan op de neurologieafdeling. Dus wij hebben laatst ook een concert gedaan met een koor, inderdaad. En daar heb ik ook een aantal nummers gezongen. En dat ging dan eigenlijk over mensen met een CVA, zeg maar. En hoe muziek kan werken bij mensen met een afasie.
3: Ja.
2: Dus mensen die niet meer kunnen begrijpen of kunnen spreken. Maar hoe mooi dat is dat ze bijvoorbeeld wel via muziek weer dingetjes kunnen gaan zeggen of meezingen. Ja, dat was echt prachtig.
3: Ja, wat dat betreft werk ik vanuit die muziek. Ik werk met klankschalen, maar ik werk ook met de didgeridoo. Ik ben van, zoals ik jou in het begin zei, de jonge jongens noemen mij wel eens iemand uit de middeleeuwen. Want ik heb het altijd maar over dat verleden of over. Maar de Aboriginals hebben natuurlijk een hele andere manier van werken met hun muziek. En met de didgeridoo en met keelklanken. Dan dat wij dat hier hebben. Omdat de kerk was eigenlijk bepalend. Jij bent kerkganger, dat is positief, hè? Klinkt altijd zo.
1: Ik vind dat ook positief.
3: Ja,
1: zeker.
3: Maar in de kerk, want jullie zingen daar ook. Ik bedoel, ben jij zelf ook, zing je mee? Of zeg je, ik ben niet zo'n goede zanger, dus ik ben wat zachter?
1: Nee, ik vind het juist heel fijn om met zang deel te nemen. Voor mij is het verschil niet zo groot of ik dat doe in een dienst. Natuurlijk, dan is het gericht op wat er in een dienst gebeurt. Maar ook daarbuiten, wij zingen thuis ook heel veel.
3: Ja.
1: En mijn dochter van 16 vindt het heel vervelend als ik daarover vertel. Maar als wij samen in de auto zitten, dan zingen we luidkeels mee.
2: Ja, dat is toch heerlijk?
1: Dat is heerlijk.
2: Ja.
1: En dat is het beste medicijn tegen stress.
2: Ja. 100%.
1: Beste medicijn tegen spanning.
2: Ja. Tegen boosheid, verdriet.
1: Ja, precies. Ja. Of om een gevoel waar je even niet bij kan, toch
2: omhoog
1: te uiten.
2: Te
1: en dat vind ik wel het mooie. En je verwees net naar andere culturen. En wat ik zo mooi vind is inderdaad de vormen waarop muziek wordt gemaakt en de manier waarop muziek wordt geuit is inderdaad in elke cultuur anders. Instrumenten zijn anders ontstaan en het gebruik van instrumenten is anders ontstaan. Het gebruik van klanken is anders. Maar wat er gemeenschappelijk is, en dat is in iedere cultuur terug te vinden, is dat muziek is een manier van emoties delen.
3: Ja.
1: En dat gebeurt in een stadion.
3: Ja.
1: En ook als het niet wordt opgetreden, maar gevoetbald wordt. Het gebeurt in een kerk. En uiteindelijk gaat het erom, wat wil je er samen mee bereiken?
3: Ja. Ik vind het wel grappig dat je zegt stadion. Mijn dochter die woont in Engeland. En in Engeland hebben al die voetbalploegen, die hebben een eigen lied. Liverpool kennen wij natuurlijk hartstikke goed. Want we hebben Lee Towers en die zingt dat hier in Nederland. You never walk alone.
2: Ja, zeker.
3: En op zich is dat natuurlijk hartstikke mooi. Maar in Engeland hebben ze dat allemaal. En ik vind het wel grappig, want en dan hoor ik dat en denk ik, hé, dat is de White Stripes, dat ze zingen. Maar ja, dan hebben ze dat wel een beetje aangepast naar hun eigen dingetje. Ja, dat maakt me niet uit. Kijk, mijn dochter die heeft hier in de Dordtse muziekschool, die heeft bij die veranderingen die zijn er geweest, die heeft ook gezongen. En dat een van die mooie, wat ik dus mooi vind, is als zij Bob Dylan zingt. En dan zingt ze niet Bob Dylan. Nee, ze zingt het van de andere muzikant die ze gehoord heeft. Hè? Want dat is juist het mooie van hoe oud is een lied.
1: Ja.
3: Maar dat is niet ouderdom. Als iemand met een elektrische gitaar het Nederlands volkslied staat te zingen, dan denk ik wel een humor. En ik ken dat dan Jimi Hendrix van Woodstock. Dan speelt hij Star Spangled Banner. Maar ja, je speelt wel dat volkslied. Je bent wel verbonden. En de een denkt er dit van en de ander denkt er dat van. Dat is wel een wezenlijk verschil. Maar daarom vind ik dat wat ik dus zei van Will the Circle Be Unbroken, dat stukje. Wat ik dan hoor, die emotie, dat is dan heel erg mooi. Omdat die emotie van zingen, dat komt binnen. Ja. En dat vind ik ook het leuke van dat je dat vertelt van het ziekenhuis. Want dat was toen ook met dat concert daar. Het heeft wel het doel om het helende effect te bereiken. Ja. En als je klank kan je in zand kan je dat laten terugkomen in water. Je kan dat laten zien hoe dat klinkt. Mm-hmm. En de manier waarop we elkaar tegemoet treden, als we dat liefdevol doen en dus niet dat negatieve, dan heeft dat zoveel meerwaarde. Dus ik zeg altijd, ik ben meer van de school van de Dalai Lama. Ik heb vanuit compassie, dus ik moet eigenlijk altijd, keer dan die wang nog maar een keer om en nog maar een keer en nog maar een keer. En want ja, dat is het niet. Ik zing vals. Ik zing echt, maar als ik een didgeridoo pak, dan lukt het me prima. En boventonen, dat lukt mij prima. Maar dat gevoel is zo mooi. Wil je zo meteen wat zingen?
2: Zeker.
3: Nou,
2: leuk.
3: We hebben daar je microfoon staan.
2: Ga ik daar naartoe bewegen?
3: Heb je een idee of ga je ons gewoon verrassen? Je mag je ook ons gewoon verrassen.
2: Ja, laten we dat gewoon doen. Ik denk dat ik ook verrast word. Ik weet niet wat. Wat mijn collega achter de schermen in petto heeft.
3: Oké. Okay. Nou, we gaan het zien. We doen even één nummer en dan.
2: Ja, misschien kunnen we beginnen met You. Ik weet niet of u dat ziet staan. Kijk, top.
3: Nou, geweldig.
2: Ik zie mezelf ook nog.
3: Ja, de techniek heeft alles geregeld.

0: Ja, maar we gaan straks nog meer van je horen.
1: Yes.
0: Want ik ben nog even Tycho, want voor dit weet is er een uur voorbij. mag ook rustig komen zitten, Maartje.
1: Kom ik weer terug zitten.
0: Want het is Maartje die zong. Want dat is vooral maar weten dat Maartje.
1: Yes, Maartje You.
0: Ja. Maartje You. Kijk, heel goed, heel goed. Maar Tycho, bedoel, je bent nu heel lang wethouder geweest. Je hebt de Drechtsteden meegemaakt, de Drechtraad. Je hebt de financiën.
2: Klopt.
0: In die belevenis, in dat stuk leven. Wat heeft het je nog meer gebracht? Of wat zeg je, goh, dit is me bijgebleven. Of dit staat me tegen. Of ja, de mensen...
2: Tycho. Nou, wat het wethouderschap mij heeft gebracht, zeg maar. En ik gedaan is dat het. Is toch de ontmoeting waar we het net al heel even over hadden. En waar ik me altijd over verbaasd heb, is de bereidheid van mensen om hun verhaal te willen delen. Zeker als ze het gevoel hebben dat je dat verhaal weer wil gebruiken om. Om te kijken of dat nu gaat over beleid of over regelingen of over ontwikkelingen van een bedrijventerrein, als het gaat om ondernemers of de voorzieningen voor mensen met een smalle beurs. Op het moment dat je dingen wil verbeteren of graag wil weten hoe iets werkt, want je maakt niet alles zelf mee, ook niet als bestuurder, zijn mensen heel graag bereid om dingen te weten. En die openheid, die heeft me echt geraakt. Ja. We leven in een tijd dat er maar steeds minder vertrouwen is in de overheid. Dat merken we ook in de richting van de lokale overheid. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat overheden soms ook best hun best doen om dat vertrouwen ook zo klein mogelijk te houden. Nou, die kritische noot is dan ook maar weer meegegeven. Maar ondanks dat merk ik dat als je echt in gesprek gaat, als mensen zich gehoord en gezien voelen, mm-hmm, dat mensen dan toch nog steeds open gaan. Ja. En dat vind ik, dat is een. Dat heeft mij ook als mens echt wel veranderd. Want op het moment dat mensen hun angsten, hun zorgen willen delen, maar ook hun successen willen delen, want dat, ook daar leer je van. Dat is niemand die in één keer dat succes bereikt heeft. Daar zitten altijd stappen tussen en tegenvallers tussen. En ook die verhalen. Dat neem ik wel met me mee. En eigenlijk vind ik dat nog een veel mooiere opbrengst dan alleen maar succesverhalen over hoeveel banen erbij zijn gekomen. Ja. Dat was ook belangrijk. Ja. Het is ook mooi dat de dingen lukken. Maar,
0: Zwijndrecht heeft natuurlijk raadsprogramma.
2: Ja.
0: Wij kunnen hier vanavond zitten, want er hoeft niet meer over gepraat
2: worden. Precies, het is weer gelukt.
0: Het is weer gelukt. Hoe vind je het dit keer? Of hoe vond je het proces wat je keren hebt meegemaakt?
2: Nou, ik heb dat proces nu 3 keer op verschillende manieren meegemaakt. Hè. De eerste keer was het met op afstand, want er was een vraag gesteld, zou je daar misschien eventueel wel wethouder willen worden? De tweede keer wilde ik heel graag door, omdat we dingen in de stijgers hadden gezet, maar die waren nog lang niet af. Dus dat was 4 jaar geleden. En nu heb ik het eigenlijk ook wel op een afstandje meegemaakt. Want het is een proces van de raad. Ja. Maar voel je je tot in je diepste vezels betrokken bij wat er gebeurt. En wat ik heel mooi vind, is dat in die 3 keer dat ik dat proces heb mogen aanschouwen, dat je ziet dat eigenlijk al in het proces die samenwerking weer naar elkaar beweegt. Je komt vanuit verkiezingen waarbij verschillen belangrijk zijn, want uiteindelijk moet de kiezer iets te kiezen hebben. Ja. En je komt in een proces waar eigenlijk de grootste en de belangrijkste prioriteiten boven komen drijven van hier willen we samen voor gaan. Ja. En ik vind zeker in het raadsprogramma, zoals de raad dat gisteravond heeft vastgesteld, dat het vraagt ook lef om keuzes te maken.
0: Ja.
2: Want elke partij heeft, of iedere partij heeft dingen los moeten laten. En iedere partij heeft dingen moeten omarmen die misschien wel klinken als het idee van een ander.
0: Ja.
2: Maar als je dat niet doet, dan blijf je elkaar op de millimeter bevechten.
0: Ja.
2: En je verwees net al even, Zwijndrecht is geen rijke gemeente. Dus we hebben niet allemaal geld achter de hand om grote nieuwe beleidsprogramma's te doen. Maar de keuze om te blijven investeren zoals die nu is gemaakt, en te richten op zorgen dat de kansen op de woningmarkt vergroot worden, eigenlijk voor iedereen. De keuze om te maken om ervoor te zorgen dat je het minimabeleid op orde houdt. Daar zit de echte winst.
0: Nou ja, want die armoede, rijkdom, reïntegratie. Zwijndrecht werkt.
2: Ja.
0: Jij hebt het genoemd. En daarom komen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen daar tot wasdom. Maar ja, wat ik veel leuk vond, was de foto die ik van jou vandaag tegenkwam.
2: Ja.
0: Dat is Gemiva. Gemiva zit ook in Dordrecht.
1: Ja, dat ken ik, ja.
0: Ja, dat dacht ik al. Dus ik keek even naar Maartje.
1: Ja.
0: Eten, want je houdt van eten.
2: Dat is redelijk zichtbaar. Dat klopt. Gemiva, smaak, onder naam Smaakzaam, is een prachtig initiatief wat eigenlijk is ontstaan toen we een probleem hadden. Ieder gemeentehuis heeft een kantine, ook wij. De uitbater van die kantine stopte ermee. Ja. En toen zijn we op zoek gegaan van hoe kunnen we dat nou een mooiere invulling geven dan alleen maar de volgende uitbater bellen. En uiteindelijk zijn we via dat leerwerkbedrijf Zwijndrecht Werkt, want we vroegen van zouden jullie daar met participanten een rol kunnen spelen, gaat het puur om mensen die weer in de dagelijkse gang van naar je werk gaan of bezig zijn met anderen, uit huis komen. Zij zeiden toen heel eerlijk: waar wij goed in zijn is dingen in de wijken doen. Waar wij goed in zijn is mensen individueel begeleiden. Voor een kantine dan moet je echt wel meer stabiliteit kunnen bieden en meer vastigheid. En dan moet je ook verstand hebben van hoe dat op een veilige manier kan. Hè? Want uiteindelijk zit daar ook een belangrijke voorwaarde aan. Dat is gelukt. Gemiva heeft dat ontwikkeld. Met mensen die daar echt een prachtige dagbesteding hebben.
1: Ja.
2: Maar eigenlijk gewoon nieuwe collega's van het gemeentehuis zijn
0: precies,
2: geworden.
0: Precies. Je hoort de muziek.
2: Zeker. Ja.
0: Het is donderdag 4 juli. Het is het einde van dit uur van Via Cultura. Heel erg dank, Tigo. Fijn dat je kon komen.
2: Heel graag gedaan.
0: Ja, en we hadden nog uren langer door kunnen praten.
2: Zonder moeite.
0: Dus je bent altijd, je mag altijd blijven zitten.
2: Kijk.
0: Even kijken, wij gaan zo meteen natuurlijk ook door met Maartje. We wachten nog even op Dick van Antwerpen. Die komt zo aansluiten. En dan kunnen wij gezellig verder met het cultuurdeel.
1: Gezellig?
0: Ja.

0: ben Alice Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie Rotterdam-Rijnmond laat naar verhouding veel ernstige misdrijven liggen, schrijft de Algemene Rekenkamer. In heel Nederland is in 2024 met 7000 aangiftes van ernstige misdrijven niks gedaan. En in zo'n 3000 gevallen werd het onderzoek gestaakt wegens gebrek aan capaciteit. Samen gaat het om een kwart van het totaal aantal aangiften van onder meer geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De Rekenkamer keek naar 3 regio's in het bijzonder: Rotterdam, Limburg en Oost-Nederland. En van die 3 zijn in Rotterdam de meeste aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen. De rechter heeft een 23-jarige man uit Dordrecht vrijgesproken van betrokkenheid bij een dodelijk ongeluk op de A27 bij Vianen in november 2024. Daarbij kwam een 25-jarige man om het leven. Er was een botsing geweest waarbij brand was uitgebroken in een van de auto's. De vlammen leidden de Dordtenaar af en daardoor botste hij op de auto van het slachtoffer. Dat is onvoorzichtig geweest, maar geen dood door schuld, vindt de rechter. De Dordtenaar krijgt daarom 60 uur taakstraf in plaats van de geëiste 240 uur. En ook mag je auto blijven rijden. Ruim 10.000 mensen noemden dit weekend mee aan de Nacht van de Vluchteling. Dat is een record, zegt de organisatie. Deelnemers aan de sponsorloop haalden geld op door in de nacht van zaterdag op zondag afstanden te lopen van 10, 20, 40 of 50 kilometer. Die laatste afstand is er alleen in Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. De opbrengst gaat naar Stichting Vluchteling. Elk jaar neemt het aantal deelnemers toe. Vorig jaar liepen zo'n 8.000 mensen mee en die haalden 1,5 miljoen euro op. Dit jaar staat de teller op 1,7 miljoen. Als het aan staatssecretaris Erkens ligt, gaan de straffen voor dierenbeulen fors omhoog. Erkens heeft de inspectie opgedragen om de boetes volgend jaar met 40% te verhogen. Nu is de laagste boete voor dierenmishandeling met gevolgen voor het dier nog 500 euro... terwijl de hoogste boete 10.000 euro is. Het weer vanavond en vannacht: kans op een stevige regen- of onweersbui. Koelt niet verder af dan 19 graden. Morgen een dag met veel zon. Broeierig warm is het dan, 33 graden. En in de middag kan er een stevige onweersbui gaan vallen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker. De hypotheker.
2: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor

0: Cultura. Drechtstad
1: FM. Via Cultura Live. Een onbegrensde talkshow. En samenwerking met omroepen uit de Drechtsteden. Via Cultura. Hart voor de media. Media met een hart.
2: Welkom bij Via Cultura. Ik zeg maar 4 juni. Ik denk altijd. Ik moest even denken, oh, dat is bevrijdingsdag. Waarom bevrijdingsdag? Ja, nee, het is D-Day. Want het zit natuurlijk allemaal rondom deze tijd dat die oorlog is. Nog in gesprek met Tigo. Eigenlijk, we hadden een uur, hebben we eigenlijk al gedaan. Maar ja, we hebben eigenlijk...
3: We waren nog niet klaar.
2: Nee. Want zeker reïntegratie. En, ja. Dat is een onderwerp wat in de Drechtsteden. Want jij was... Het klinkt raar als ik zeg, jij was wethouder, je bent nog steeds wethouder. Je hebt toch, je neemt wel afscheid, maar ja. We hadden het net over de chemie van vandaag. Hoe een tortilla taart?
3: Jazeker. Ja, een prachtige taart gevuld met laagjes wraps en vulling. Ja. Die overigens, mag ik me trots melden, gretig aftrek vond op het gemeentehuis. Dus het was kwaliteit.
2: Ja, en ja. Ik begreep ook dat smaakzaam...
3: Ja.
2: Die doet ook bij de voorbereidingen voor je afscheidsreceptie. Ja, ik noem het even zo.
3: Smaakzaam heeft de afgelopen jaren echt een hele mooie ontwikkeling doorgemaakt. Wat begon met een paar dagen in de week broodjes verkopen in de kantine. Wat ik inmiddels niet meer kantine mag noemen, maar bedrijfsrestaurant moet noemen.
2: Heel goed.
3: Naar echt de cateraar van het gemeentehuis. Ja. Op dinsdag vergaderen we als college door tot en met de lunch. En soms ook nog een middagprogramma. Zij verzorgen al die lunch. Vandaag was er een ontmoeting van de burgemeester met de jubilerende bruidsparen. Die worden uitgenodigd voor een high tea. De hapjes voor die high tea worden verzorgd door Smaakzaam. Ja. En ook mijn afscheid zal de catering worden gedaan door onze eigen bodes. Natuurlijk ook een fantastisch team. Ja. Aangevuld met de mensen van Chemiva. En wat de nieuwe stap is die ze daarbij gaan zetten... is dat ze niet alleen zorgen dat er hapjes er zijn... maar dat ze ook in de, bij de bediening gaan helpen.
2: Ja, ook leuk.
3: Dus het is echt wel weer een nieuwe stap. En waar ik heel trots op ben is dat... het is inmiddels niet meer alleen het gemeentehuis... maar ook het gemeentelijk sportbedrijf... wat onder andere het zwembad exporteert... Is een samenwerking aangegaan met Smaakzaam. En daar beginnen ze weer helemaal opnieuw met een... Eerst 1 dag in de week, kijken hoe het gaat. Welke activiteiten passen wel bij de cliënten van Chemiva? Ja. En welke activiteiten moeten door de horeca mensen van het zwembad zelf worden gedaan? Ja. En langzaam vindt dat een weg.
2: Ja, want het is natuurlijk, horeca heeft altijd allerlei eisen. Dan...
3: Zeker.
2: Ja. Het is niet zomaar dat je even een broodje mag smeren.
3: Nee. Ik was vandaag ook getooid met een mooi haarnetje. In mijn geval is dat een compliment. En handschoenen. Ja. Voedselveiligheid is belangrijk. En maar het mooie is, en dat viel mij vandaag dan weer heel sterk op... de mensen die bij Chemiva Smaakzaam aan de slag zijn... die doen dit inmiddels dus elke dag. En die hebben daar ook een vaste ritme in.
2: Ja.
3: En daar hoort die hygiëne bijvoorbeeld, om maar als voorbeeld te noemen... Ja. Die hoort daarbij. Maar het is natuurlijk fantastisch voor de deelnemers, voor de cliënten... dat je op die manier meegenomen wordt in iets wat je thuis, in je eigen omgeving... heel goed kunt gebruiken. Ja. Het gaat niet alleen om broodjes klaarmaken, maar ook ervoor zorgen... Dat die keuken opgeruimd blijft. En dat het bedrijfsrestaurant nog even gauw geveegd wordt voordat iedereen komt. Ja. En na afloop een doekje over de tafel gaat.
2: Ja. Nou ja, dat vind ik op zich ook wel mooi. Want Chemiva is in Zwijndrecht, ook in Dordrecht. Het is,
3: meerdere locaties, meerdere vormen van dagbesteding. Ja. Maar ook huisvesting.
2: Ja. Ja. Want ze gaan in de Planetenbuurt. Daar komt dan een nieuwbouw voor hun. Ja. En dan wordt het ook begeleid wonen. Ik noem het even begeleid wonen. Het is misschien niet de juiste term, maar dat is op zich wel een in de wijk. Ja, we zijn een maatschappij met mensen. Ik vertelde over dat ik in de Vermeerstraat geboren ben en dat ik daar. Behalve veel verschillende culturen ook mensen met die beperking had. En, ik heb een van die mensen ooit weer tegengekomen bij een Chemiva, zeg maar. En dan zie je hoe dankbaar en hoe blij die mensen zijn. Want het is wel heel mooi om te zien hoe die mensen een zinvol leven hebben.
3: Wat ongelooflijk belangrijk is, denk ik, in een tijd waarin we zien dat we steeds meer op onszelf worden aangewezen. Hè? Je hoeft voor je boodschap al niet meer het huis uit. We hadden het in het eerste uur over het belang van gemeenschappen.
2: Ja.
3: Mensen die op de een of andere manier een bepaalde zorg of ondersteuning nodig hebben, die zijn daar. Die zijn extra kwetsbaar als het gaat over eenzaamheid.
2: Ja.
3: En wat ik mooi vind om te zien, en dat is bij initiatieven zoals Smaakzaam.
2: Ja.
3: In het gemeentehuis, letterlijk in het hart van de gemeenschap. Maar ook andere voorbeelden zijn er om te zien. De pak-in op het bedrijventerrein. Ja. Waardoor voor ondernemers gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om bijvoorbeeld grote verpakkingen kleiner te laten inpakken. Ja. Zodat het beter handzaam is in hun eigen bedrijfsvoering. Op die manier maak je mensen onderdeel van de samenleving. En dat is een inclusieve benadering. Ja. Die eigenlijk alleen maar belangrijker is geworden. En waarin ik persoonlijk vind dat de sociale sector misschien wel een beetje een voorbeeld is geworden voor andere sectoren.
2: Nou ja, het is een keten. Dat is wat je vertelt. En, die keten is wel belangrijk. En in de jaren 80 dat werkloosheid enorm groeide, werden die ketens min of meer opgeheven. Want je zat thuis en je mocht niks doen. En nu zetten we er dus weer op in dat we de kracht van de mens, die in die mens leeft, dat die benut wordt en dat ze daarmee een waardigheid terugvinden.
3: Ja, en iemand die uit het arbeidszame leven wegvalt, om wat voor reden dan ook, omdat een bedrijf stopt of omdat het fysiek niet meer kan. Blijkt ook dat in een aantal weken dat ritme van naar het werk gaan en van sociaal deelnemen al onder druk komt te staan. En na een paar maanden is dat zo ver weggezakt dat je echt een stuk, dan hebben we het over echte re-integratie, een lange route af moet leggen. En het is ontzettend mooi om te zien dat er steeds meer vormen zijn waarin mensen in perioden dat dat nodig is even terug kunnen schakelen naar een wat lager tempo. Want uiteindelijk houdt niemand het tempo wat we in deze samenleving hebben altijd vol.
2: Het is 24 uur.
3: Het is 24 uur, 7 dagen in de week.
2: Ja.
3: En het is af en toe heel erg fijn om daar even je eigen momenten van rust in te vinden. Maar ook als je het over je hele leven beziet, periode van rust. Je zei net heel mooi, een van de motivaties om een andere route te kiezen voor mijzelf heeft ook te maken met mijn gezin. En ik denk dat dat uiteindelijk ook weer nieuwe mogelijkheden en nieuwe deuren opent.
2: Nou, ik heb wat van die projecten gevolgd. Of mensen ondersteund dat het ging en daarna weer. Ja, je kan niet alles, je kan niet de hele wereld helpen.
3: Nee.
2: Maar dan zie ik gewoon iemand die bij de, dat noemden ze vroeger de DSW, de sociale werkplaats, die onderdeel is nu van de sociale dienst.
3: Ja.
2: Zie je dat zo iemand dagelijks in de binnenstad van Dordrecht het vuil van de straat opruimt, maar zo verantwoordelijk voelt voor het opruimen van dat stukje waar een ander zal zeggen van joh, wat is dit? Ja. En het is juist geweldig mooi om te zien. En Papendrecht, de pannenkoekenhuis.
3: Ja.
2: En dan merk ik ook, of de egelopvang. Dan kijk ik in die regio en dan zie ik heel veel van die mensen die anders zouden zitten verpieteren op een kamertje.
3: Ja. Ja, en wat heel mooi is, en ik hoop dat dat het begin is van een beweging die nog veel breder wordt. We noemen nu voorbeelden waarbij een bedrijf speciaal ingericht is, of een organisatie speciaal ingericht is, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven.
2: Ja.
3: Maar wat we steeds meer zien, is dat bedrijven, noem het maatschappelijk betrokken, willen ondernemen. Daar is ook een stichting met die naam in Dordrecht en inmiddels ook in Zwijndrecht. Dat is niet echt actief. En die zijn die bedrijven die kiezen er heel vaak voor van ja, we willen op een bewuste manier invulling geven. En zoals de gemeente Zwijndrecht dat heeft kunnen doen met Maakzaam van Gemiva in het bedrijfsrestaurant. Zo doen we dat ook met onze schoonmaak. Daar hebben we ook een samenwerking gezocht met een bedrijf. Wat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het gemeentehuis laat schoonmaken. Dan moet je wel de keuze maken om dat overdag te laten doen. Want dat werkt voor die doelgroep niet als dat buiten kantooruren moet. Maar er is niks zo gezellig als iemand die je kantoor binnenkomt en die zegt, kom even met de stofzuiger erdoor.
2: Ja, ja.
3: Daar wen je heel snel aan. Dat geeft juist iets huiselijks. En nog mooier vind ik het dat we steeds meer zien dat bedrijven op zoek gaan naar mogelijkheden om in hun dagdagelijkse bedrijfsvoering op zoek te gaan naar de mogelijkheden om meer mensen en een meer inclusieve samenstelling van hun personeelsbestand te bereiken.
2: Nou ja, want ik hoor je dat ze zeggen, denk ik, van de nood. Hè? Want het was natuurlijk noodzaak. Ja, we hebben geen cateraar. Ja. Van de nood een deugd maken.
3: Zeker.
2: En eigenlijk zijn dat wel waarden en normen. Want deugd, ik bedoel, als je mensen kan helpen, als mensen, wat je dan ook van achtergrond bent, wat je voor geloofsgemeenschap je ook van bent, als je ze kan helpen om een maatschappij te bouwen, want dat is wel wat we doen. En ik heb in de Drechtsteden, zag ik altijd die hele mooie samenwerking tussen de gemeenten. De sociale dienst noemde ik net eventjes voor de sociale werkplaats die daarin is opgenomen. Hoe is dat voor jou geweest als wethouder? Want het lijkt me dan best wel lastig als bestuurder dat je in Zwijndrecht bestuurder bent. En je zit in een grote organisatie die hier met al die gemeenten samen. Hoe lastig is dat voor jou als bestuurder geweest?
3: Nou, we hebben de afgelopen 8 jaar, denk ik, als regio Drechtsteden een hele moeilijke en hele ingewikkelde reis afgelegd als het gaat over samenwerken tussen gemeenten.
2: Ja.
3: Wat ik mooi vind is dat we uitkomen op een punt waar we misschien een aantal jaren geleden afslagen hebben genomen en misschien wel uit elkaar zijn gedreven. En nu zeggen we, goh, het is toch wel verstandiger om de krachten te bundelen. Maar laten we nou beginnen bij ervoor zorgen dat je de lokale gemeenteraden weer in contact brengt met elkaar.
2: Ja.
3: En of dat overigens leidt tot een nieuwe Drechtraad, dat zien we allemaal wel.
2: Ja.
3: En daar moeten de raden wel zelf keuzes in maken. Maar ook de manier waarop colleges daarin samenwerken. En één ding is daar denk ik heel erg belangrijk. Afgelopen jaren zijn we op zoek geweest naar hoe kun je er nou voor zorgen dat de couleur lokaal wel zichtbaar blijft, ook op het moment dat je samenwerkt.
2: Ja.
3: Wat we gezien hebben is dat bijvoorbeeld ook de sociale dienst, die heel krachtig is als het gaat over zeer specialistische ondersteuning, bijvoorbeeld in schuldhulpverlening, die heel krachtig is in specialistische ondersteuning als het gaat over mensen weer bemiddelen naar werk. Maar die ook door soms personeelstekorten of door de omvang van de regio, want de afstand van Arnhemsveld, Giessendam naar Dordrecht is zo groot, dat dat ook vervreemdt voor mensen die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de sociale dienst.
2: Ja.
3: Dat die lokale uitvoering veel krachtiger is geworden.
2: Ja.
3: En ook de samenwerking die de sociale dienst heeft gezocht met al een paar keer genoemd leerwerkbedrijf Zwijndrecht Werkt, is daar een voorbeeld van. Want als ik als individu vanuit Zwijndrecht de brug over moet, letterlijk, naar Dordrecht voor een gesprek. En het gaat over hele kwetsbare privézaken. Dan werpt dat een enorme drempel op.
2: Ja.
3: En op het moment dat ik dat lokaal kan doen, is die drempel al veel lager.
2: Precies. Nou, drempel.
4: Drempel.
2: Dick, welkom.
4: Dank je wel.
2: Ja, je was onderweg, dus en Tigo, eigenlijk waren we in dat eerste uur met Tigo, we waren eigenlijk nog helemaal niet rond. Maar we hebben het net over de regio. Het is dat onderwerp. En Dick van Antwerpen. Regio, Drechtraad. Jij noemde het magische woord bijna.
4: Ja, waren nog oude tijden, Chris.
2: Oude tijden. Dat is de verandering van een leefwereld.
4: Ja.
2: Dick van Antwerpen, jij bent van Beter Verdoord raadslid. Dat was je al. Dat was je in de Drechtraad. Heb je daar ook je steentje aan bijgedragen. Mm-hmm. Je bent uit Dordrecht verhuisd. Maar een van de
5: dingen. Core business van Dick is reïntegratie. Ja. Zo noem ik het eventjes. Ja. Het granieten bestand, ik heb hem al genoemd. Dick was daar kampioen in om daarop in te gaan.
4: Ja, maar dat is juist de groep die de meeste aandacht verdient en nodig heeft. Ja. Het is voor een gemiddelde sociale dienst zo makkelijk scoren als je iemand tegenkomt die net werkloos is en je geeft hem of haar 2 vacatures mee. Ja, ik roep wel eens van, joh, kan mijn buurvrouw ook nog. Ja. Daar zit de uitdaging niet. Het gaat erom omdat je mensen die het wellicht niet helemaal op eigen kracht redden, dat je die stapje voor stapje kan helpen hun leven weer op te bouwen. Ja. En als dat lukt, dan heb je de mooiste resultaten.
5: Ja, want we hadden het net over leerwerkbedrijf.
3: Ja.
5: Nou, daar zit dat granietenbestand, daar zitten dit soort mensen in. Maar jij doet het ook professioneel, hè?
3: Ja.
5: Ik bedoel,
3: ja.
5: Dat is dat de mensen denken, oh ja, daar heb je weer iemand uit de politiek en die vertelt het wel even. Nee, dat is jouw werk.
4: Nee, dat klopt.
5: Want dat was ook een van de redenen om te vragen. Kijk, Tycho is als wethouder, die als bestuurder ermee bezig. Ja. Nou, ik kan altijd zeggen van, zoals het in Zwijndrecht opgebouwd is, zo, nou, dat is toch wel heel fijn. Ik bedoel, ben er best wel trots op. Dus, trots op Zwijndrecht zijn. Hè? Dus, maar in Dordrecht gebeurt het op zich ook al. Maar jij bent door het hele land heen gegaan.
4: Ja, dat klopt. Ik zit nu bij RSD De Liemers. Nou. En dan zie ik je al vertwijfeld kijken van, ja, waar ligt De Liemers?
5: Waar is dat?
4: De Liemers ligt eigenlijk net voor de Achterhoek. Dat ligt grofweg, dat is zeg maar het gebied grofweg tussen Arnhem en Doetinchem.
5: Okay.
4: Het was wel leuk toen ik daar binnenkwam. Ze vroegen iemand die daar de omgeving kende. Dus ze hadden eigenlijk iets van, ja, die komt uit Dordrecht vandaan. Maar ik heb er een paar jaar gewoond.
5: Oh, ja.
4: Toen ik wegging de vorige periode als raadslid, zijn wij naar het buitengebied van Didam verhuisd. En dat ligt daar precies in De Liemers.
5: Oh, okay.
4: Ja, en dus vandaar, ik ken redelijk de omgeving daar, ik ken de mentaliteit. En dus dat, ja, en zo kom je nog eens ergens.
5: Ja, dus jij was, paste je dus in dat gebied. En blijkbaar bevalt het hun. Want het zijn wel de mensen die het werk doen, hè? Dus het is zonder dat de mensen in een leerwerkbedrijf, zonder dat de mensen de verbinding kunnen maken met de mens.
4: En dat is het belangrijkste. Daar zeg je een waar woord, ja. Chris. Het gaat erom, je moet op hetzelfde, ja, het klinkt al abstract, op hetzelfde niveau communiceren als je klant. Dat begint eigenlijk al met name ook met je non-verbale communicatie. Het begint met heel je voorkomen, met heel de setting waarin je het gesprek voert.
5: Ja.
4: Mooi voorbeeld is, ik heb vaak als ik in de spreekkamer zit, de stoelen van de klant, die zitten altijd iets lager dan van de ambtenaar.
5: Ja.
4: Die kan je in hoogte verstellen.
5: Mm-hmm.
4: Als er 2 stoelen staan aan mijn kant, dan schuif ik mijn ambtenarenstoel, die gaat de hoek in. En ik wil op hetzelfde niveau communiceren.
5: Ja.
4: Weet je,
5: ja.
4: anders schep je bij voorbaat, schep je al afstand.
5: Ja.
4: En begin het met de openingsvraag van, hoe gaat het eigenlijk met je?
5: Ja, ja. En niet eerst meteen het dossier. Nee.
4: Nee.
5: Nee. Nou, ik bedoel, jij noemde net hoe de mensen. We hadden het net even over de Chemiva, over Smaakzander die in Zwijndrecht dat doet. Hij heeft vandaag samen met de mensen van de Chemiva van Smaakzander heeft hij gekookt.
3: Gekookt, ja,
4: mooi. Netjes, leuk.
5: Het is datzelfde niveau, hè?
4: Ja.
5: Dus
4: ja.
5: Ik bedoel, dan ga je er en die komen dan door jouw kantoor heen. Maar in jouw kantoor is het toch ook niet een standaard kantoor waar je achter een bureau zit en.
3: Nee. Nee, ja, de eerste beweging die ik heb gemaakt toen ik mijn kantoor betrok 8 jaar geleden, is de vergadertafel eruit.
5: Ja.
3: We hebben prachtige vergaderzalen op het gemeentehuis. Dus als het nodig is dat iemand een hele grote tekening neer moet leggen, dan boek ik wel zo'n vergaderzaal. Maar in alle andere gevallen hebben we een mooi zitje waar we met elkaar gewoon het gesprek aan kunnen gaan, zoals we hier ook zitten. En inderdaad, dat is op ooghoogte.
5: Ja.
3: Dat is heel erg belangrijk. En dat geeft ook de ruimte om elkaar nog eens eventjes gewoon te zien wat er gebeurt in het gesprek. Terwijl als je achter een tafel zit, dan verdwijnt letterlijk de helft van je lichaamshouding verdwijnt onder die tafel.
5: Ja.
3: En ik herken heel erg sterk dat de kracht van reïntegratiebedrijven, de kracht van begeleiding, of dat nu met volwassenen is of met jongeren, of zelfs met kinderen. Nog een initiatief in het Fort Zwijndrecht, waar kinderen van de basisschool worden begeleid. De kracht van die initiatieven zit vaak in de coach of in de begeleider. Als die de kunst verstaat om het gesprek op ooghoogte te voeren, maar ook nog eens een keertje open te staan om mensen te zien en te horen, voor veel meer dan alleen dat ene onderwerp waar men voor komt. Dan ontstaan er hele mooie, mooie gesprekken, mooie kansen. Even weer de wethouder. Wat wij als overheid moeten doen is zorgen dat mensen de instrumenten in handen krijgen en de ruimte krijgen om te doen wat nodig is om het verhaal wat je hoort ook te kunnen beantwoorden.
5: Ja.
3: En ik heb in de begintijd ben ik echt geschrokken. En ik ben blij dat we daarin stappen hebben kunnen zetten. Maar ik ben in de begintijd wel echt geschrokken van alle regeltjes en alle. Als iemand zei van ja, ik wil heel graag vrijwilligerswerk gaan doen in een museum. Want daar vind ik ontspanning in, omdat ik dan over een onderwerp kan vertellen waar ik veel van weet. En mensen kan ontmoeten. Dat dan er altijd wel iets was. De vrijwilligersvergoeding. Of het aantal uren dat je niet beschikbaar was om te solliciteren. Of noem maar op. Wat dat tegenhield.
5: Ja.
3: Terwijl als iemand met plezier erop uitgaat, met plezier een vrijwilligersfunctie in kan huren. Er is geen betere voorbereiding op een stap naar werk. Dan zo'n stap die uit eigen motivatie wordt gezet.
5: Ja.
4: Dat is vaak de belangrijkste, inderdaad, net wat je zegt, Ico. Dus als jij als mensen met de eigen motivatie zelf met iets komen. Er is bijna niks makkelijkers als reïntegratieconsulent als iemand dan met een pannenklaar plan komt.
5: Ja.
4: Mits uiteraard een klein beetje realistisch is. Maar juist die stap heel vaak ik blijf de rotwoord vinden, het granieten bestand. Maar mensen die wat verder weg staan, ja, daar kan je wel tegen zeggen, u zal solliciteren en u moet direct op zoek gaan naar fulltime baan. Ja. Maar ja, dat is hetzelfde als een auto van 0 naar 120 krijgen in 2 seconden. Dat ga je ook niet redden. Je moet een tussenstapje maken. En vrijwilligerswerk biedt ook de kans om tegen grenzen aan te lopen, te ontdekken waar je goed in bent. En dat is heel vaak al een eerste opstapje naar meer.
5: Ja, maar dit is eerst contact leggen met de mens. Ik bedoel, dat doe jij volgens mij ook.
3: Ja.
5: Dan kijken naar de mogelijkheden die er zijn. En daar, ik heb jou gevolgd in. Dat is altijd handig als je ook een beetje voorbereid nog. gevolgd in alle plekken waar jij elke keer gekomen bent.
3: Ja.
5: En dat je afscheid neemt en dat je waardering krijgt van de mensen die je geholpen hebt.
4: Dat vind ik het belangrijkste.
5: Ja.
4: Dat vind ik nog het belangrijkste. Weet je, het is leuk dat op een gegeven moment de leidinggevende wat dan ook zegt, nou bedankt voor bewezen diensten.
5: Ja.
4: Maar het is me inderdaad wel regelmatig ook gebeurd dat ik na afloop nog een kaartje krijg of wat dan ook van iemand. Dank je wel dat je me geloofd hebt. Op het moment wanneer ik zelf niet in mezelf geloofde, deed jij dat. En daardoor heb ik stappen kunnen maken.
5: Ja.
4: Nou ja, kippenvel komt gelijk weer op
5: terug.
4: Maar dat is het mooiste wat je kan krijgen. Ik heb één keer gehad toen ik bij Labberijn, dat is de sociale dienst van Doetinchem en dergelijke, heb ik gewerkt. Daar heb ik iemand ruim een jaar begeleid. Uiteindelijk is die als ZZP'er aan de slag gegaan als pakketbezorger. Op een gegeven moment belde hij van Dick, ik heb mensen nodig. Jij hebt toen mij geholpen, nu help ik jou. Heb jij iemand voor me?
5: Ja, ja. Dus. Nou ja, maar dat zijn wel de mooie dingen. Want ik denk dat je dat ook wel herkent. Want dat was de vraag die jij vroeg aan Zwijndrecht werkt. Kunnen jullie niet iets met die bedrijfskantine?
3: Ja.
5: Ik noem het er even zo. En hun komen wel met een eerlijk antwoord. En de verbinding maken met tussen mensen. En wat jij natuurlijk ook als wethouder economie wel hebt, is dat je vragen van bedrijven krijgt.
3: Nou, en wat ik heel sterk herken is dat mensen die niet vergeten zijn dat wat zij zelf hebben kunnen bereiken uiteindelijk ook een gevolg is van de kansen die zijn ontstaan doordat anderen ze geholpen hebben. En of dat nou in het familiebedrijf de voorgaande generatie was of iemand die vertrouwen had in een idee en heeft geholpen om die eerste investering te doen. Als mensen zich bewust zijn van de route die ze hebben afgelegd, dan ontstaat er in de keuzes die ze nieuw maken altijd weer ruimte om anderen te helpen.
5: Ja.

0: gaande lijn van succes hebben gegaan.
1: Ja.
0: Nee, dat mag best wel eens een paar keer. Je mag onverstandige dingen doen.
1: Ja.
0: Alleen de kunst is om de draad weer op te pakken.
1: Ja.
0: En dat is het mooie. Als je dan in een omgeving bent waarbij een aantal ondernemers zeggen van goh, we gaan daarbij helpen. Je kunt niet iedereen helpen. Maar als elk bedrijf een paar mensen op die manier wil helpen om een plek te vinden. Dan gaan vanzelf de succeservaringen komen. En mensen komen dan weer in ontwikkeling en gaan hun eigen weg vervolgen.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Nee, want dat is ook wel jouw ervaring, toch?
2: Absoluut. Absoluut. Als je het hebt over mensen een kans geven, dan heb je juist die ondernemer ook nodig. Natuurlijk ook de vrijwilligersplekken van mensen die nog niet helemaal klaar zijn. Maar juist voor die groep die al weer klaar is om zich verder te ontwikkelen of misschien een stapje over kunnen slaan.
1: Ja.
2: Dan is het juist van belang dat je ingangen hebt en een aantal goede maatschappelijk ondernemende mensen die bereid zijn om mensen een kans te geven.
1: Ja, ja. Nou, want het is altijd wel een zoektocht. De regeltjes waardoor je iets niet mag.
0: Ja.
1: Ik ken zo van die voorbeelden, maar een van die voorbeelden was een meneer die ging solliciteren als chauffeur. Witgoed bezorgen. Ja, dan moet ik eerst een pak kopen, moet ik eerst geld lenen om een pak te kopen om te solliciteren. En mijn opmerking was, maar hoezo dan? Je komt toch als witgoed bezorgen, je hoeft toch niet in een pak te komen. Maar het idee waar je ze mee moet helpen is wees jezelf.
0: Ja.
1: Ik ben dan eigenwijs mens, maar ja, dan doe ik ook altijd mijn eigen dingen. Dus dat is iets wat de kracht in de mens zelf mobiliseren.
2: Ja.
1: Daar hadden we het net ook over. Hadden we het ook over in de energie die je eruit kan halen. Maartje die gaat straks weer ook voor zingen. Die werkt in de zorg en de kracht die je daarin hebt. Wat het verschil tussen een wethouder zijn, bestuurder, een raadslid zijn, Drecht Stede, Dordrecht.
2: Ja.
1: Hoe moeilijk is het om dan dat stukje in beleid te krijgen? Hoe moeilijk is dat voor jou?
2: Nou ja, je hebt heel veel geduld nodig, laat ik daar maar mee beginnen. En dat is soms niet het sterkste punt. Maar dat komt ook omdat ik weet hoe ik het in de praktijk wil hebben. En wat werkt.
1: Ja.
2: En het begint eigenlijk al met in je beleid op te nemen dat er veel wat ruimte, wat bewegingsvrijheid moet zijn voor de professional.
1: Ja.
2: En als ik kijk van, ik kan je voorbeelden noemen van dat het gebeurt dat ik een half uur met iemand aan het praten ben en vervolgens ben ik anderhalf uur aan het rapporteren, systeempjes vullen en noem alles maar op.
1: Ja.
2: Dan denk ik van jongens, dan gaat hier iets niet helemaal goed.
1: Ja.
2: Om te verantwoorden wat ik dan doe. En soms moet je de professional, moet je de ruimte creëren dat de professional net even buiten die lijntjes kan kleuren.
1: Ja.
2: In het vertrouwen, want daar begint het mee, in het vertrouwen dat die dat hij of zij weet wat hij doet.
1: Ja.
2: En,
1: maar in als raadslid is het moeilijker om die opdracht te geven, zodat de wethouder het personeel kan aansturen.
2: Nou, het lastige is dat je het eigenlijk bij wijze van spreken tot vier cijfers achter de komma zou willen vertellen. Maar zo heel gedetailleerd gaat dat niet werken.
0: Nee, en zeker als het gaat over sociale zekerheid en als het gaat over de verschillende regelingen waar mensen in komen, hebben we als colleges en raden ook nog eens te maken met een vrij stringent wettelijk kader. In gemeenten gaat het nu heel erg veel, hè, gemeenteland, gemeente onderling, over de relatie met het Rijk, gaat het over knaken en taken.
1: Ja.
0: En dat gaat heel vaak over de knaken, maar het gaat soms ook echt over de taak. Ja. Geef ons als gemeente nou de ruimte om in autonomie, hè, als zelfstandig bestuursorgaan, ervoor te zorgen dat je de taak die je hebt inricht op de manier die lokaal het beste past.
1: Ja.
0: En onderdeel van die goede inrichting is de ruimte die je ook de individuele professional geeft, maar is ook de ruimte die je meeneemt in de samenwerking met bedrijfsleven, de samenwerking met maatschappelijke partners, maatschappelijke organisaties. Daarin zitten we wat dat betreft ook een klein beetje gevangen in een wereld die niet meer

0: van ons is.
1: Nee, het is wel leuk. Maartje die komt gaan we even in stelling weer brengen, want die gaat lekker zingen. Maar ik heb daar nog een mooie. Want ik zag jou zuchten over de A16.
2: Ja.
1: Ik heb Tigo wel eens voorgesteld van ik reis naar Londen, ik reis naar Parijs, ik kom overal. En iedereen moet daar betalen om over dat stukje door jouw gebied heen te komen. En dit, nou ja, voor Zwijndrecht is dan de opbrengst. Hè, dus een kwartje per auto over die A16. Maar ja, dan zou je ook voor die autonomie, zou je ze kunnen zeggen, als dat nou langzamer gereden gaat worden, dan is dat voor het milieu goed. Zwijndrecht heeft die Rijksweg midden door Zwijndrecht. Wat zou dat daar wel niet kunnen opbrengen? Dit is een hypothetische. Dit is een,
3: Nou, ik heb hem ook wel eens een keer tegen familie gezegd. Als je vanaf Brabant naar Dordrecht komt, dan moet je over de Moerdijkbrug. Zet er een tolhuisje neer, zo'n boompje erbij. €2 heen.
1: En dan het nummer van Zwijndrecht?
3: Nou ja, hetzelfde moet Zwijndrecht doen met een Drechtunnel.
1: Ja. Ja. Nou, maar het is wel die autonomie. En het is wel iets waar ik ik heb in het verleden ooit voor Woonconsumentenplatform hebben we de discussie gevoerd met de ministerie. En ja, dan praat je over een abstractieniveau. Maar eigenlijk, ja, wegenbelasting gaat naar het Rijk, gaat naar de provincie. Maar de belasting, ik kop het maar even in voor jou, die ligt wel op de gemeente.
4: Ja, nou, het is ook mooi om te zien. Het is een hele lange discussie, ook in Den Haag, over van vergroot nou dat belastingareaal van gemeenten. Als we kijken naar onze zuidenburen, daar was tot een paar jaar geleden ook een gemeente Zwijndrecht. Het dorp bestaat nog steeds.
1: Ja.
4: De gemeente is opgegaan in een grotere gemeente.
1: Ja.
4: Maar daar zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de grondslag van hun lokale belastingen.
1: Ja.
4: En dat betekent bijvoorbeeld dat de gemeente Zwijndrecht in België, die had een belasting voor bedrijven voor het aantal silo's wat ze op het bedrijventerrein hadden staan. Wij zijn gehouden aan de OZB. En dan hebben we een eigenaardeel en een gebruikersdeel. Dus als die silo niet gebruikt wordt, krijgen we alleen een klein beetje voor het eigenaardeel. En de WOZ-waarde van een silo is niet zo hoog. Dus naarmate je meer industrie hebt, heb je daarin een grote uitdaging. Dat soort keuzes lokaal kunnen maken, versterkt. En zeker als we dat ook binnen het sociaal domein
2: absoluut.
1: Nee, maar dit is echt zo mooi. Ja. Want dan kan ik nog roepen 3M en dan hebben we hier DuPont. Dus die kunnen we nog even. Maartje, jij was weer helemaal klaar om muziek te gaan doen.
5: Zeker.
1: En wij hebben net al één nummer gehoord, ik. Dus wij gaan Maartje even loslaten op de microfoon.
2: Heel goed.
1: Je bent helemaal opgewarmd?
5: Ik ben klaar voor.
1: Oké. Nou, dan ga je ons verrassen.
5: Yes.

0: dit is mijn eerste nummer die is uitgekomen. Dus, dankjewel.
1: En dat mensen vooral niet mogen vergeten je te vinden op Spotify.
0: Ja, dit nummer heet Mij Ziet. Dus Maartje Mij Ziet.
1: Ja,
0: zoek het
1: precies,
0: op.
1: Precies, hartstikke
0: en
1: goed.
0: En stream het.
1: Ja. En je gaat zo meteen toch nog een boel...
0: Ik ben nog niet klaar.
1: Nee, ik wou net zeggen. Je gaat gewoon gezellig door, toch?
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Zullen we er nog één?
0: Ja,
1: zullen
0: we er nog één doen?
1: Ja?
0: Dit nummer is nog niet uitgekomen. Deze komt volgende week uit. Primeurtje. Ja,

0: Money.
1: Yes. Wine for you. Volgende week op Spotify.
2: Ja, dat is altijd mooi. Hebben wij gewoon toch maar weer zo'n primeur. En ik zat net te denken van... In de Tweede Kamer had je voorzitter Bosma... en die las altijd een gedicht voor als hij begon. Hoe mooi zou het zijn, Dick of Tycho... dat een gemeenteraadsvergadering dat met een lokale zangeres... zanger, een band zou beginnen. Hoe wat?
3: Ik ben helemaal voor.
4: Ja. Ik denk dat het hele andere debatten geeft.
3: Ik denk dat het veel meer dynamiek geeft en dat het gewoon levendiger is. En, maar dan niet alleen in het begin, maar op een gegeven moment ook ergens halverwege tussen de onderwerpen door.
5: Even wat ontspanning.
2: Ja. Nou, je vertelde over het ziekenhuis, daar heb je ook gezongen. En eigenlijk in een kerkgemeenschap. En ik ben van de Blues Brothers, van de film Blues Brothers. Daar kan ik heel blij van worden. En dan wordt er gezongen en plotseling krijgen mensen in één keer een idee van... oh ja, daar doe ik het voor. En dat is op zich wel mooi. Dus je kan er een motie van maken voor de gemeenteraad van Dordrecht.
3: Ja, dat kan, maar mijn vorige motie heeft het ook niet gehaald, Chris. Maar dan is het wel mooi om die motie in te dienen... maar dan een geluidsfragment van jou erbij laten horen, zeg maar. Dat ik zoiets heb van, wacht even, we hebben het niet zomaar over een artiest.
2: Nee, precies. Dat is op zich mooi.
3: Ja.
2: Want dan hebben we dit in ieder geval voorhanden. Je hebt via cultuur, dus dat is heel makkelijk.
3: Ja.
2: Nanning Mol die kan dan meteen luisteren. Je kan hem van tevoren ook even laten horen. Als ik hem zelf toevallig tegen het lijf loop, dan... zal ik hem dat ook invrijven natuurlijk? Van, joh, dat is wel een leuk idee. Maar dat is het stukje waarin Kitty Kruger bijvoorbeeld... of noem daar nog maar een tal van anderen... zeker voor waren geweest. Dus eigenlijk de dames van Dordrecht, hoe noemen we het? De dames van Dordrecht, eigenlijk moet je daarbij... de kracht van vrouwen. Maar je hebt nog wel een nummer, toch?
5: Zeker, ik heb er nog een aantal.
2: Nou, weet je, take it away.
5: Oké.

0: dat was ze.
1: Hartstikke goed. Ja, het is ik zei al de eerste uur. Mijn dochter die zingt en die zingt dan Bob Dylan. Maar, To Make You Feel My Love. Hè, dat, en dan kennen mensen dat van een andere zangeres. Hè, dat is het mooie. De kracht van zingen is natuurlijk ook dat wat je uitstraalt en dat wat je met gevoel doet. En ik zie jou dat met gevoel doen, dus dat is op zich ook mooi om gewoon zo te horen. Anders dan de mannen zoals Leonard Cohen, dat is een hele andere stemgeluid, heel andere genre. Maar dat is op zich wel mooi. En op Spotify kunnen ze je gewoon echt vinden.
2: Zeker. Dat is ook maar als Maartje. En ik zal zo nog mijn laatste gereleased song laten horen. Dat is weer echt een ander genre. Dus,
1: ja, nou, dat is leuk. Dat is leuk. Ja, nee, dat lijkt me helemaal
3: goed.
1: Is
3: wel mooi.
1: Het is, want ik bedoel, ken je nummer Summertime? En als ik dan de titel Summertime denk, meteen en dan meteen
2: een andere ding. Ja, die kan ook.
0: De Summertime. Nou, laten we die eerst doen dan.

0: Yes. Dankjewel.
1: Ja, het is altijd wel mooi als je een setlist hebt en dat dan dat even niet gevonden kan worden. Dat is, als artiest is het altijd lastig.
0: Geeft niks, we hebben het hier.
1: Politici hebben dat denk ik ook wel, die maken dat ook wel mee. Tycho wel als bestuurder dat mensen opmerkingen maken en dat je denkt, wat moeten we ermee?
2: Ja, er komt altijd die ene vraag waar je je niet op hebt voorbereid.
1: Ja.
2: Maar dat is ook wel de kracht van een goed debat.
1: Ja.
2: Laat maar zien dat je niet alles weet. Dat is helemaal niet erg.
1: Ja, nee, precies. Dat herken je ook wel, Dick.
3: Absoluut. Absoluut. Ja. Net wat Tycho zegt. Stel je kwetsbaar op.
1: Ja.
3: We zijn allemaal mens. Ja. Daar begint het mee.
1: Ja. Ja, ik zou dan ook rustig van... Waarom zingen we het niet? In plaats van dat we het oplezen van een briefje. Waarom zingen we het niet? Ja.
3: Nou, met mijn zangkunst is dat snel, zo snel mogelijk. Ieder zijn vak, hè?
1: Ja. Nou, je hoort het, ieder zijn vak. Jij hebt nog wel een leuk nummer klaarstaan? Wij wensen dan inderdaad, in de politiek wensen wij ook vaak dingen.
0: Ja, nou, dan zijn dat mooie aantallen.

0: Heel goed, heel goed. Ja, het is een van de dingen die politici ook wel kunnen leren van het zingen is het doorademen. En dat is ook wel denk ik bij reïntegratie als mensen moeten solliciteren. Doorademen. Niet?
1: Absoluut. Maar ook als mensen gaan solliciteren, wees vooral jezelf. En benoem als je heel erg gespannen bent. Want achteraf gezien, iedere werkgever snapt dat je spanning hebt.
2: Zeker.
1: Maar benoem het. En dat snappen mensen dat je daardoor wellicht wat anders overkomt dan wat je normaal doet.
0: Ja. Heb jij ook die stage fright, de angst om op te treden? Of zeg je, want je bedoel, je bent vanavond hier lekker, ik vind het lekker ontspannen, je doet het gewoon.
3: Ja, ik heb er alleen maar heel veel plezier in. Dus alles wat ik kan doen met zingen, doe ik. Ja. En pak ik aan. Ja.
0: Ja, nou ja, heel goed.
3: Nee, ik heb geen vrees.
0: Nee, dus je durft gewoon op het podium te staan. En je treedt ook nog op binnenkort?
3: Moet ik even. Ja, 1 juli toevallig sta ik op het Statenplein hier.
0: Leuk.
3: 2 uur lang te zingen.
0: Leuk.
3: Dus kom gezellig, wees welkom.
0: Ja, nou, Statenplein is natuurlijk een heel mooie plek. Heel politiek, zou ik zeggen. Want Nederland is gesticht in het Hof. Het Hofstraatje, het Statenplein, dat is toch eigenlijk wel het... hier is de munt, hè? Dus hier werden de munten geslagen. Dus dat betreft, historisch sta je op de mooiste plekken.
3: Ja, zeker.
0: Ja, wat is de mooiste plek? Ja, de mooiste plek zit altijd in je hart, hè?
3: Dat is, en die neem ik altijd mee, dus
0: ja.
3: Daarmee zing ik.
0: Heb je nog een nummer?
3: Ik denk dat we nog eentje hebben en dat is Seven Heaven.
0: En daar komt-ie.
2: Ja, hij is gevonden.

0: Dankjewel, Maartje. Nou, we blijven hier natuurlijk volgen. En we hopen dat je net zo succesvol mag zijn als die zangeres die in Zwijndrecht op de dijk...
1: Dat zou top zijn.
0: ...begon. En, ja, dat,
1: heel lief, dankjewel.
0: Tot de volgende ronde. Want Via Cultura is natuurlijk ook weer terug te vinden op YouTube. Dus je blijft natuurlijk terug te vinden. En dat betekent dus ook voor Tigo Jansen. En
2: jouw stad, jouw radio. Rijnstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
3: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde aan de kapijn van de Capelloweg in de wijk Krabbehof. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. Het ziet er naar uit dat het een ongeluk is geweest. Eerder deze week overleed een peuter die aan de Frans Bekkerstraat in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. De politie heeft vanochtend in Den Haag een jongen van 14 van de weg gehaald die rondreed in een bedrijfsauto. Voordat ze de tiener aan de kant konden zetten, was eerst een achtervolging nodig. Daarbij werd ook een politiewagen geramd. De jongen was opgevallen omdat hij met zijn auto midden op de weg stil stond. En daarna reed hij ineens hard en slingerend weg. De bestuurder negeerde rode verkeerslichten, reed op hoge snelheid kruisingen over en meerdere pogingen om hem klem te rijden mislukte. Pas na de aanhouding bleek de chauffeur niet ouder dan 14 te zijn. De politie in Den Haag gaat praten met zijn ouders. Nieuwe Europese auto's moeten straks bestaan uit een verplichte hoeveelheid gerecyclede metalen. Zo wil het Europees Parlement. Het gaat om schaarse grondstoffen als koper, aluminium en magneetstof. De wet moet meer van deze stoffen in de EU houden. Er komt een keuring voor afgedankte auto's om te bepalen of de wagens nog te verkopen zijn. Zo niet, dan moeten ze in de EU worden gesloopt en gerecycled. Over 5 jaar moet 15% van de auto-onderdelen gerecycled zijn en vanaf 2036 een kwart. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal zaterdag tegen Zweden. De oud Feyenoorder en huidig middenvelder van Olympique Marseille heeft een lichte hersenschudding. Hij liep het letsel op tijdens een besloten training op het veld van Kansas City Current. Het weer vanavond en vannacht, kans op stevige regen of onweersbuien. Het koelt niet verder af dan 19 graden. Morgen veel zon, broeierig warm, 33 graden. In de middag kans op een stevige onweersbui. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh yeah.

Ja, onderweg naar weer een nieuwe aflevering van Uurtje Max op Atos Radio en Drechtstad FM. Leuk dat je weer bij bent. En over onderweg gesproken, we zijn natuurlijk ook onderweg naar heerlijk weer. Maar daar hoor je zometeen natuurlijk meer over in het regionieuws. We zijn ook onderweg naar een heleboel lekkere muziek. Ik heb onder andere Jelly Roll voor je klaarstaan. Maar ook Jennifer Lopez, Dolly Dot. Echt, het kan niet op. Ik vind het weer heel erg leuk dat je erbij bent in ieder geval. Want dit uur dus het veel beproefde recept van agendatips, regionieuws en ook dus een bijzondere dag. En een net zo eigenwijze muziekmix. Nou, laat ik er voor de rest niet heel veel woorden aan vuil maken wat mij betreft. Tot 6, 9 of 11 uur heb ik er ontzettend veel zin in het volste uurtje van de week. Maar nu Two Brothers on the Fourth Floor, waar we nog even gaan dromen. Dream.

0: caravana.
1: Inderdaad, van Ikko Ikko samen met Twin Cello en Keur Canavaan hier bij Atos Radio Drechtstad FM. Welkom bij het volstuurtje van de week. En deze plaat heb ik niet zomaar gedraaid, want dat was dit jaar de Europa Run Radio Spotlight. Dus je hebt hem regelmatig voorbij kunnen horen komen, ook op Atos Radio. En ik heb meteen even een vraagje voor je. Want wat doe je met een stoel met een losse poot? Of een kapot broodrooster bijvoorbeeld. Gooi jij hem dan weg of breng je hem dan liever langs in het Repair Café? Nou, het Repair Café is natuurlijk het juiste antwoord als je daar dus graag naartoe wil en ook iets wil bijdragen. Want aanstaande zaterdag is hij weer open van 10 tot 1:30 in Hart van Meerdervoort in Zwijndrecht. Als je iets wil langsbrengen, terugbrengen wou ik zeggen, maar langsbrengen is het betere woord. Zou ik eerst even kijken op de website repaircafé-zwijndrecht.nl voor meer info. Er hoeft geen streepje op de E trouwens, dus repaircafé aan elkaar -zwijndrecht.nl. Of ben je liever een in voor de kermis, een echte liefhebber? Nou, dan kun je vanaf zaterdag je hart op in de zomerkermis van Dordrecht. Hij is dit jaar te vinden op het Plein van Europa, vlakbij de Grote Rotonde. Het is weer een gezellige boel, want je kunt er behendigheidsspellen spelen zoals Lucky Duck. De kamelenrace kun je doen, maar je kan ook een ritje maken in de achtbaan, het reuzenrad of griezel lekker mee in het spookhuis als je daar ook fan van bent. Of draai helemaal los in de tornado en eet daarna lekker churros, lumpiaatjes of gewoon een ouderwetse suikerspin. Het kan allemaal vanaf aankomende zaterdag dus in Dordrecht de zomerkermis. En ook op diezelfde dag, dat is dan eerder tussen 10 en 2:30, dus het Repair Café in Zwijndrecht in Hart van Meerdervoort. En dat klinkt in ieder geval goed, net als de muziek op Aalse Radio Drechtstad FM. Het is een van de nummers uit de film Goat van Jelly Roll. En dat voelt goed hoor.

Welkom aan boord van Uurtje Max Airways. Met jou, Captain Max Oosterwijk speaking. En we vliegen via een enkele reis door de uitzending. Over de analoge en de digitale golven van Atos Radio en Drechtstad FM. En zometeen maken we een tussenstop bij het regionieuws en natuurlijk ook het weerbericht. Dan hou je je weer helemaal op de hoogte. Maar eerst gaan we langs Jennifer Lopez en One Republic. No Vacancy and Play. Dit is Uurtje Max.

Ja, en Jennifer Lopez, die spelen we natuurlijk heel graag af bij Uurtje Max, Paats Radio en Drechtstad FM, waar het de hoogste tijd is geworden voor het laatste nieuws uit de regio. En ik begin bij de Baanhoekbrug, want die gaat vanaf 6 juli dicht voor fietsers en andere tweewielers. Dat is eerder dan aangekondigd. Wel blijft de brug toegankelijk voor hulpdiensten. Vanaf 17 juli sluit de Papendrechtse brug voor 9 maanden. Fietsers kunnen dan met de gratis pont verder. Voetbalclubs in de Drechtsteden werken samen om agressie, hufterigheid en asociaal gedrag op en rond het veld aan te pakken. Zo schrijft het contact Klaroen dat de clubs beter willen samenwerken en ook sneller willen optreden bij incidenten. Met afspraken over respect moet het amateurvoetbal volgens hen veiliger en sportiever worden. De gemiddelde WOZ-waarde van Sliedrechtse woningen is dit jaar met bijna 10% gestegen. Dit meldt het Kompas Sliedrecht. Veel huiseigenaren betalen hierdoor meer belasting. De stijging komt doordat huizen meer waard zijn geworden. En bewoners van een flat aan het PJ Oudplein in Zwijndrecht mogen hun oranje vlaggetjes buiten hangen. Volgens Weekblad de Brug mocht dit eerst niet vanwege brandveiligheidsregels. Na protest van bewoners en overleg met de veiligheidsregio mogen zij de vlaggen laten hangen. Dan nog het weer, een mix van zon en wolken, alleen vrijdag kans op onweer. Blijf goed smeren en luchten, het wordt tussen de 16 en de 32 graden. Tot zover het regionieuws. Lees meer via streekomroep56.nl en volg onze socials. Atos Radio, Drechtstad FM.

Inderdaad. De Dolly Dot, She's a Liar. Het is Uurtje Max bij Atos Radio en Drechtstad FM. Hij blijft goud hoor, net zoals het volgende. Maar helaas is het toch wel minder goed nieuws. Want voor de Dordtse editie van Swim to Fight Cancer is het inderdaad slecht nieuws dat het weer niet doorgaat. Want volgens de organisatie is het dus lastig om het evenement na een tussenjaar weer goed op te zetten. En vorig jaar werd de zwemtocht voor kankeronderzoek in Alblasserdam gehouden. De organisatie die kijkt of er volgend jaar nog een Dordtse editie in zit. Maar helaas dus opnieuw niet, voor wat ik heb begrepen. Swim to Fight Cancer. Dus de zwemtocht door de Dordtse wateren. Dus weer met een jaar uitgesteld. En over uitstellen gesproken, dat doe ik niet met het volgende item. Want er zijn heel veel dagen volgens fijnedagvan.nl. Elke dag weer is er iets te beleven. Ik zie twee heerlijke dagen deze donderdag. Namelijk de Internationale Sushi-dag en Wereldtapasdag. Dat is wel geinig. Twee ervaringen met kleine hapjes. Heerlijk, maar ik wil het wel even met je hebben over een andere dag. Namelijk de Dag van de Bouw. En dat is een jaarlijks terugkerende dag. Want de bouw is wauw. Dat wil men je graag laten zien. Je kunt in bijvoorbeeld Zwijndrecht en Dordrecht zelf een kijkje achter de schermen nemen op nieuwbouwprojecten. Op de bouwplaats om precies te zijn. Check dus de website dagvandebouw.nl voor meer informatie. En dan metsel ik ondertussen verder de uitzending aan elkaar. Nu met Simon Webb, No Worries.

Muziek, informatie en Max Oosterwijk. Dit is Uurtje Max op Atos Radio en Drechtstad FM.

En dat was weer het speeldoosje van Willy William Ego hier bij Uurtje Max op Aats Radio en Drechtstad FM. En ik merk dat ik gewoon lekker in de tijd zit en ook weer lekker in de energie. Want ik vorige week wou ik zeggen zat ik thuis met mijn rug in de uitzending. Want ik moest tussendoor echt even gaan liggen, want toen trok ik het net iets minder. Maar ik ben in ieder geval blij dat de ergste pijn weg is, dat ik heb kunnen sporten. Ja, dat zijn allemaal van die ouderdomskwaaltjes, denk ik. Bijna 30 jaar, ik vind het toch wel een dingetje hoor, over 2 maanden. Dat er toch eraan zit te komen, de Big 3-0. En als het dan zo begint met best wel een uitstralende, trekkende, zeurende pijn in je onderrug, wat zelfs heeft uitgestraald. Nou, dan denk ik, dat voorspelt al wat goeds voor het ouder worden, maar niet eens. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik weer kan sporten en het gewoon rustig aan doe, ook op mijn werk. Maar het gaat gelukkig goed. De ergste pijn is gelukkig achter de rug. Het zijn geen ernstige dingen, maar wel echte ouderdomskwaal. Net zoals grijze haren, ook toen ik in de kapperstoel zat afgelopen week. Ja, het lukte nog maar net. Toen zag ik al die grijze haren nog op mijn een beetje wat langere lokken. Ik heb het nu weer kort geschoren aan de zijde achterkanten. En toen zag ik al dat grijze doorheen piepen tussen al dat donkere haar. Toen dacht ik, ja, ik word al echt kapot oud. Ook al is het maar 30. Maar zal wel moeten. Ik kan de tijd helaas niet terugdraaien. En dat geldt ook onverbiddelijk voor de tijd voor deze uitzending van Uurtje Max. Want we gaan zometeen op slipjesacht met Cisco. Maar eerst terug naar de jaren 80 met de Bellestars. Hier op Aats Radio en Drechtstad FM bij Uurtje Max.

Thijs. Nou, als ik hier zo kijk, dan denk ik wel hoor. De Song Cisco, niet verwarren met de maker van netwerkapparatuur en nog veel meer. Dat alles bij Uurtje Max, Spaats Radio en Drechtstad FM, waar het er echt bijna op zit. Kan het niet heel veel mooier maken dan dat het is. Ik heb zometeen nog twee prachtige platen voor je klaarstaan. Eentje van Queen, Heaven for Everyone. Lekker even zenden, de uitzending afsluiten. Jeetje, kom er bijna niet meer uit, zo mooi vind ik het. En we gaan ook richting Silhouette, zoals de waard is, of de late avond. Welke het gaat worden, jij mag kiezen. Ligt ook maar net aan op welk moment je luistert van de dag. En mij hoor je volgende week natuurlijk weer, zelfde tijd, zelfde zender. Met natuurlijk de gebruikelijke items, maar dan weer net andere platen. En ook net iets andere items. Heel graag een fijne avond.

0: nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde aan de kapijn van de Capelloweg in de wijk Krabbehof. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. Het ziet er naar uit dat het een ongeluk is geweest. Eerder deze week overleed een peuter die aan de Frans Bekkerstraat in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. De politie heeft vanochtend in Den Haag een jongen van 14 van de weg gehaald die rondreed in een bedrijfsauto. Voordat ze de tiener aan de kant konden zetten, was eerst een achtervolging nodig. Daarbij werd ook een politiewagen geramd. De jongen was opgevallen omdat hij met zijn auto midden op de weg stil stond. En daarna reed hij ineens hard en slingerend weg. De bestuurder negeerde rode verkeerslichten, reed op hoge snelheid kruisingen over en meerdere pogingen om hem klem te rijden mislukte. Pas na de aanhouding bleek de chauffeur niet ouder dan 14 te zijn. De politie in Den Haag gaat praten met zijn ouders. Nieuwe Europese auto's moeten straks bestaan uit een verplichte hoeveelheid gerecyclede metalen. Zo wil het Europees Parlement. Het gaat om schaarse grondstoffen als koper, aluminium en magneetstof. De wet moet meer van deze stoffen in de EU houden. Er komt een keuring voor afgedankte auto's om te bepalen of de wagens nog te verkopen zijn. Zo niet, dan moeten ze in de EU worden gesloopt en gerecycled. Over 5 jaar moet 15% van de auto-onderdelen gerecycled zijn en vanaf 2036 een kwart. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal zaterdag tegen Zweden. De oud-Feyenoorder en huidig middenvelder van Olympique Marseille heeft een lichte hersenschudding. Hij liep het letsel op tijdens een besloten training op het veld van Kansas City Current. Het weer vanavond en vannacht, kans op stevige regen of onweersbui. Het koelt niet verder af dan 19 graden. Morgen veel zon, broeierig warm, 33 graden. In de middag kans op een stevige onweersbui. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: om maar eens even lekker stevig te beginnen.
1: Dat dachten we vandaag hier aan het begin van de show. Jefferson, Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now.
2: Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen.
1: Want zeker, we moeten nog een uurtje door aan het einde van de dag. Met lekkere muziek om je oren geweldig te vertroetelen. En een paar leuke onderwerpen te behandelen. Misschien verwacht je vanavond Bert de Wolf, maar we hebben even geruild vanwege wat omstandigheden. Een vakantie, zal ik maar zeggen. Dus mocht je denken, hé, wat een rare stem heeft Bert vandaag. Nou, dat komt door mij. In de show vandaag, dus lekkere muziek, maar ook een paar interessante onderwerpen. Eens even kijken, wat staat er zo al op de planning? We gaan het hebben over signalering, epileptische aanvallen, moed, angst en onzekerheid verminderen. Een medisch onderwerp dus in de show. We gaan het ook hebben over het blij van binnenboek. Nou, daar word ik al blij van buiten van, dus dat wordt straks erg leuk, denk ik zomaar. En Delft eert zijn sociale pioniers. Wat dat allemaal te betekenen heeft, nou, dat hoor je straks allemaal hier in deze mooie en uiterst afwisselende aflevering van De Late Avond.

0: van de allermooiste nummers van Amerika. En ze hebben er een paar gemaakt. Hè. We weten allemaal nog wel te herinneren. A Horse With No Name. Maar deze is ook niet verkeerd. I Need You. En Niels Sedaka. Nee, Niels Sedaka. Hoe kom ik daar nou weer bij? Neil Diamond. En Red, Red Wine. Hier zijn we toe aan het eerste onderwerp van de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin.
1: We gaan praten over de signalering van epileptische aanvallen. Want die moet de angst verminderen. En ik ga erover praten met Laura Merbet. En die is in de uitzending. Laura, welkom.
2: Dankjewel.
1: Epileptische aanvallen, dat is niet zomaar wat. Hè? Dat is iets wat zomaar gebeurt. Of voel je het aankomen?
2: In de meeste gevallen gebeurt het zomaar. Er zijn ook mensen die het voelen aankomen. Maar linksom of rechtsom, eigenlijk komen ze altijd onverwachts en ook op een ongewenst moment.
1: Ja, nou bent u in de uitzending namens Epilepsie NL. En ja. De signalering moet dus beter. Hoe gaat dat in zijn werk dan?
2: Ja, nou ja, dat weten we nu nog niet. Daar zijn we heel hard voor aan het werk. Kijk, wat mensen met epilepsie en met epilepsie bij ons hebben aangegeven, is dat zij het echt heel fijn zouden vinden als ze van tevoren zouden kunnen weten wanneer die aanvallen gaan aankomen. Zodat ze zich daarop kunnen voorbereiden. Ofwel door het innemen van medicijnen, ofwel door zichzelf in veiligheid te kunnen brengen.
1: Mm-hmm. Maar is er een mogelijkheid om dan die aanvallen te signaleren en te zien of te voelen wat er gebeurt?
2: Ja, dat denken wij wel. Want anders dan zouden we er niet zoveel geld in investeren in onderzoek.
1: Oh, het, het moet nog onderzocht worden. Of het is onderzocht, maar het is nog niet helemaal rond dat het ook zo werkt.
2: Wat we kunnen is dat we bepaalde type aanvallen kunnen detecteren op het moment dat ze plaatsvinden. Mm-hmm. Wat we ook in het lab kunnen is dat we meerdere type aanvallen kunnen detecteren als ze op dat moment plaatsvinden. Maar wat we nog niet kunnen is daar patronen in herkennen en wanneer ze dus plaatsvinden. En dan dus gaan voorspellen wanneer de aanvallen aan gaan komen. Ja. Dus dat zijn dingen waar we nu echt mee bezig zijn.
1: Ja, want dat zou natuurlijk mooi zijn dat je van tevoren al voelt dat je... Ja, want als je een aanval hebt, dan kan je vallen. Dat kan heel vervelend zijn natuurlijk. Terwijl je niet weet dat het gebeurt.
2: Ja, nee, dat klopt. En dat is dus ook het hele vervelende. Als mensen onverwachts een aanval krijgen, dan kunnen ze inderdaad vallen. Ze kunnen zich verwonden, ze kunnen botten breken. Ze kunnen in hele gevaarlijke situaties komen. Waardoor ze overreden worden of zelfs verdrinken. Het is echt een gevaar om soms echt gewoon een aanval te krijgen op de verkeerde plek.
1: Ja.
2: En wat we dus willen is, en we weten dat dat technisch mogelijk is, om die aanvallen wel te gaan voorspellen.
1: Die mogelijkheid is er in ieder geval, maar er is nog meer onderzoek nodig, begrijp ik dan.
2: Ja.
1: Epileptische patiënten leven dus eigenlijk veelal in angst.
2: Ja, klopt.
1: Ja, en daar is wel wat aan te doen, aan die angst, als het allemaal lukt om ze vooraf voor te bereiden over de epileptische aanval. Zit daar een mogelijkheid in dat het gebeurt, of is er nog zoveel onderzoek nodig dat het nog jaren kan gaan duren?
2: Nou ja, wat wij in elk geval bieden is lotgenotencontact, waardoor mensen ervaringen kunnen uitwisselen hoe je ermee omgaat in het dagelijks leven op dit moment. Wat we ook aanbieden is informatie voor de leerkrachten en of werkgevers om hoe zij moeten gaan als er een epileptische aanval plaatsvindt. Dus dat is informatie die we nu al aanbieden en activiteiten. Maar echt daadwerkelijk het kunnen gaan voorspellen, ja, daar hebben we echt meer onderzoek voor nodig.
1: Als mensen denken, nou, dit spreekt me wel aan, waar kunnen ze dan terecht om toch nog, en ze hebben de collecte gemist bijvoorbeeld, kunnen ze dan toch nog terecht bij jullie?
2: Jazeker, dan gaan ze, het beste wat ze kunnen doen is even naar www.epilepsie.nl gaan. En daar zijn verschillende mogelijkheden om geld te doneren of om een actie te doen of op een andere manier bij te dragen aan alles wat we doen bij Epilepsie.nl.
1: Het is nog even wachten, maar die angst en onzekerheid zou verminderd kunnen worden doordat duidelijk is wanneer een aanval eraan komt.
2: Ja.
1: Kun je er iets aan doen eigenlijk als burger als je het ziet gebeuren?
2: Ja, zeker. Ook die informatie vind je bij ons op de website. Okay. Maar in zijn algemeenheid leg de mensen in veiligheid. Blijf erbij. Meestal gaan de aanvallen vanzelf over. Maar duurt het echt te lang, dan is het wel... Of je voelt je onzeker of er is echt iets met een wond aan de hand. Ja, dan kunt u 112 bellen.
1: Ja, dat is logisch dat dat dan gebeurt. Dan weten we voldoende. Ik dank u wel voor het gesprek. Laura Merbet en namens epilepsie.nl.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 5.

de mooiste muziek hoor je hier, hè? Bij jouw lokale omroep en natuurlijk in de late avond. Billy Joel, She's Always a Woman. En Revient van Hervé Villard. Zometeen gaan we praten met Lucas van Wees. Hij is voorzitter van Stichting Museum van Marken. En waar gaat het over? Delft krijgt de kans om zijn eigen geschiedenis opnieuw tot leven te brengen. En zometeen gaat Herman der Bruin daarover praten. Dus blijf bij ons, blijf bij de late avond. Het komt eraan na deze van Aha, Crying in the Rain.

0: Gast in de studio is Lucas van Weeshuis, voorzitter van de Stichting Museum van Marken in Delft. Lucas, welkom.
1: Dankjewel, Herman.
0: Delft eerst zijn sociale partners. Jullie gaan de partners eren, want jij bent voorzitter van de Stichting Museum van Marken, hè, in Delft.
1: Dat klopt, ja.
0: Wat gaan jullie doen aan het eren?
1: Nou, we zijn een stichting die al sinds ongeveer 2019 actief is en bestaat. En we hebben boeken uitgegeven over de Van Markers, die ook door Jan van der Mast grotendeels laten schrijven. En wij menen dat het nu ook tijd is dat er een documentaire over dit echtpaar komt, Jacques en Agnetha van Marken. Omdat toch een boek een wat statisch object is. Hè? En een documentaire een groter bereik zou kunnen hebben. En wat wij belangrijk vinden is dat het verhaal over de Van Markers ook vooral ook buiten Delft bekend gaat worden. Ja. En daar is een documentaire waarschijnlijk een goede drager voor.
0: Ja, want het is een echt Delfts verhaal. Als je even over de Delftse nijverheid hebt, waarmee hij toen begonnen is met zijn vrouw samen. Als je het hebt over de Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek, dan weten veel mensen nog wel waar je het over hebt natuurlijk. Maar de details zijn niet zo bekend en ik denk binnen Delft wel. Maar jullie willen het buiten Delft. Waarom wil je dat buiten Delft meer brengen?
1: Ja, nee, er zijn wel denk ik belangrijke redenen voor. Misschien even nog even schetsen wie Jacques en Agnetha van Marken ook alweer waren. Zij zijn de eerste sociale ondernemers in Nederland uit de 19e eeuw. En zij waren hun tijd ver vooruit in Nederland. Ze hebben meer dan 107 sociale voorzieningen gerealiseerd in hun tijd. En dan moet je denken aan de eerste pensioenregeling van Nederland bijvoorbeeld. De eerste ondernemersraad van Nederland. En ze hebben bijvoorbeeld ook het eerste tuindorp van Nederland gebouwd, waar zij te midden van hun arbeid in Delft woonde. Ze hebben talloze zaken gedaan waarvan wij altijd zeggen als stichting: de verzorgingsstaat van dit land begon in Delft. Nee. Alleen buiten Delft weten heel weinig mensen dat. En het tweede is dat het eigenlijk ook een relatie heeft met de wereld van nu en de wereld van morgen. Dus het echtpaar zijn inspireren, ons en vele anderen, zeg maar even, omdat het juist ook zo'n relevantie heeft voor het nu. En kijk, we praten nu tegenwoordig in Nederland over bijvoorbeeld brede welvaart of People, Planet, Profit of over de SDG-doelstellingen. Feitelijk deden ze dat toen al, in die tijd, in de 19e eeuw, door dit echtpaar.
0: Documentaire maken, dat is niet zo makkelijk. Daar heb je geld voor nodig.
1: Dat klopt. En wij zijn ook een stichting met vrijwilligers. Hè. Voor de goede orde, wij krijgen geen subsidies. Hè. Wij leven van bijdragen van vrienden. Mm-hmm. We hebben zakelijke en particuliere vrienden die ons helpen. Mm-hmm. En we proberen steeds, voor al die dingen die we doen, proberen we eigenlijk funding te realiseren. We hebben een founding partner voor deze documentaire. Dat is DSM Vermenig Delft. Eigenlijk de actuele aanleiding voor DSM Vermenig Delft om hier toch ook geld in te stoppen was eigenlijk de sluiting van de gistproductie vorig jaar in december in Delft. Diezelfde gistproductie die in de 19e eeuw door Jacques en Agnetha van Marken

0: Er was gestart.
1: En recent hebben we ook nog een mooie bijdrage van de Van der Mandela Stichting gekregen. Die ook dit project ondersteunt. En de crowdfunding is eigenlijk geld wat we ook nodig hebben. Omdat je natuurlijk meer dingen kan doen. Hè. Er is natuurlijk heel veel techniek tegenwoordig in het film. Ja. AI-filmbeelden, om maar iets te noemen. Ja. Je hebt drone-technologie, hè, om maar iets te noemen. En we willen die film ook heel graag, die documentaire, heel graag bekendmaken buiten de stad. Dat, daar heb je promotiebudgetten bijvoorbeeld voor
2: Kortom,
1: nodig.
2: Kortom, er is toch meer geld nodig dan alleen voor het beelden schieten.
1: Zeker, zeker.
2: Ja, duidelijk. Mensen die denken, hey, dat vind ik wel leuk om daar aan mee te doen. Want een crowdfunding actie betekent dat heel Delft mee zou kunnen doen. Nou, zeker. Heel Nederland eigenlijk.
1: Heel Nederland,
2: ja. Ja, mensen die die crowdfunding willen steunen, die kunnen bij de website terecht, hè?
1: Ja, museumvanmaken.nl.
2: Dat is de website, dan kom je het allemaal tegen. Lucas van Wees, dank voor het gesprek. Als voorzitter van de stichting Museum van Maken. En laten we hopen dat de crowdfunding gaat slagen en dat die film een prachtige film wordt.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Ze geeft zich over met die witte vlag. Dido. Een white flag en klein orkest met Over de Muur. Wat een memorabel nummer is dat. Straks, over een paar minuten, gaan we praten met Madeleine de Jong. Ze is auteur van het Blij van Binnen boek. Ja, en dat gaat over gehooraandoeningen zoals tinnitus. Dus hoor jij een piep de hele dag, dan is dit vast iets voor jou. Het komt eraan. Na Olivia Newton-John met Dancing Round and Round.

0: Er is een boek verschenen, het Blij van Binnenboek. Auteur Madeleine de Jong zit hier aan tafel. Welkom Madeleine.
1: Dankjewel.
0: En Madeleine, ik begin maar meteen met de titel. Het Blij van Binnenboek. Zijn we te vaak blij van buiten?
1: Nou, het is eigenlijk een lang verhaal. Vroeger ben ik begonnen met blij van buiten en van binnen. Want als je van buiten blij uitziet, dan zit er meestal iets aan de binnenkant wat ook voor zorgt dat je je blij voelt en dat je dicht bij jezelf kunt zijn. Maar het is een te lange titel, dus in de loop van de tijd is het eigenlijk blij van binnen geworden. Als mensen blij van binnen zijn, dan zijn ze dicht bij zichzelf. En dan voelen ze zich eigenlijk van binnen heel fijn, heel mooi. Ze zijn zich bewust van wie ze zijn, maar ze mogen ook zijn wie ze zijn. En heel veel mensen lopen vaak rond met allerlei problemen en denken ze, ach, daar ga ik andere mensen niet bij belasten. Maar aan de buitenkant is dat wel degelijk zichtbaar. En ja. Ik zeg altijd, als het van binnen heel goed voelt en warm is en je thuis bent bij jezelf, dan straal je dat ook uit aan de buitenkant.
0: In de huidige maatschappij wordt er ook vaak van je iets van je verwacht, hè, qua prestatie of qua hoe zit je in de hiërarchie.
1: Ja.
0: Zit dat die blijheid wel eens in de weg, denk je?
1: Nou, bijvoorbeeld als iemand een miskraam heeft gehad, dan zijn de mensen vaak heel, de ouders, vooral de moeder, van goh, zou het goed gaan met het volgende kindje? Zijn daar vaak angstig onder. En zo'n persoon komt dan in het leven vaak veel meer onzekerheid tegen. Kan zich gewenst voelen, maar kan daar ook gewoon last van ondervinden dat hij het idee heeft dat hij iets goed moet maken. Terwijl in dit leven eigenlijk het eigen leven zou moeten zijn en niet datgene wat er voor jou geweest is.
0: Mooi voorbeeld. Ik wil eventjes inzoomen op je boek.
1: Ja.
0: Waar gaat dat boek precies over?
1: Nou, het boek gaat eigenlijk over verschillende dingen. Ik heb in de loop der jaren allerlei dingen gemerkt en gevoeld. Als kind ben ik helderwetend, heldervoelend geboren. En heb ik al heel erg op jonge leeftijd last van gehad. Ik begreep de dingen nooit. Ik kon voorspellingen doen, al 4, 5 jaar oud, die ik niet kon weten en die altijd klopten. En later heb ik daar gewoon last van gehad, ook dat ik vervelende dingen kon voorspellen. En een jaar of 30 geleden dacht ik, nou, ik ga onderzoeken, waarom is dat zo? En eigenlijk alles heeft te maken met de sturing die je van binnen voelt. En je hebt een soort intuïtie, een heel hoogbewust deel. En dat wil niets liever dan dat je veilig bent. En dat intuïtieve deel, dat beschermt je ook heel erg. Dus als je ergens buiten loopt en je denkt, het voelt hier niet zo lekker, dan krijg je eigenlijk een gevoel van, ik moet hier weg. Dat is een heel beschermend gevoel. En eigenlijk iedereen heeft zo'n deel. Ik ben dat gaan ontwikkelen, gaan onderzoeken, van waarom is die onderbewuste sturing zo belangrijk? En ongeveer 5% van wat we doen is maar bewust. En al het andere is eigenlijk gestuurd door het onderbewustzijn. En zoals jij en ik zo zitten te praten, heb je eigenlijk, je hartslag gaat door, je ademhaling gaat door, je bloedsomloop, maar ook je denken, je voelen, alles. En maar 5% is bewust. Al het andere gaat automatisch. Er komt zo vreselijk veel informatie binnen. En daar zijn we ons eigenlijk vaak niet bewust van. Juist die onderbewuste sturing is heel belangrijk. Ook om zelfzeker te zijn, maar ook om te begrijpen waarom iets je angstig maakt of je ergens je wat over afvraagt. En daar heb ik dus een deel van een boek over geschreven, over waar dat over gaat.
0: Ja?
1: Een deel van een boek gaat over klachten die als gevolg van die dingen bij mensen komen. Als je mensen zich niet gehoord voelen, kunnen ze hyperacusis, dat is een overgevoeligheid voor bepaald geluid waar je van geschrokken bent. Daar kan je op den duur een tinnitus van krijgen.
0: Voor wie is het boek? Is het voor mensen met die problemen of is het voor iedereen?
1: Nee, een boek is eigenlijk voor iedereen. Onder andere voor mensen die zich wel of niet gehoord voelen, wel of geen tinnitus hebben. Maar ook mensen die op zoek zijn naar blijdschap en geluk. Mensen die graag inspiratie willen hebben om tot rust te komen. Maar ook willen weten waar ontstaan ziektes en wat kun je daar zelf aan doen. En als laatste een stukje over NLP. NLP gaat over neurolinguistisch programmeren. Dus als je altijd over jezelf heel negatief denkt en toch wil je dat je lichaam je best doet voor jou, dat is wel dubbel. Want jij wil eigenlijk dat je lichaam het goed doet. Terwijl je zelf denkt, nou, het lukt toch niet.
0: Tot slot, het boek is te bekrijgen in de boekhandel.
1: Ja, het boek is te krijgen in heel Nederland. Het boek te krijgen in Vlaardingen is het onder andere te verkrijgen bij de boekhandels van de Bruna. Je kunt het ook overal online bestellen bij elke boekhandel. En Schiedam is het ook bij Postscriptum, is het hier in de buurt.
0: Nou, mooi om te horen. Ja. Het boek Blij van Binnen, het Blij van Binnen boek van Madeleine de Jong. Een tip, dankjewel voor deze tip, Madeleine de Jong.
2: Tot middernacht, de late avond.

hier in de late avond aan het einde van de show met Don't Matter. Dankjewel voor je gezelschap vanavond. Fijn dat je erbij was. Morgen is er weer een late avond, dan zit ik hier weer. Ook weer met leuke muziek. En een hele gezellige reportage van Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, die iedere week met zijn blauwe microfoon de straat op gaat. Dus luister vooral morgenavond weer. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Welterusten, fijne dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede nacht. Tot besluit van de show, een antieke van de Eagles, Hotel California. Mooie nacht.

0: van 12 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde aan de kapijn van de Capelloweg in de wijk Krabbehof. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. Het ziet er naar uit dat het een ongeluk is geweest. Eerder deze week overleed een peuter die aan de Frans Bekkerstraat in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. De politie heeft vanochtend in Den Haag een jongen van 14 van de weg gehaald die rondreed in een bedrijfsauto. Voordat ze de tiener aan de kant konden zetten, was eerst een achtervolging nodig. Daarbij werd ook een politiewagen geramd. De jongen was opgevallen omdat hij met zijn auto midden op de weg stil stond. En daarna reed hij ineens hard en slingerend weg. De bestuurder negeerde rode verkeerslichten, reed op hoge snelheid kruisingen over en meerdere pogingen om hem klem te rijden mislukte. Pas na de aanhouding bleek de chauffeur niet ouder dan 14 te zijn. De politie in Den Haag gaat praten met zijn ouders. Nieuwe Europese auto's moeten straks bestaan uit een verplichte hoeveelheid gerecyclede metalen. Zo wil het Europees Parlement. Het gaat om schaarse grondstoffen als koper, aluminium en magneetstof. De wet moet meer van deze stoffen in de EU houden. Er komt een keuring voor afgedankte auto's om te bepalen of de wagens nog te verkopen zijn. Zo niet, dan moeten ze in de EU worden gesloopt en gerecycled. Over 5 jaar moet 15% van de auto-onderdelen gerecycled zijn en vanaf 2036 een kwart. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal zaterdag tegen Zweden. De oud-Feyenoorder en huidig middenvelder van Olympique Marseille heeft een lichte hersenschudding. Hij liep het letsel op tijdens een besloten training op het veld van Kansas City Current. Het weer vanavond en vannacht, kans op stevige regen of onweersbuien. Het koelt niet verder af dan 19 graden. Morgen veel zon, broeierig warm, 33 graden. In de middag kans op een stevige onweersbui. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde aan de kapijn van de Capelloweg in de wijk Krabbehof. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. Het ziet er naar uit dat het een ongeluk is geweest. Eerder deze week overleed een peuter die aan de Frans-Bekkerstraat in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. De politie heeft vanochtend in Den Haag een jongen van 14 van de weg gehaald die rondreed in een bedrijfsauto. Voordat ze de tiener aan de kant konden zetten, was eerst een achtervolging nodig. Daarbij werd ook een politiewagen geramd. De jongen was opgevallen omdat hij met zijn auto midden op de weg stil stond. En daarna reed hij ineens hard en slingerend weg. De bestuurder negeerde rode verkeerslichten, reed op hoge snelheid kruisingen over en meerdere pogingen om hem klem te rijden mislukten. Pas na de aanhouding bleek de chauffeur niet ouder dan 14 te zijn. De politie in Den Haag gaat praten met zijn ouders. Nieuwe Europese auto's moeten straks bestaan uit een verplichte hoeveelheid gerecyclede metalen. Zo wil het Europees Parlement. Het gaat om schaarse grondstoffen als koper, aluminium en magneetstof. De wet moet meer van deze stoffen in de EU houden. Er komt een keuring voor afgedankte auto's om te bepalen of de wagens nog te verkopen zijn. Zo niet, dan moeten ze in de EU worden gesloopt en gerecycled. Over 5 jaar moet 15% van de auto-onderdelen gerecycled zijn en vanaf 2036 een kwart. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal zaterdag tegen Zweden. De oud-Feyenoorder en huidig middenvelder van Olympique Marseille heeft een lichte hersenschudding. Hij liep het letsel op tijdens een besloten training op het veld van Kansas City Current. Het weer vanavond en vannacht, kans op stevige regen of onweersbuien. Het koelt niet verder af dan 19 graden. Morgen veel zon, broeierig warm, 33 graden. In de middag kans op een stevige onweersbui. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: 2 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde aan de kapijn van de Capelloweg in de wijk Krabbehof. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. Het ziet er naar uit dat het een ongeluk is geweest. Eerder deze week overleed een peuter die aan de Frans Bekkerstraat in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. De politie heeft vanochtend in Den Haag een jongen van 14 van de weg gehaald die rondreed in een bedrijfsauto. Voordat ze de tiener aan de kant konden zetten, was eerst een achtervolging nodig. Daarbij werd ook een politiewagen geramd. De jongen was opgevallen omdat hij met zijn auto midden op de weg stil stond. En daarna reed hij ineens hard en slingerend weg. De bestuurder negeerde rode verkeerslichten, reed op hoge snelheid kruisingen over en meerdere pogingen om hem klem te rijden mislukte. Pas na de aanhouding bleek de chauffeur niet ouder dan 14 te zijn. De politie in Den Haag gaat praten met zijn ouders. Nieuwe Europese auto's moeten straks bestaan uit een verplichte hoeveelheid gerecyclede metalen. Zo wil het Europees Parlement. Het gaat om schaarse grondstoffen als koper, aluminium en magneetstof. De wet moet meer van deze stoffen in de EU houden. Er komt een keuring voor afgedankte auto's om te bepalen of de wagens nog te verkopen zijn. Zo niet, dan moeten ze in de EU worden gesloopt en gerecycled. Over 5 jaar moet 15% van de auto-onderdelen gerecycled.